0: Goedenacht. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd. Zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het weer dan nog, van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsfeit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Taïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Aretha Franklin en Respect. Goedemorgen, precies 6:00. Dit is Joe. Fijn dat je luistert naar Joe, de Koen en Sander Show. En het nieuws, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Iran weer aangevallen. Het is weer onrustig in het Midden-Oosten, ondanks de tijdelijke vechtpauze. Amerika heeft Iran vanuit de lucht aangevallen. Wat er precies is geraakt is nog niet duidelijk. Wel zijn op allerlei plekken in Iran explosies gehoord. Het is volgens de VS een reactie op de aanval van schepen in de straat van Hormuz, waar Iran achter zou zitten. En Iran zegt nu terug te gaan slaan. Schrikken in Eindhoven. Daar is in een kelderbox onder een appartementencomplex een lading professioneel vuurwerk gevonden. Volgens de politie had het enorm mis kunnen gaan als de boel was ontploft. Straten werden gisteravond afgezet. Meerdere huizen ontruimd tot alles veilig was weggehaald. Een man is voor de vuurwerkvondst opgepakt. Een vrouw die er ook was, is ook gearresteerd omdat zij nog een straf open had staan. Waarvoor is niet bekend. Ze gaat toch meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen. De radicaal-rechtse Marine Le Pen. Ze kreeg gisteren in hoger beroep een lagere straf voor gesjoemel met Europees geld en gaat naar een nog hogere rechter. En daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En ze wordt gezien als grote kanshebber in Frankrijk. En Zwitserland wordt de tegenstander van Argentinië in de kwartfinale op het WK voetbal. De Zwitsers namen na een 0-0 wedstrijd strafschoppen beter dan Colombia. Argentinië raakt niet uitgepraat over de knotsgekke wedstrijd tegen Egypte. 2-0 achter en in korte tijd werd het 3-2. Dus de commentator van Argentinië ging door het dak.
2: El centro de Lautaro!
1: Egypte is ondertussen boos, want de scheidsrechter was volgens hen wel heel erg op de hand van de Argentijnen.
0: Ja, je verwacht het niet, maar het gebeurde dan toch, hè?
1: Het discutabel WK blijft.
0: Nou.
1: Het weer van Weerplaza. Vanochtend vrij bewolkt en wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan zee. Daar 23 graden, op andere plekken 26.
0: Dankjewel, Mart. Verkeersinformatie, 1 melding op dit moment. De A27, Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en de Merwedebrug, daar is de oprit op dit moment dicht. Korte file van 2 kilometer. 5 minuutjes extra.
3: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: En daar is hij. Sander, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
0: We beginnen de show met de klassieker van Phil Collins, In the Air Tonight. Ciao!

0: En daar is weer een nieuwe dag. Woensdag 8 juli op de kalender. Goedemorgen, hartelijk welkom. Nieuwe editie hier van de Koen en Sander Show. En we zijn weer compleet. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Presenteer het journalist Mart Gol. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen jongens.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Zo, met welk been zijn we uit bed gestapt?
1: Derde been.
3: Ho, ho, ho.
1: Oh, eerst echt lachen, dan heb ik.
3: Oh, oh, oh, derde been.
1: Ik ben nog een beetje chagrijnig vanwege Argentinië wel.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Het was wel lekker dat die wedstrijd op een goed... Het was 6 uur gisteravond.
1: Ja. En daarmee ook met z'n allen gekeken, denk ik wel.
0: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk hoe de WK bedoeld moet zijn. Dat je gewoon na het eten toch even zegt... Ik slinger het voetbal aan.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, dat is natuurlijk wel weer aan alle kanten discutabel, ja.
0: Ja, god, voor de mensen die het niet hebben gezien... er werd een goal afgekeurd. Heel discutabel, inderdaad. En eigenlijk stond Egypte, want daar voetbalde Argentinië tegen... 20 minuten voor tijd, gewoon nog met 2-0 voor.
1: 2-0 voor, dan denk je, nou, een stunt is in de maak. Misschien wordt het dan nog 2-1, maar goed, dat moest oversteken. Kijk, en natuurlijk die comeback van Argentinië... tot 3-2 winst terugkomen, dat is heel knap. Maar ik denk toch, ik dacht gisteren... We hebben natuurlijk ook Portugal-Kroatië gehad... waar een chip in de bal moest zeggen... of een bal via het hoofd van een haarplukje. Nou, gisteren is er weer een doelpunt van Egypte afgekeurd... omdat 15 seconden voor de goal aan de andere kant van het veld... een Egyptenaar op de teennagel van een Argentijn ging staan.
0: Ja.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen die 150 jaar geleden... het voetbal hebben uitgevonden, dat die dit voor ogen hadden. Dat ze denken, nou, dit is nou de voetbal wordt er leuker op deze manier. Hey. Dat is natuurlijk, laat staan dat het eerlijker wordt. Want het moet dan ook wel twee kanten opwerken, een VAR. En dat gebeurt dan ook niet. Dus het blijft net zo'n willekeur als zonder VAR. Ja, en dan valt het toch, ook als je nu gewoon de halve finales kijkt... het valt gewoon altijd de kant van de grote naam op.
0: Ja.
1: Dus je hebt eigenlijk, los van Noorwegen, een WK zonder stunts. Nou, dat is precies wat stuntploegen, wat ze beoogd hadden. De grote jongens gaan allemaal door, de droomaffiches, noem het maar op. Maar ja, het is toch altijd leuk om een underdog of twee erbij te hebben... waar je gewoon massaal met z'n allen een Cape Verde in Noorwegen, nou, noem het maar op.
0: Nou, en Egypte dus,
1: ja.
0: Vond ik dus echt heel leuk voetballen.
1: Ja. Ja, dat is voetbal hartstikke goed.
0: Kwamen er af en toe gewoon verdomme goed uit.
1: Ja, en dan is het gewoon ja, de totale willekeur wanneer een VAR... Dus
0: ja, ik zie het chagrijn op je gezicht.
1: Nou, nee, maar ik...
0: Ja.
1: Nee, maar ik vind gewoon... Dit is gewoon niet hoe voetbal leuker wordt.
0: Ja.
1: Als ik met mijn zoon kijk... We juichen niet eens meer, want er moet namelijk eerst tot 20 seconden voor tijd... moet zeg maar een soort van teruggekeken worden door de VAR. Ja, dus je gaat niet eens juichen. Je wacht eerst tot de scheidsrechter het bevestigt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is niet per se leuk.
0: Nee, het is anticlimax is het inderdaad. Want je juicht en dan denk je... Dan komt er weer een VAR-moment.
1: En dan kan je het ook inhoudelijk hebben over het feit... dat dus inderdaad zo'n goal van Egypte wordt afgekeurd... terwijl als Messi scoort er in dezelfde aanval van Messi... ook een overtreding wordt begaan. Ja, en dan wordt er gewoon niet teruggekeken. Nee. Ja, dat zijn onverklaarbare dingen, maar om nou heel inhoudelijk te worden... maar überhaupt, het spel wordt er niet leuker op.
0: Gelukkig zijn er ook mensen die met hele andere zaken bezig zijn.
1: Oh, wat dan?
0: Renet bijvoorbeeld, die appt ons. Trouwens een mooie naam, Renet. Die is ingelogd in de app van Joe. Heette Renet de Boer van der Holst. Renet de Boer van der Holst.
1: Klinkt als een appel.
2: Ja. Luxe tak.
0: Ja. Ja, inderdaad. Een beetje van de adel. Ja. Zo klinkt het, ja. Goedemorgen. Renet staat alweer de was te vouwen.
2: Heerlijk, moet ook gebeuren.
0: Wel een tijdstipje om dat te doen, hè?
2: Is het wel weg?
1: Die heeft vannacht de droger aangehad.
0: Ja. Ja, dat is precies. Dat zou goed. Ja. Het is niet aan te raden over 's nachts een droger aanzetten, maar dat terzijde. Nee.
1: Waarom is het?
0: Brandgevaarlijk, hè?
2: Nee, joh.
0: Een droger? Hallo, zeg maar.
2: Die draait iedere nacht bij mij.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Er zijn twee plekken, als er brand komt in een huis... zijn er twee plekken waar je echt een brandmeldertje moet hangen. Dat is bij de meterkast en bij de wasdroger.
2: Dan moet ik even naar de Gamma.
0: Maar dit is jou toch wel bekend, Maart? Nee, Van welke planeet kom jij?
2: Ik heb een nieuwe wasdroger, goed merk. Ik denk dat komt wel goed.
0: Maar ja, nou ja.
1: Goed. Nou, ik heb dit ook gehoord. Maar ik, hetzelfde als dat ze zei, kerstboomverlichting.
2: Oh ja.
1: Maar ik,
0: jij vertrouwt het niet.
1: Nou, ik denk dat dit zo'n Klasina Salke waarschuwing is. Dat die dingen zijn toch niet heel veilig.
2: Daarom.
0: Wasdrogers, jongens. Dit is algemeen bekend.
1: Ja, dat zeg jij. Maar hoeveel mensen...
0: Ja, wat is dit nou, joh?
2: Nee.
0: Ja, dag. Nee, dat is, daar kunnen we gewoon de cijfers op naslaan.
1: Nou, ik wil die cijfers nu gepresenteerd krijgen. Ik geloof... Ja. Dus jij gaat op een krukje zitten 2,5 uur te wachten... Ben je altijd thuis als het was droog?
0: Ik heb wel mijn vriendin geïnstrueerd. Nu is het overigens alsof zij maar gewoon als ik doe net zo goed.
2: Maar zeggen, doe je de was wel
0: eens? Nee, ik vind de was doen leuk.
2: Oh, okay.
0: Ik doe me denk ik vaker de was dan zij.
2: Oh.
0: Maar ik zei wel, schat, als wij van huis gaan, liever niet die was droog aan. Kijk, een hele enkele keer ontkom je er niet aan. Maar liever niet.
1: Ja, ik doe niet anders.
0: Nou, jongens, dit is het moment waarop wij even een intern onderzoek onder onze luisteraars.
1: En ik leef nog. En mijn huis staat nog.
0: Ja, maar dit zijn onderzoeken van likbereed. Sorry hoor, ik leef nog, dus het is niet waar.
1: Nee, jij hebt een keer in de Consumentenbond gids uit 1978 gelezen dat het brandgevaarlijk is.
0: Nee.
1: Net zoals kaarsjes, echte kaarsjes in een kunstboom. Ja.
0: Nee, maar dit is algemeen. Ik heb laatst is de naam.
1: Ja, je zegt dat het algemeen bekend, maar het is misschien ouderwets algemeen bekend.
0: Ja. Wat zitten jullie mij hier ontzettend...
1: Nee, jij zit hier ons allemaal voor de bus te gooien.
0: Nee, omdat het gewoon niet... Het is gewoon niet waar wat jullie zeggen. Laatst zijn er bij mij rookmelders geïnstalleerd. En die man zei... Ik zei, ja, waar kun je dat het beste doen? Zei, nou, er zijn twee plekken waar altijd fik is. Dat is de meterkast en de was.
2: Hij wilde gewoon een ding aan jou verkopen.
0: Nee.
2: Hij wilde gewoon een meter aan jou verkopen.
1: Ik weet nu voor het eerst in mijn leven hoe het is om met Trump in discussie te
2: gaan. Ja, inderdaad. Ik heb gehoord dat.
0: Wat een framing. Nou, wij gaan... Kijk, onze luisteraars hebben altijd gelijk. Dus laat het even weten in de app van Joe. Een wasdrogertje. Is die brandgevaarlijk, ja of nee?
1: Ja.
0: Kom maar even door. Je mag ook iets inspreken. Je mag ons ook even bellen.
1: Weet je wat brandgevaarlijk is?
0: Nou.
1: Barbecue.
0: Ja. Moet je ook nooit doen straks.

0: In de Koen en Sander Show, goedemorgen. En ja, je mag het zeggen, verhitte...
1: Ja, zeker, ja.
0: Verhitte discussie. Ja, we kwamen het ineens over wasdrogers hadden wij in het vanmorgen. Ja, en dat is echt een dingetje bij mij dat ik denk... oeh, wasdrogers, altijd een beetje oppassen... want die apparaten die kunnen hartstikke brandgevaarlijk zijn. En toen zei jij, Sander, nee, dat is echt totaal onzin.
1: Nou, ik ga... Nou ja, misschien ja, dat... heb ik het wel gezegd, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, jij zegt het is algemeen bekend. En ik denk, ja, zo vaart zal het niet lopen. Dat is een beetje wat ik zeg.
0: Ja, maar jij doet hem 's nachts ook aan en zo. En als je van huis bent. Ja, dat vind ik dan heel spannend om dat te doen. En de vraag is, laat ik me nou gek maken door de cijfers? Of is er echt iets aan de hand? Dus we hebben even gevraagd aan onze luisteraars. Hoe doe jij dat met de wasdroger? Nou, Ferdinand die heeft een appje ingesproken.
2: Hoi Koen en Sander en Mart. Inderdaad, een wasdroger is zeker brandgevaarlijk.
0: Manuele heeft er nog iets goeds aan toe te voegen.
3: Hey Koen en Sander. De wasdroger is alleen gevaarlijk als de filters niet goed bijgehouden worden.
0: Ja.
3: Denk op Mart dat heel erg schoon houdt.
4: Ja, klopt. Klotjes. Iedere dag wel, of iedere week wel, een paar keer met zo'n stofzuiger langs dat pluizenfilter.
0: Ja, dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: Kan de boel in de fikkie gaan?
1: Nee, het is inderdaad, als die fikt, dan is het vooral als je hem niet goed schoonhoudt. Het achtergebleven stof in de filters, dat soort dingen, dat kan gaan vonken. Maar goed, ja, ben iemand die het water, en is zeker een condensding, dus het water gaat in afvoer. En inderdaad, gewoon twee keer per week stofzuigers erin.
0: En machine...
1: sowieso dat filter, een heel lekker gevoel is dat.
0: Ja, hè?
1: Dat filter zo...
0: Ja. Zo met je vingertjes.
1: Ja, en dan krijg je zo'n grote prop, alsof je een grote navelpluis hebt.
4: En dan gaat ook altijd piepen, toch, als er iets aan de hand is. Dan zegt hij, je moet nu even het filter schoonmaken. Dus dat ding is hartstikke veilig, volgens mij.
0: Ja, maar hij kan ook nog kortsluiten krijgen. Oh. Er is voor allemaal dingen. Oh. Wij gaan nog even verder met ons onderzoek. Laat het zeker weten wat je ervan vindt. Jouw mening over de wasdroger. Ben je er bang voor? Heb je zoiets? Het zal zo'n vaart niet lopen. We zoeken ook een expert. Even iemand die er echt wat van weet. Zometeen gaan we daarop terugkomen. Maar eerst, ga er maar eens even goed voor zitten. Hier is de spreuk van Sander.
1: Het is beter te slijten dan te roesten.
0: Die blik vervolgens van Sander erachteraan.
1: Dat is een nadenkertje.
0: Mooi. Straks het nieuws van 7:30 in de ochtendshow. Is ABBA, voulez-vous?

0: Jan en Carola. BZN. Oh nee, het was ABBA. Voulez-vous. Goedemorgen, bijna 6:30. Martgol, wat heb jij in het nieuws?
1: Ik heb zo'n update over de nieuwe onrust in het Midden-Oosten. En waarom willen zo weinig mensen naar een boyband die mega populair was in de 90s?
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi,
24: vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
22: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
25: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Goedemorgen, ik heb het weerbericht nu nog bewolkt. Lokaal wat motregen, vanmiddag meer zon, vooral aan de kust. En vandaag 23 tot 26 graden. En de ochtendspits die begint langzaam maar zeker op gang te komen. 13 vertragingen. De A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel. Daar 21 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 20. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor datzelfde Terbrechtseplein door een ongeval. 20 minuten. Dit is jou. 6:30, we gaan naar het nieuws. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Opnieuw is het gespannen tussen Amerika en Iran. Over en weer wordt aangevallen. De VS viel Iran vanuit de lucht aan. Volgens Amerika zijn Iraanse luchtafweersystemen onder meer geraakt. En die aanval kwam er nadat schepen werden aangevallen in de straat van Hormuz door waarschijnlijk Iran. Iran zegt zojuist weer tientallen Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten te hebben aangevallen. Dus de afgesproken vechtpauze daar tussen die twee landen is even ver te zoeken. De politie heeft in Eindhoven een man opgepakt voor een enorme partij professioneel vuurwerk. Gevonden in een kelderbox gisteravond onder een appartementencomplex. Is inmiddels daar weggehaald. Politie zegt dat de schade niet te overzien was geweest als de boel was ontploft. Meerdere huizen werden ontruimd, straten afgezet, maar inmiddels is de kust daar dus weer veilig. Geen gevaarlijke kust in New York. Wat een gevaarlijke situatie namelijk daar. Daar dreigt een hoog gebouw deels in te storten. Er zitten scheuren in een pand met 37 verdiepingen. Meerdere belangrijke steunbalken zijn ingezakt. Ongelooflijk, zegt deze New Yorker.
2: Confused. I find that surprising that we're having in the middle of New York City an issue about a building collapse. Yeah, I don't know. It's surprising.
1: Ja, hij is dus verrast. De brandweer denkt niet dat het hele pand het gaat begeven, maar meerdere etages, dat kan wel gebeuren. Omgeving is afgezet en experts houden de boel daar extra in de gaten.
3: Ik vind dat altijd eng, ook als je op vakantie bent bijvoorbeeld ergens en je komt in zo'n heel hoog hotel. Ja, ik weet niet. Denk ik toch aan als er een keer een aardbeving is of als dit gebouw ook, het is een hartstikke oud pand, maar dan hebben ze wel even nog 11 etages opgebouwd.
1: Ja.
3: Daar hebben ze toch een paar berekeningen over het hoofd gezien.
1: Er is niet helemaal geen goede ingenieur bij geweest, denk ik.
3: Nee.
1: En waar blijft iedereen? Dat zullen de mannen van boyband 5 zich afvragen. Eind jaren 90 en begin deze eeuw natuurlijk razend populair. Dankzij deze hits onder meer.

0: vrijdag. Dan staat Five na 25 jaar weer op een podium in ons land, in de Ziggo Dome in Amsterdam. Alleen het is totaal niet uitverkocht. De bovenste ring met ruim 4600 zitplaatsen blijft dicht. Wie daar een kaartje voor had, die krijgt een plekje dichter bij het podium. Namelijk op de eerste ring of op de vloer. En Five lijkt zich dus een beetje te hebben vergist in hun populariteit.
1: Oei. Ja, maar volgens mij heb jij de hits die je hoorde net, dat waren ook alle hits, denk ik wel.
0: Waren nog wel meer misschien, toch? Of niet?
1: Nou.
0: Ja, welke dan, vraag je dan natuurlijk
1: ook. Ja. Ik hoor het zo even voorbij gaan. Ik vind dat het sommige boybands hebben, zoals de Backstreet Boys of de Red, hebben de tand destijds goed doorstaan.
2: Ja, ze hebben er wel een paar meer nog. Je had ook nog een Baby When The Lights Go Out.
1: Oh ja.
2: En Got The Feeling, You Got The Feeling.
0: Die is leuk, ja.
2: Ja, Keep On Moving, Slam Dunk The Funk. Maar inderdaad, het is niet zo dat je de hele avond hit na hit hoort.
1: Nee. Het was toen al ook toch niet zo super. Het was een beetje een schaduw altijd van de Backstreet Boys.
0: Ja, en Westlife ook misschien nog wel.
1: Precies, ja.
0: Een beetje de derde plek, denk ik.
1: Ja, en met hoeveel zijn ze ook alweer?
0: Inmiddels weer met 5. Ze waren ooit met 3, hè?
1: Oh, echt? Beetje.
0: Ja, die laatste 2 die kwamen er pas laatst weer bij, hè?
2: Kijk, voor de boybands moet je bij Mart Grol zijn, hè?
0: Hoppatee. Ik ga niet, hoor.
1: Nee?
0: Nee, ik kan niet.
1: Okay.
0: Anders was ik wel gegaan.
1: Daar is nog een plekje vanuit de bovenste ring. Hoor.
2: Ja. Maar dankjewel voor het nieuws voor deze woensdag. We gaan snel door naar Jeroen uit het mooie Lochem. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jeroen, we gaan je beroep proberen te raden. Dat doen we niet alleen. Gelukkig krijgen we hulp van onze luisteraars in de app van Joe. We mogen maar 7 vragen aan je stellen. Ben jij klaar voor vraag 1?
3: Nou, kom maar op.
1: Jeroen, kan jij je werk vanuit huis doen?
3: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Van het huis en van het kantoor.
2: Allebei.
1: Duidelijk.
2: Luxe positie. Kijk eens aan. We hebben nog 6 vragen over de beroepen.

0: Pat Benatar, Love is a Battlefield. 7:10. Oh, dat was Pat Benatar. Die was er in één keer klaar mee.
1: Ja.
0: Maar we gaan een spelletje spelen. Met Joe-luisteraar Jeroen. Die komt uit een prachtige omgeving daar, uit Lochem. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij zal een hoop wandelingen maken daar, denk ik, of niet?
2: Ja, ik woon midden in het bos, dus ja, dan...
0: Prachtig.
1: Oh, mooi. En ga je vaak links of rechts uit de deur?
2: Rechts.
0: Hij heeft een goede lach, die Jeroen. Nu al mooi. Nou. Hey, we gaan de beroepentest spelen, Jeroen. Wij proberen achter jouw beroep te komen. De regels zijn streng. Daar mogen we maar 7 vragen voor stellen. En 1 van die 7, zojuist door Sander al aan je gevraagd... kan jij je werk vanuit huis doen? En toen zei je, dat kan. Ik kan mijn werk vanuit huis doen of vanuit kantoor. Je hebt de keuze.
2: Ja.
1: Jeroen, ik ga door met vraag 2... kan ik vandaag, of Koen, of wij allebei, jouw beroep overnemen? Kunnen wij naar jou toe komen, naar Lochem, en daar gewoon makkelijk je werk overnemen?
2: Nou, nee. Je moet er wel een beetje verstand van hebben.
0: Oké. Jeroen, als jij op een verjaardag of op een feestje... aan mensen vertelt wat voor werk jij doet... welke opmerking krijg je dan vaak te horen?
2: Dat ze dat niet van mij hadden verwacht.
0: Ja, oké, dan zouden we jou een beetje moeten kennen natuurlijk, maar oké.
2: Ja.
0: Oké.
2: Nee, het is gewoon heel interessant werk. Dat vinden de mensen ook wel.
1: Ik denk dat bijna iedereen wel zijn telefoon gebruikt voor zijn werk. In welke functies, welke apps gebruik jij op je telefoon voor je werk? Is dat de fotocamera, je mail, is dat een...
2: Op mijn telefoon gebruik ik helemaal niks voor mijn werk. Alleen om te kijken hoe mijn rooster eruit ziet.
1: En ook niet bellen?
2: Nee, ik bel niet via mijn mobiele telefoon.
1: Oké.
0: We hebben nog 3 vragen. Jeroen, kun jij ons een zin delen die jij werkgerelateerd heel vaak gebruikt? Het mag ook een woord of een vakterm zijn. Iets waar we iets mee kunnen.
2: Ja, ik begin altijd met goeiemorgen, wanneer kan ik je helpen? Of goeiemiddag, hè? Dat ligt aan de laatste bellen natuurlijk. Dat is eigenlijk de meest voorkomende zin, want ze bellen voor veel verschillende zaken.
0: Veel verschillende zaken, ja. Okay.
2: Ja, we hebben het heel vaak over CAK.
0: CAK?
1: Moskou. Ja. CAK Moskou.
2: Nou, nee, geen voetbal.
1: Ze bellen voor verschillende vragen.
2: Ja.
1: Maar misschien komt het op hetzelfde doel uit... Zeg maar, waarin los jij... Wat is nou hetgene, de gemene deler... qua oplossing waar jij nou heel behendig in bent?
2: Nou, om de mensen op een bepaald gebied dusdanig te helpen... dat eventuele problemen opgelost worden of voorkomen worden.
1: Ja, maar dan moet je een gebied of een probleem even nader verklaren.
2: Betaalproblemen, laten we daar even van houden.
0: Ja. Oké. En dan ben jij er dus voor om die mensen een beetje op het goede spoor te leiden, begrijp ik hieruit.
2: Ja, zoveel mogelijk bij te helpen waar we kunnen. Of de goede kant op te duwen.
0: Ja. Oké. Ik heb eigenlijk wel een idee.
1: Ja, wat dan?
2: Ja,
0: ik... nog niks zeggen hoor, Jeroen, nog niks zeggen. Maar ik denk misschien wel met schuldsanering of zo. Mensen die dan gaan bellen. En Jeroen neemt volgens mij dan gewoon de telefoontjes op.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja.
2: Ja, we hebben wel mensen die in schuldsanering zitten... Maar niet alleen maar.
0: Oh, ja. Okay,
2: dat is er maar een gedeelte.
0: Oké. Maar we mogen nog 1 vraag stellen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik vind hem...
1: Is er in...
0: Oh!
1: Ja?
0: Wacht even, we gaan even overleggen. Ik dacht, ik wilde vragen naar... Misschien werkt hij wel voor de Belastingdienst.
1: Maar wat is... Weet je wat CAK is?
0: Nee, dat weet ik niet, nee. Maar dat weten onze luisteraars ongetwijfeld wel.
1: Mogen we al kijken?
0: Mogen we wel kijken naar in de app, ja.
1: Ja, wat CAK is.
0: Iemand zegt bewindvoerder, belastingtelefoon.
1: Zorgtoeslag.
0: Oh ja. Nou, vraag maar.
1: Nee, ja. Wat is jouw specialisme?
2: Specialisme is het regel financieel.
0: Ja, maar dat is...

0: You Should Be Dancing van de Bee Gees. En als we de Bee Gees draaien in de ochtendshow, dan is er Marjan er als de kippen bij.
1: Goedemorgen, mannen. Joehoe, de Bee Gees.
0: Graag gedaan, Marjan. Ja, wat is het beroep van jouw luisteraar Jeroen? Hij komt uit Lochem. Zijn werk kan hij doen zowel vanuit huis als vanaf kantoor. Het beroep is niet zomaar door iemand over te nemen. Je moet er echt wel een beetje verstand van hebben, zei hij. En als hij vertelt aan mensen wat voor werk hij doet, dan verwachten de meeste mensen dat eigenlijk niet van hem, maar ze vinden het wel interessant. Hij heeft zijn eigen telefoon niet nodig, zelfs niet om te bellen. Daarvoor heeft hij een andere telefoon, iets anders. Zijn meest gebruikte zin is: goedemorgen, waarmee kan ik je helpen? Mensen bellen hem over verschillende zaken, maar vaak hebben ze het over het CAK. Hij helpt mensen met betaalproblemen, dat weten we inmiddels, om ze de goede kant op te duwen. Hij werkt niet specifiek in de schuldsanering. Zijn specialisme is dus toch wel het financiële gebeuren allemaal.
2: Ja. Nou, er komt veel binnen, dank ervoor. Budgetcoach bijvoorbeeld, accountant, hij werkt bij de helpdesk. Danielle doet een beetje een stukje duiding. Die zegt CAK, daar kom je als je een achterstand hebt in de zorgverzekering qua betalen. Dan hebben we ook nog Teunis en Gino.
3: Goedemorgen allemaal. Wij denken, Gino en Teunis denken, een schuldhulpverlener.
2: En Nicolette denkt het volgende.
4: Goedemorgen, hier Nicolette weer van de fiets. Ik denk dat Jeroen zorgmakelaar is.
2: Ja, case manager komt ook nog binnen. Wat wel heel veel binnenkomt, is bewindvoerder.
0: Oh ja.
2: Dat komt echt een stuk of 6-7 keer binnen.
0: Oké. Okay. En dan bewindvoerder bij het CAK.
2: Ja.
0: En daar zou je wel voor willen spelen?
2: Nou ja, ik denk als 6-7 mensen dat appen, dan kan er misschien wel een kern van waarheid in zitten.
0: Ja,
2: er
0: zijn veel mensen.
2: Ik zou het zelf niet kunnen overtreffen.
0: Nou ja, omdat hij vaak de zin zegt: goedemorgen, waarmee kan ik je helpen? Denk ik dat hij op de helpdesk zit gewoon van het CAK.

0: Oh, dat zou ook kunnen, ja.
1: Maar goed, als de meerderheid bewind voert...
0: Maar hij is een specialist, maar is weer financieel.
1: Ja, omdat hij bij het CAK werkt. Dat, is dan, dat gaat over financiën.
0: Ja. Oei.
1: Ja, Jeroen?
2: Ja, ja.
1: Ja, oké, okay, Sander. Zeg het maar.
0: Nee, zeg jij maar. Want ik weet ook niet zo goed wat bewindvoerder nou precies is en inhoudt.
1: Ja, bewindvoerder is... Nou, goed. Ik, oké, okay, Jeroen. Zit jij aan de telefoon... de helpdesk van het CAK?
2: Nee.
1: Verdorie, waarom niet?
2: Ja, ik spreek ze nog wel eens, maar ze worden ze klanten naar ons doorverbonden vanuit hun.
1: Ah, ben je bewindvoerder?
2: Nee, ook niet.
1: Wat ben je dan wel?
2: Ik werk bij de Zilveren Kruis Achmea, financiële afdeling klantenservice.
1: Jij werkt bij een zorgverzekeraar zelf?
2: Ja.
1: Ah.
0: Oh.
1: Oké, okay, dus en als mensen dan hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen...
2: Als mensen zeg maar een betalingsregeling hebben voor hun eigen risico... of dat ze echt wel echt veel moeite hebben met de premie te betalen... Mm-hmm. Dan komen ze in de lijn hopelijk dat ze ons dan bellen. Dan gaan we wel kijken naar de mogelijkheden.
1: En goed, alles wordt duurder natuurlijk. Veel mensen hebben ook wel echt problemen om rond te komen. Kun je ze dan ook goed helpen, Jeroen?
2: Ja, waar wij kunnen helpen, doen we het. Hè, door middel van betalingsregelingen. Maar ja, zo af en toe dan is dat helaas niet meer mogelijk. Mm-hmm. En dan, ja, dan proberen ze de richting te helpen van andere instanties die helpen. Dat zijn hele mooie instanties, zoals Geldfit bijvoorbeeld.
1: Oké.
0: Dus je doet goed werk?
2: Ja, ik vind het wel. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Vooral als je de klanten kunt helpen.
1: Ja.
0: Snap ik.
1: Jeroen, ja, voor ons een beetje jammer natuurlijk, want we hebben het niet goed.
0: Nee.
1: Maar we hebben ons best gedaan, we vonden het leuk om je te spreken en we wensen je een hele fijne woensdag.
2: Hey, heren, jullie helemaal hetzelfde.
1: Dankjewel, dag Jeroen.
2: Doei.
1: Doei.

0: bijna 7 uur. Leuk dat je luistert naar Joe. Het nieuws komt eraan. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik wou zeggen, ik ben al uit de kast, maar dat is misschien een beetje vergezocht.
0: Vanwege Diana Ross bedoel.
1: Ja, daarom is een grappig liedje. Dat hoor je ook altijd, de Pride en zo, weet je wel. Goed. Tijd voor serieuze zaken. Gaslek en brand, tientallen huizen ontruimd in ons land. En op het WK voetbal gebeuren weer bijzondere dingen.
0: Zo, nou zeg dat wel, ja.
2: En jij denkt, I'm coming out?
1: Ja, dat denk ik altijd aan een kastdeur die open gaat. Oh. En dan gaan al die mensen...
2: Nee, het is geschreven door een Nederlander, het liedje. Die heel slecht Engels spreekt. Het liedje gaat eigenlijk over, ik word oud. I'm coming out.
1: Oh, kijk.
0: Sander.
2: Ja. Goed.
0: Met... Eén noot van een grote hit. En jij mag gaan vertellen welke hit dit is.
2: Oh ja, dit is, god, dat haal ik al door. Ja, dat is Fleetwood Mac met...
1: Ah, die weet je wel.
2: Lies, Little Lies.
0: Fleetwood Mac, hoor je zo.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
18: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur.

0: Goedemorgen, de Koen en Sander Show voor de woensdag. En het nieuws van 7 uur, Mart Grol.
1: Goedemorgen.
2: Aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Want Iran zegt vanmorgen tientallen militaire doelen van Amerika in het Midden-Oosten te hebben aangevallen. Een reactie op de aanvallen van Amerika, waarbij onder meer Iraanse luchtafweersystemen zouden zijn geraakt. Dat was volgens de VS weer een straf voor het beschieten van schepen in de straat van Hormuz, waar Iran dan weer achter zou zitten. Het is onduidelijk wat deze nieuwe onrust betekent voor de vredesgesprekken tussen beide landen. In het Gelderse Asperen hebben bewoners van 40 huizen een onrustige nacht gehad. Er was een gaslek en dat zorgde dan weer voor een brand en daarom moest iedereen eruit. Huizen werden door de brand weer gekoeld om te voorkomen dat het vuur oversloeg. Inmiddels is die brand geblust en is het gevaar in Asperen voorbij. Het is nog niet duidelijk hoe dat gaslek kon ontstaan. Het is vanmorgen ook weer veilig bij een appartementencomplex in Eindhoven, maar de politie zegt dat de schade daar enorm had kunnen zijn. In een kelderbox werd een partij professioneel vuurwerk ontdekt. Straten werden afgesloten gisteravond. Meerdere bewoners moesten hun huis uit. Experts hebben de knallers weggehaald en een man is opgepakt. En Zwitserland staat voor het eerst in 72 jaar in een kwartfinale op een WK voetbal. De Zwitsers namen strafschoppen beter dan Colombia, want het bleef tijdens de wedstrijd 0-0. Argentinië wordt de tegenstander van Zwitserland. Zij kropen door het oog van de naald tegen Egypte. Dat land stond lang voor. In het laatste kwartier wisten de Argentijnen de wedstrijd om te buigen tot een 3-2 winst. Blije fans dus op straat in Argentinië. Egypte is dan weer boos, vooral de scheidsrechter. Volgens de coach van Egypte stond het al vast dat Argentinië moest winnen.
3: Mag ik alvast mijn mening geven over het Argentijnse elftal, of moet ik het maar even voor me houden?
2: Je mag je mening geven.
3: Wat een vervelend, vies elftal is dit, jongens. Wat vervelend dat ze zo ver komen, dit toernooi. Nee, Messi is een grootheid. Messi is natuurlijk, toen hij bij Barcelona was, het zo sympathiek en leuk. Maar in dit team is het ook niet. Het is gewoon niet leuk. Het is onsympathiek.
4: Ze hebben met z'n allen gejonast, hè? Zo met z'n allen in een kring omhoog gegooid. Ja. Alsof het de Messias was die uit de hemel viel, werkelijk waar. De voorpagina ook. Maar over welk land heb je het?
3: Argentinië.
4: Welk land?
3: Argentinië.
4: Ken ik niet.
3: Hey.
4: Oh, je bedoelt Argentinië.
3: Ja, veel gehoord. Het is vies, toch?
4: Nee, het klopt allemaal niet. En het zal misschien voor de helft doorgestoken zijn of nog minder. Het zal ook gewoon willekeur zijn. Maar ik vind überhaupt, als voetbal nou op millimeters en op chippen in de bal en op dit soort dingen, een overtreding die 20 seconden voor een doelpunt wordt gemaakt en dan alsnog een doel, als daar dat voetbal heen gaat, dan wens ik ons de komende 30 jaar heel veel kijkplezier. Want dan wordt eigenlijk, wordt het een soort van secundaire interpretatiesport. Dus alles wat er gebeurt, moet je toch even nog eerst weer op het scherm terugkijken voordat je kan juichen of voordat je niet kan juichen.
3: Ja.
4: En dat is volgens mij niet hoe de Founding Fathers ooit het voetbal hebben bedacht.
3: Prachtig.
2: Aldus Sander Lantinga.
4: Dankjewel.
2: Het weer van Weerplaza. Nu veel bewolking en wat gemiezer. Vanmiddag meer zon, vooral aan zee. 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
4: Ze hebben ook één van die spelers heeft Messi bij zijn billen gegrepen. Dus ze zijn nu nog aan het terugkijken op een VAR-schermpje wie dat gedaan heeft.
3: Ja, dat zal wel, ja. En wat moest die huilen, die Messi ook, hè?
4: Ja, geloof ik er geen moe van.
3: Ah, jawel.
4: Nee, joh.
3: Nee, jawel.
4: Hij heeft alles al gewonnen. En een penalty heeft
3: gegeven.
4: Hey. Nee, hoor. Geloof ik niet.
3: Nee.
4: Waarschijnlijk omdat hij zijn sabbelaarsje klaar kwijt was.
3: Nee, dit kan hij niet acteren. Nee, maar die voetbalt voor de natie natuurlijk. We hebben ook jarenlang gehad dat Messi niet tot zijn recht kwam in het Argentijnse
4: elftal.
3: En nu krijgt hij toch voor elkaar.
4: Ja, maar hij heeft het al voor elkaar gekregen.
3: Ja, ik geloof dat die tranen wel echt zijn.
4: En dan wordt hij geroemd om het feit, hè, dat zijn bijvoorbeeld Zlatan. Hij heeft alles al gewonnen, gouden ballen, wereldtitels, de Champions League. En toch gaat hij er nog volledig voor. En dat vind ik ook, kijk, wij bestaan 22 jaar met de Koen en Sander Show. Wij gaan ook elke dag voor die 6+.
3: Ja, dat lukt niet altijd, hè?
4: Nee, vandaag zit ook weer op een keurige 3,5.
3: 26 vertraging op de weg, lieve mensen. Met een uitschieter op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel liggen daar voorwerpen op de weg. 25 minuten extra reistijd. Oké, ik wil even onze luisteraars testen. Ik ga een fragment laten horen. En dan ben ik heel benieuwd of je weet waar je naar luistert. En ik kan alvast een hint geven. Dit kun je eerder gehoord hebben en gezien hebben op televisie. Maar waar luister je naar? Komt-ie. Wat is dit? Laat het weten.
1: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Benieuwd. In de app van Joe komen we er zo meteen op terug in de ochtendshow. Sander, goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen.
3: Fleetwood Mac is hier. Little Light.

0: Fleetwood Mac. Prachtig, Little Lies. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Het is de show van woensdagochtend 8 juli. Goedemorgen, fijn dat je luistert. 7:10 is het. Sander.
3: Ja, goedemorgen.
0: Heb je al een bakkie koffie gehad?
3: Ja, al 2 denk ik, of 3 zelfs.
0: Dit is natuurlijk de rode draad door de afgelopen dagen heen... dat de koffie bij Joe op is, de vaste koffie. Hoe is het aangevuld?
3: Nee.
0: Heb je weer... Oh, nog steeds niet?
3: Nee, luister goed. We hebben een speciaal cupjesautomaat met de bedrijfsvoeringautomaat. Nou, afgelopen vrijdag waren alle cupjes op. Dus ach, het hele bedrijf in rep en roer natuurlijk. Want ja, koffie is natuurlijk de kruipolie van een bedrijf. Nou, maar onze receptioniste is ziek, dus niemand heeft de handschoen opgevat. Maar er werd werk van gemaakt. Dus gisteren zouden de cupjes bezorgd zijn.
0: Oh.
3: Dus dat was heel grappig. Ik zag een mannetje of 5 door het hele bedrijf... alsof ze paaseieren aan het zoeken waren. Want er was een doos geleverd met cupjes. Nou, die doos is gevonden. Dat waren decafeïne cupjes.
0: Oh.
3: Nou ja, dat ga je natuurlijk niet doen.
0: Nee.
3: Dat ga je niet drinken. Dus ze hebben de verkeerde bezorgd. Dus
0: decaf.
3: Dus het wachten is gewoon op de echte cafeïne.
0: Het wachten is ook op een gadget die ik heb meegenomen. Voor jou, Sander.
3: Ja.
0: Ja, ik ben natuurlijk een man van de gadgets. En ik kwam dit tegen. En ik dacht, ja, het is ook vakantietijd. Het heeft ook iets met vakantie te maken. Ik dacht, ik ga hem meenemen voor jou.
3: Nou.
0: Misschien word jij daar wel heel blij van.
3: Kan ik hem zien?
0: Ja, je kan hem zien. Maar ik ga hem over een uurtje ga je hem zelfs in gebruik nemen.
3: Oh ja, ik ben heel benieuwd. Want jij zegt dat ik hem wel wil hebben, hè?
0: Nou, oké. Ik denk dat je er wel in ieder geval blij van wordt tijdens de show. Maar goed, ga je straks allemaal achterkomen.
3: Leuk.
0: Nog even groot nieuws. Ik denk dat ik jou er ook blij mee maak. Want Ali G zou terugkomen.
3: Ja, dat is geweldig natuurlijk. Een van de leukste series van deze eeuw. Ali G, later ook Borat bijvoorbeeld en Bruno. Maar Ali G was wel, ja, het is allemaal één typetje van één man bedoel ik. Maar ja, het heeft fantastische dingen gedaan.
0: Sacha Baron Cohen, zo heet hij. En ja, Ali G, die brak in 2000 door.
4: Booyakasha, check this out, yo. I is here with my main woman, Naomi Wolf.
0: Ik vind hem zo grappig.
3: Ja, hij is echt grappig.
0: Ook als Borat is zo grappig. Ja. Ik zag laatst wel een serieuze film met hem. Dat is dan raar.
3: Dat is raar, ja. Ja, hij kan ook echt acteren. Maar het mooie is dat deze man gewoon werkbaar scheid aan de hele wereld heeft.
0: Ja.
3: Heerlijk.
0: Ja, ja. En dan heb ik een stukje laten horen. Zojuist een stukje van... Ja, wat je zou kunnen herkennen van televisie. Maar wat is dit? Ja, Johan denkt het te weten.
5: Ik denk dat het Fort Boyard is. Goedjes, Johan.
0: Nou ja, dat snap ik wel, want zo kan het in Fort Boyard ook klinken. Weet je nog dat programma?
3: Fantastisch,
0: Franse Fort. Ja, het is prachtig. Maar het is niet het Fort Boyard, want Miranda weet het.
6: Goedemorgen, volgens mij is dat een fragmentje uit goede tijden, slechte tijden. Met name een cliffhanger waarmee ze het seizoen weer afsloten.
0: Ja. Ja, GTSD doet het altijd met de zomercliff.
3: Ja.
0: En het is bijna weer tijd, eind van de week, voor de GTSD zomercliff.
3: Ja, dan moet je een hele zomer wachten om te zien hoe het verder gaat. Maar het werkt natuurlijk wel. Want het is op een gegeven moment, ja, nu zijn we, hoe lang bestaat GTSD, al 35 jaar, is het gesprek van de dag. Ik geloof wel in een zomercliff.
0: Dit was het moment dat Ludo werd neergeschoten. Ja. De good old Ludo werd gewoon neergeschoten in GTSD. Dat was het gebeurde in 2005.
3: Moeten we ook niet een zomercliff doen? En dat je het antwoord dan pas in augustus krijgt?
0: Oh!
3: Ja, dat is goed. Oké, daar komt-ie. Koen Zwijnenberg heeft de uitslag van de dokter. En in augustus hoor je wat het is.
0: Als hij augustus haalt.
3: Ja.
0: Dat hopen we dan maar.
3: Als hij begraven is.
0: Ja. We gaan lekker even in de cliffhangers duiken zometeen.

0: Level 42, Lessons in Love. Ja, wij in Hilversum. Terwijl wij in Amsterdam zitten, maar wij in Hilversum, zeggen ze dan, hè?
1: Ja.
0: Wij van de media.
1: Precies.
0: Wij weten wel hoe we luisteraars en kijkers, vooral bij de televisie zijn ze daar heel goed in, kijkers weer mee kunnen nemen naar een moment later.
1: Ja, hoe we dat doen, hoor je morgen.
0: Ja, maar dat is het natuurlijk wel een beetje. Je moet lekker gemaakt worden. Je zit lekker voor de televisie. Je moet lekker gemaakt worden om morgen of volgende week of zelfs na de vakantie weer te gaan kijken.
1: Ja, ik weet heel goed. Ik liep met twee vrienden op straat vorige week. Er kwam een man met een machete, zo'n mes. En zo'n zwaard. En die was echt beschonken. En die begint mij en mijn vrienden echt uit te schelden.
0: Nee joh.
1: Dus die vriend, één vriend van mij is 2,07 meter, basketballer. Die loopt op hem af. En die wil uithalen. En hoe het afloopt, hoor je morgen.
0: Ja, ja, precies. Ja,
1: dat is een cliffhanger.
0: Dat is een cliffhanger, ja. Maar ze zijn er bij goede tijden, slechte tijden zijn ze natuurlijk kampioen in, cliffhangers. Daar hebben ze, dat is ook helemaal een dingetje, hè? Dus dat wordt ook helemaal, er wordt helemaal naar uitgekeken naar de zomercliff. Morgen is het zover.
1: Ja.
0: Morgen is er weer de zomercliff van GTST. In de hoop natuurlijk dat je straks, als je op vakantie bent geweest, gewoon weer gaat kijken.
1: En hoe die zomercliff gaat, hoor je volgend jaar.
0: Het is ook heel irritant eigenlijk. Ja. Maar de beste cliff van GTST, Mart...
2: Ja, dat is natuurlijk Janine.
0: Wat gebeurde er met Janine?
2: Ja, Janine lag levend begraven.
0: Ja, 2000.
2: Dankzij haar dubbelganger.
0: Even terug naar 2002.
3: Wat wil jij van mij? Ik wil jou iets laten zien. Loop. Dit is de kist waar ik al die jaren zogenaamd in heb gelegen. En nu is hij voor jou.
0: Ja, het gaat met een accent, hè?
2: Zo spannend. Ja, inderdaad, die Sophia was dat inderdaad.
0: Ja. Haar dubbelganger, wat was het?
2: Ja, een dubbelganger.
0: Dubbelrol.
2: Ja, ze was het zelf natuurlijk. Ja. Maar dit was reuze spannend, maar het is goed gekomen. Hè? Want ja. Volgens mij leeft zij nog.
1: En kan je vertellen wat zij toen aan had? Of is dat een clearhanger?
2: God, sorry.
0: Maar nu.
1: Ja.
0: Gaan wij dat eens even testen bij onze eigen luisteraars? Want ik denk dat iedereen heeft toch wel een goede cliff in huis.
1: Absoluut.
0: Een goede cliffhanger.
1: Iedereen heeft wel een goed verhaal, weet je wel. Ook een goede anekdote. Dat je bijvoorbeeld op een verjaardag zit en dat ze zeggen... Oh, oom Koen, vertel nog eens dat verhaal dat jij toen in Euro Disney was... en die stil stond. Gewoon, je hebt allemaal van die verhalen. Nou, die kan je natuurlijk gewoon op het spannendste moment even stopzetten. Dat je zegt, ik ga nu even bier halen of naar het toilet. Dat is eigenlijk gewoon een cliffhanger. Dat mensen eigenlijk smeken om meer.
0: Ja.
1: Dat hangt natuurlijk wel af van hoe goed het verhaal verteld wordt. Maar als jij nou zo'n goede, echt zo'n goede anekdote hebt... meld je even in de app en dan mag je het in de Koen is Anders Show in tweeën keer vertellen.
0: Ja.
1: En het levert je ook nog wat leuks op.
0: Zeker. Denk even na. Heb je iets spannends meegemaakt in je leven? Deel het even met ons. Dat vinden we leuk. Remke heeft dat ook al gedaan.
1: Ja. Wij gaan gewoon even de Koen en Sander Show gewoon even cliffhangerend door naar de vakantie.
0: Remke, die heeft iets ingesproken voor ons. We hebben echt geen idee waar dit toe leidt. Luister eventjes.
4: Hey, Koen en Sander, Remke hier. Ik hoor dat jullie het over cliffhangers gaan hebben. En of je die wel eens hebt meegemaakt. Nou, en of ik die cliffhanger een keer heb meegemaakt. Dat was jaren geleden in het buitenland. Ik hoop niet dat ik dit ooit weer nog hoef mee te maken. Maar het was echt een klassieke cliffhanger.
0: En hoe dit afloopt. Hoor je morgen. In de Koen en Sander Show.
1: Morgen ben ik niet.
0: Morgen ben je er niet?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Dat hoor je morgen.
0: Nou, kom maar door. Oefen er even op. Jouw cliffhanger is van harte welkom in de app van Joe. Nou, nu komt er ook een cliffhanger.
1: Een cliffhanger, ja.
0: Want Mart,
2: gaan we ervoor zitten, jongens.
0: Nou.
2: Een schaatsprimeur voor ons land. En we moeten wat vaker door de knieën in de supermarkt. Hoe dat afloopt, dat hoor je zo.
0: Oh. Ik ga luisteren.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment... je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep.

0: heerlijke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je MBO of HBO diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundels met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende

0: normale woensdagochtendspits. Waar het wat drukker is dan normaal is op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 3 kwartier vertraging, 1/2 uurtje extra op de A16. Ridderkerk Terbrechtseplein voor datzelfde Terbrechtseplein. En bij Moergestel op de A58 een kapotte vrachtwagen in dit geval. Eindhoven richting Tilburg en daar 40 minuten extra. Dit is de Koen en Sander Show met het nieuws van 7:30. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Het is weer onrustig in het Midden-Oosten. Iran slaat terug nadat Amerika het land aanviel. Iran zegt 85 Amerikaanse militaire doelen te hebben bestookt in het Midden-Oosten. Ja, Amerika viel Iran dus daarvoor aan en zou Iraanse luchtafweersystemen hebben geraakt. En dat zou dan weer een antwoord zijn op mogelijk Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Dit gebeurt dus allemaal terwijl de twee landen eigenlijk een tijdelijke vechtpauze hebben afgesproken. 11 asielzoekers in Apeldoorn worden niet wakker in de opvang waar ze zaten. Komt door een brand die gisteravond waarschijnlijk begon in een fatbike, zegt asielopvangorganisatie COA. Er zijn geen gewonden gevallen, maar slapen in die opvang kon eventjes niet. En vandaag wordt bekeken of die bewoners terug kunnen. De teamsprint bij het schaatsen wordt olympisch. Daarbij rijden 2 teams tegen elkaar. Ieder heeft 3 schaatsers. Iedere ronde valt er eentje af. En wie het eerst over de finish komt, die wint. Estafette-achtig onderdeel, wat is het?
0: Is leuk, hoor.
1: Schaatstempel, ja.
0: Is echt leuk, ja.
1: Schaatstempel Tialf krijgt over een paar jaar de primeur, want het schaatsgedeelte van het Franse Olympische Wintertoernooi, dat gebeurt over 4 jaar dus in Nederland, want ze hebben daar geen schaatshal. De Nederlandse vrouwen zijn op dit moment wereldkampioen op het onderdeel.
0: Het lijkt een beetje op wat ze bij Short Track doen, volgens mij.
2: Ja, maar ben ik nou gek? Of heb je dit al bij het schaatsen? Of
1: ja, dus wel bij de wereldkampioenschappen en de Europese kampioenschappen.
0: Maar nog niet olympisch.
1: Dus het wordt nu een treetje hoger getild naar een olympisch onderdeel. Dus dat gaan ze nu doen.
2: Maar er valt er nu eentje af. Maar volgens mij heb je wel al olympisch dat ze gewoon met z'n drieën tegelijk over de finish moeten
0: lopen. Ja, dat klopt, ja.
1: Oh, oké.
0: Ja, dat klopt.
2: Dus we verzinnen ook steeds wat nieuws om het maar een beetje gaande te houden.
0: En het wat spectaculairder te maken. Want laten we eerlijk zijn, 10 kilometer schaatsen, ja. Dan kun je de boodschappen doen en
1: koffie zetten.
0: Alles doen wat je... Ja, dat is wel een beetje saai natuurlijk.
1: En er gaat ook wat verdwijnen. De Noordse combinatie namelijk, die gaat weg. Na 100 jaar verdwijnt het van het Olympisch programma. Langlaufen en schanspringen is dat samen. Hè? Er is bijna geen publiek voor en in steeds minder landen doen sporters eraan. Dus dat gaat dan weer van de agenda in de 2030.
2: En is het dan het idee dat ze de langlaufen en schanspringen gewoon individueel aanbieden? Of bestaat het al?
1: Dat bestaat al, toch? Helemaal twijfelen door jou. Nou, we duiken even lekker de supermarkt nog in. Want al een paar jaar merken we natuurlijk met boodschappen doen dat we steeds meer afrekenen. Er is nu onderzocht waarop veel mensen de afgelopen jaren hebben bespaard. Nou, het meest bezuinigen we volgens de Telegraaf op schoonmaakmiddelen. Dus thuis wordt het toch iets minder proper, schrijft de krant. En de persoonlijke verzorging, de crempjes, de spreetjes, dat soort dingen. En dit wisten we natuurlijk al, dat het huismerk populairder is geworden. Maar ook beter, want uit allerlei tests blijkt dat vaatwastabletten, tomatensoep en mayonaise ook lager in de schap prima zijn, volgens de krant.
2: Wat
1: jij zegt natuurlijk, maar dat hoeft natuurlijk niet.
2: Het is vaak hoe lager, hoe je kijkt op ooghoogte.
1: Ja, goedkoper, maar niet beter toch vaak?
2: Nou, ja, een wijn van 5 euro is vaak net zo lekker als een wijn van 11 euro voor je neus. Toch dat ontloopt elkaar toch niet zo heel veel?
1: Nee.
2: Maar wat mij opvalt in de supermarkt, je hebt 2 soorten mensen. Stel, je loopt met je mandje. Je pakt bij het begin, je loopt door het poortje. Je pakt voorgesneden ananaspartjes. Al lekker als snackje zo.
1: Ja.
2: Je gaat al die gangen door en dan kom je bij de kassa en dan zie je daar chips liggen. En dan denk je, oh, ik heb toch zin in chips. Ben je dan Mart en Koen? Zijn jullie dan mensen die dan helemaal teruglopen?
1: Nee hoor.
2: En die ananas netjes weer in de koeling leggen? Of leg je dat dan bij de paprika chips?
1: Ik leg het dan wel in een koelvak, maar dan bij de yoghurt of zo.
0: Nee, joh.
1: Ik ga er niet helemaal terug.
0: Wat ben jij een vreselijke man.
1: Zo.
0: Nou, gisteren heb ik jou al leren kennen als iemand die gewoon toeteren en zich misdraagt in het verkeer.
1: Ja, mij niet tegenkomen. Nee.
0: Nee, maar in de supermarkt ook niet.
1: Nee, klopt. Nee, dus,
0: wat heftig.
2: Ik vind dat toch wat.
1: Maar ja, ik alles, gewoon één dingetje.
0: Kijk, ik zal niet toegeven dat ik het nooit heb gedaan.
1: Maar zeggen, jullie doen dat toch ook?
0: Ik heb het wel eens een keer in een recalcitrant te buigen, maar doorgaans ben ik wel. Gewoon leg ik het gewoon netjes.
1: Maar wel in de koeling. Ik ga niet iets wat cool is dan bij een niet-cool. Dat vind ik dan niet cool.
2: Ik had laatst wel eens zien in bestonjekoeken. Kwam ik met maatverband thuis. Heb iemand dat naar neergelegd? Ja, ik loop altijd netjes terug, maar ik ben de enige.
0: Straks in de Koen en Sander Show. Ik heb zin om dit met hem te bespreken zometeen. Hoe hij boodschappen doet.
2: Wat denk je dat hij...
0: Nou, we gaan bellen met Albert Verlinde.
2: Is het een teruglegger of is het een wegpropper?
0: Nee, het is een absoluut een teruglegger. Want Albert is gewoon bang, dat denk ik, dat mensen zien dat hij dat ergens neerlegt. Hij is natuurlijk echt een BN'er, dus dat kan je niet maken.
2: Ik denk, ik ga voor de derde optie die nog niet genoemd is. Ik denk dat Albert Verlinde al 14 jaar niet in een supermarkt is geweest. Ja.
0: Nou! Wat een ontzettende cliffhanger is dit. Want hoe gaat Albert Verlinde hierop reageren? Oh, zometeen in de Koen en Sander Show. Albert Verlinde. En we hebben straks nog een grootheid in de show. Dames en heren, ik ben er een beetje bang. Mart Smeets. Ja.

0: City bij Joe. Goedemorgen, het is de ochtendshow voor de woensdag. Niet tenminste, we hebben al heel lang niet gesproken, bedacht ik mij, Sander. Weet je nog wanneer wij voor het laatst Albert Verlinde aan de telefoon hebben gehad?
1: Wil je een serieus antwoord?
0: Ja.
1: Dan denk ik 21 maart 2022.
0: Albert, goedemorgen.
2: Nee, oh, dat is dag
3: niks veranderd sindsdien. Niks veranderd. Goedemorgen. Maar ik weet het ook nog. Wat een prachtige dag was. Dat is heel lang geleden, volgens mij.
0: Ja, het is heel lang geleden, Albert. Echt leuk om je weer eens aan de lijn te hebben. Want hoe gaat het allemaal? Gaat het goed met je?
3: Gaat goed. Ja, ik heb vakantie, dus dan ben ik altijd heel blij. Dus, althans, ik doe even wat minder tv. En hoe leuk dat ook is, maar eventjes de hele zomer niet. Want ik heb een heerlijk leven. Ik geniet met volle teugen van rust en een beetje zon en een beetje zitten. Een beetje koken, een beetje met vrienden eten. Dus het is lekker.
1: En ga je nog weg?
3: Nee, we zijn al weg geweest. We zijn naar Japan geweest. Nu 6 weken geleden. Dat was de grote reis.
0: Maar je zegt net, ik heb nu vakantie, ga lekker niks doen. Maar 6 weken geleden had je ook vakantie.
3: Ja, het was een inspiratiereis. Dat moet je heel anders zien.
1: Kortom, je bent gewoon werkloos.
3: Dat is ook de reden dat we nu niet weg
0: gaan. Hey Albert, natuurlijk de eerste musical nieuws. Daar gaan we even met je over praten. Maar er is eerst een hele belangrijke kwestie die we even met je moeten doornemen.
3: Ja.
1: We hebben het over supermarkten. Je hebt 2 soorten mensen. Stel, je pakt iets in de supermarkt en je gaat helemaal naar de kassa en je hebt het toch niet nodig. Leg je het gewoon weer op de plek van bestemming terug of leg je het gewoon bij de paprika chips? Maar toen zei ik, volgens mij is Albert al in geen 13 jaar in de supermarkt geweest.
3: Jawel, nee, ik ben een trouw supermarktbezoeker. Maar ik ben zo'n tut met een lijstje. Dus ik loop echt precies met een briefje door de supermarkt heen. Dus dat gebeurt mij nooit. Maar ik heb er wel over nagedacht. En wat ik zou doen, als het mij zou overkomen, waar ik een bloedhekel aan heb, zijn van die mensen die in die supermarkt heel hard lopen te bellen met thuis wat ze moeten hebben. En wil je dat daar met dit erin of wil je dat met dat erin? Daar word ik doodziek van. Dus als ik het zou doen, zou ik het in een mandje gooien van zo iemand.
0: Oh!
3: En ik dat thuis van denk, dat had jij toch besteld? Nee, dat had jij. Dus dat zou ik doen, ja.
0: Ja, het zijn vooral kerels, valt mij op, die dan met de vrouw des huizes bellen over wat ze moeten hebben.
3: Och, verschrikkelijk. Ja. En dan keihard.
0: Ja.
3: Dus, maar goed, dat is een andere. Maar ik heb het nooit. Het loopt echt heel braaf in een briefje rond. En ik ben heel specifiek op zoek naar van alles in de supermarkt. Nou, een enkele keer komt er een zak drop in mijn karretje terecht. Ja. Maar dan heb ik het wel gehad. Ja.
1: Nou, dankjewel,
3: maar ik ga dus
1: Albert.
3: Wel naar de supermarkt.
1: Fijne dag vandaag. Ja.
3: Maar het is wel leuk om te pesten om het gewoon te doen met iemand anders in het waar is het te gebeuren.
0: Ik vind het tut met een boodschappenlijstje wel eentje die ik ga onthouden.
1: Ja, en ik ben de vraag brandt op mijn lippen, maar wat is jouw lievelingsdrop?
3: Ja, wijngums.
0: Wijngums.
1: Geen kokkintjes?
3: Nee, geen kokkintjes. Nee, ik vind wijngums. Maar wel kokkintjes hebben hetzelfde probleem. Die vreet je zo snel op.
0: Je weet toch wel dat je moet uitspreken als wijngums, hè, Albert? Niet wijngums.
3: Nee, wijngums. Kom op, zeg. Ik ben Nederland wijngums. Gewoon, je weet wat het is. Nee, wat ik weet zo jammer vind, ik weet niet wie dat bedacht heeft, die kunnen nooit eentje nemen. Dan moet je meteen een soort

0: teruggekomen is na corona. En dat was omdat Tina Turner de musical speelde daar toen. En ja, die liep uiteindelijk niet zoals ze gehoopt hadden. En toen heeft Stage Entertainment Tina teruggebracht, even een half jaar.
1: Ja.
0: Omdat ze gewoon even nodig hadden. Maar dat was eigenlijk precies dezelfde versie die ik 12 jaar ervoor gemaakt had. En wat ik nu ga doen is voor het eerst een toerende productie maken. Want het is een titel waar mensen heel graag naartoe willen. En zeker ook in eigen stad. En ik maak een nieuwe versie van. Dus met een nieuw decor, met nieuwe choreografieën, ja. Alles en nog wat.
1: Ja. Oh.
0: Dus het is echt een nieuwe productie. Die er gaat komen.
1: En een nieuwe cast, denk ik ook.
0: Ja, ja. En wat voor cast, zeg ik dan trots. Nee, echt waar. Nou, Gaia Eichmann, die wordt Rachel Maron.
1: Ja.
0: Ja, Gaia is echt goud. En die is echt ook bij mij bijna opgegroeid in het theater. En als ik zie wat ze nu allemaal doet, natuurlijk met als de kers op de taart, die rol van Elphaba die ze in de Nederlandse versie van Wicked doet. Maar ze heeft Aida gedaan en The Lion King en het zit fantastisch. Daarnaast Numidia, die bij Stars on Stage natuurlijk ontdekt heb als musicalster. Die gaat de zus van Rachel Maron spelen. En dan hebben we twee prachtige bodyguards die elkaar afwisselen. Dorian Bindels en Juvat Westendorp.
1: Oh.
0: Dus het is een lekkere kans bij elkaar.
1: Nou, even over dat Stars on Stage, dat mag ik dus graag kijken. Ik vind het leuk, ook met die sterren, hoe dat vormgegeven is. Een kundige jury altijd en Albert Vlinde.
0: Ja.
1: Nee, maar dan verbaas ik me, Albert, hoe hoog dat niveau toch in Nederland altijd is.
0: Ja, en dat vind ik zo leuk. Want ik vind heel vaak kijken naar BN'ers die dan iets proberen te doen. En dan zie je dat ze zich een beetje met de Jantje Verleiden vanaf maken. Maar dit nemen ze zo serieus allemaal.
1: Ja, maar
0: er wordt keihard gewerkt door iedereen.
1: Ja, maar ook als je nou niet de allerbeste zanger bent, kan je dat met het acteren heel erg opvangen.
0: Dat is een voordeel, dat musical uit drie elementen bestaat. En soms denk je, ja, die stem is gewoon heerlijk. Dus die persoon kan heel veel permitteren om wat minder te acteren. Maar een ander die dan misschien een wat mindere stem heeft, kan er zoveel gevoel en passie in leggen. Dat je denkt, ja, dat is ook fantastisch. En we gaan een nieuw seizoen opnemen. Volgens mij in september gaan we alweer de studio's in om de vierde reeks op te nemen.
1: Jeetje, kan je nagaan. Met Koen Swijnenberg. Of mag dat nog niet bekend?
0: Nee. Ja, we zullen het klaar maken. Maar nu is het weer naar buiten.
1: Ja. Koen kan goed Annie spelen, hoor.
2: Ja, heel goed, heel goed. Albert,
0: op je knieën kreeg. Ja.
2: Wat zegt hij nou? Ik was nog aan het bijkomen van de wijngums, maar...
1: Ik hoor dat je niet alleen thuis bent.
2: Albert!
0: Dit is wel een chic gesprek, maar heb ik altijd iedere musical producent op deze manier. Met Joop, goedemorgen. Nee, het is toch anders.
2: Ja, met Joop hebben we andere gesprekken, ja. Weet je, maar weet je, nou ja, begin jij nu over een Nestor, over Joop van den Ende. Weet jij wie wij straks in de show hebben, Albert? En ik wil graag dat je ons even één vraag geeft die we aan hem moeten gaan stellen. Wij hebben straks Mart Smeets.
0: Nou.
2: The good old Mart Smeets.
1: En weg is het weer.
2: Nee, maar dat is toch...
0: Zit echt Mart, vind ik fantastisch.
2: Ja.
0: Ja, jeetje, dat is leuk.
2: Is er iets wat je van hem wil weten? Want goed, hij is natuurlijk een beetje van het scherm af tegenwoordig.
0: Maar hij iets langer. Of je toch niet af en toe op de bank kriebels krijgt en denkt, oh, ik zou dat zo doen. Dat je toch denkt, ik mis het wel. Ik zou op die manier nu een commentaar geven of presenteren. Nou, vraag geen wat u ervan vindt dat ze niet met dat Tour de France-programma naar Frankrijk toe gaan, maar gewoon in Nederland zitten.
2: Goeie. Ja. Kijk.
0: En de Bodyguard, die is vanaf volgend jaar in maart te zien in het hele land.
2: Ik weet het, Albert, 29 maart 2027. Sanne, die zit op rij 1.
1: Nou, ik wil het echt wel zien, hoor. Serieus.
0: Het wordt echt gaaf, jongens. Het wordt echt gaaf.
1: Oké, we gaan er nog een liedje daar uit de Bodyguard. Wordt het I Have Nothing of I Will Always Love You?
0: Oh, doe maar I Will Always Love You. Ja, ik ben 25 jaar getrouwd. Ja, ik ben nog steeds in een roes.
2: Oh, nou mooi. Gefeliciteerd. Albert, we gaan Whitney Houston draaien. En laten we gewoon zorgen dat we binnenkort weer even met elkaar bellen, toch?
0: Dit is niet zeggen tot over 4 jaar. Dat is vervelend.
1: Dat doen we niet. Morgen 7:15, ben je de eerste.
2: En laten wijngums lekker smaken, Albert.
1: De wijngums.
2: Wijngums.
0: Op je knieën kreeg.
1: Ja, hij zag wel.

0: And I will always love you. Ik hoop dat er mensen zijn die de Whitney Houston Challenge hebben gedaan.
1: Zo lang mogelijk niet eten?
0: Nee, de slaan.
1: Oh, slaan. Ja.
0: Slaan. Het is 7:55 en we zouden het bijna vergeten.
2: De mop van Cato.
0: Natuurlijk, de mop van Cato hoort erbij. Hè?
1: Ja, mijn dochter weer 7 jaar en klaar met een mopje.
3: Ik kon de piano stemmen, zegt de pianostemmer bij de voordeur. Maar ik heb helemaal geen pianostemmer gebeld. Antwoordt de mama verbaasd. Nee, maar de buren wel.
0: Ze wordt steeds fanatieker met dat inspreken ook van de moppies.
1: Ja, zeker. Ja, leuk. Ja. Ik zal binnenkort weer even een mooie rits maken.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur. Mart, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nieuwe onrust in het Midden-Oosten gaan wij waarschijnlijk ook weer merken. En er valt iets op bij het WK voetbal.
0: En zometeen hebben wij een grote hit. Die mag jij gaan raden, Sander. Ik heb 3 noten beschikbaar. Grote hit van een man die, laat ik zo zeggen, de botox-spuit niet heeft overgeslagen.
1: Dit was, volgende.
0: Dit was 1 nootje. Doe er een nootje bij.
1: Dit is, ja, ik heb je hem gezien.
0: Ik heb hem gezien, ja.
1: Doodeng, toch?
0: Ja, het is...
1: Alsof zijn hoofd er later opgeplakt is. Ja. Barry Manilow, Copacabana.
0: Ja, hoor. Copacabana. Ah, Google voor de grap nou, eventjes op Barry Manilow, hoe die er nu uitziet.
1: Die staat strakker dan een gemiddelde gabber op Tinderdome.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
21: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
22: Albert Heijn. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
23: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
24: Hoi.
23: Of binnenkort vertrekt.
24: Adios.
23: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
24: Fijne vakantie.
22: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
25: 25 jaar direct lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
26: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
27: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
28: Kruidvat, steeds voor.
0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Goedemorgen, de woensdagochtendshow hier bij Joe. En het nieuws krijg je van Mart Grol.
6: Goedemorgen.
7: Olie weer duurder. De olieprijzen stijgen verder vanochtend, nu het weer onrustig is in het Midden-Oosten. Ondanks de afgesproken vechtpauze vallen Iran en Amerika elkaar weer volop aan. De een reageert op wat de ander heeft gedaan, en daardoor zijn er ook weer zorgen over het veilig en helemaal openen van de zeestraat van Hormuz voor onder meer olietankers. NAVO-baas Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen noodzakelijk, omdat Iran zich eerst niet aan het staakt het vuren zou hebben gehouden. In Eindhoven zijn mensen volgens de politie door het oog van de naald gekropen. Uit een kelderbox onder een wooncomplex is een lading professioneel vuurwerk gehaald. De politie zegt dat het flink fout had kunnen gaan als deze partij de lucht in was gegaan. Drie straten gingen gisteravond dicht, meerdere huizen werden ontruimd. Inmiddels is het daar weer veilig en een man is ervoor opgepakt. Bedrijven kunnen dwingen om dingen voor het leger te maken. Het kabinet wil dat volgens het AD gaan regelen met een nieuwe wet. Voor als er nood aan de man is in ons land, denk aan oorlog. Het zijn vooral bedrijven die nu al samenwerken met Defensie, die in een noodsituatie verplicht kunnen worden om te gaan leveren. Het gaat dan niet alleen om wapens en munitie, maar ook om bedrijven die bijvoorbeeld pleisters en verband maken om gewonden te kunnen behandelen. Overheid kan in een uiterst geval ook voorraden gaan opeisen, is het idee. En het WK voetbal wordt steeds meer een Europees feestje. Ook Zwitserland heeft zich geplaatst voor een plek in de kwartfinale na penalties ten koste van Colombia. Bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje en België, die waren al door. Tegenstander van Zwitserland wordt een niet-Europees land, Argentinië. Zij stonden 2-0 achter tegen Egypte, maar scoorden drie keer in korte tijd. Dus 3-2 gewonnen. De commentator in Argentinië uit zijn dak.
8: El centro de Lautaro!
7: Ja, die heeft een schor keeltje vanochtend. Egypte is boos, want de scheidsrechter was volgens hen heel erg op de hand van de Argentijnen.
9: Nou ja, daar hebben ze ook wel een klein beetje gelijk in. Ze hebben het wel, op het laatst hebben ze het wel echt weggegeven, Egypte. Maar het was natuurlijk wel weer heel dubieus, hè?
10: Het was allemaal dubieus.
9: En die afgekeurde goal van Argentinië was toch zo prachtig mooi. Ik bedoel, van Egypte.
10: Ja, oh, ik denk al, ja.
9: Nee, je hebt gelijk. Van Egypte, nee, die goal van Egypte, tik, tak, tak, bob, bam.
10: Ja, en dan werd er dus, omdat er 25 seconden ervoor op meteen werd gestaan aan de andere kant van het veld, wordt een doelpunt. Ja, nogmaals, het riekt aan alle kanten, maar überhaupt is dit toch niet waar het voetbal heen moet. Dat je alles maar in de herhaling moet gaan terugspoelen en dan nog eens een keer hopen dat het goedgekeurd wordt.
7: Het weer van Weerplaza. Nu veel bewolking en kans op wat motregen. In de middag meer zon, vooral aan de kust. 21 graden in het noorden, 26 in het zuiden.
9: Dat zijn de getallen. Ik heb er ook nog een getalletje aan toe te voegen, namelijk 41. Staat de vertragingen op dit moment op de weg. Redelijk normale woensdagochtendspits. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld staat een kapotte vrachtwagen. 3 kwartier vertraging. De A58 Eindhoven richting Tilburg. Ook daar een vrachtwagen in de problemen bij Eindhoven. Tussen Best en Moergestel, 3 kwartier.
11: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
9: Ja, fijn dat je luistert naar de 70s, 80s en 90s hits. Sander, goedemorgen.
10: Een hele goedemorgen.
9: En ik ben natuurlijk een beetje een gadgetman, ben ik.
10: Zeker weten.
9: Ik hou van gadgets en ik heb jou beloofd, Sander. En het moment is aanstaande om vandaag voor jou mijn net aangekochte gadget mee te nemen.
10: Oh.
9: Ik hoop dat je er blij van wordt. Straks krijg je hem naar Toto.

0: Ja, er wordt gevoetbald in Amerika natuurlijk. Het WK is bezig. Trouwens niet alleen in Amerika, ook in Canada, Mexico wordt gevoetbald. Hè. Ja. Wordt natuurlijk getennist op Wimbledon. Probeer ik ook nog mee te pakken af en toe.
1: Wij vergeten al eens dat we hebben het zo over Amerika, dat het natuurlijk ook nog in twee andere landen is.
0: Ja,
1: ook dan trekken ze weer alle aandacht naar zich toe.
0: Ja. In Londen wordt getennist daar natuurlijk het prachtige Wimbledon. En de Tour de France is begonnen.
1: Ja.
0: Ja. En zeg je de Tour de France, dan zeg je, inmiddels al een paar jaar niet meer, maar vroeger zei je dan natuurlijk in één adem, Mart Smeets.
1: Ja, Mr. Tour de France, de bedenker, de grondlegger van de avondetappe met een glas rode wijn. A bientôt zeggen.
0: Ja, Mart Smeets. En wat er dus vandaag gaat gebeuren in de show. En ik ben daar, ik wil niet zeggen zenuwachtig voor, maar ik ga wel even mijn beste beentje voorzetten. Want om 9:15 straks hebben wij Mart Smeets aan de lijn.
1: Ja.
0: De good old Mart Smeets, die natuurlijk gewoon af en toe ook even heel onverwacht uit hoe kan komen.
2: Ik zit op een stoeltje in een kleine cabine en ik praat over een etappenwedstrijd. Mm. Denk jij dan dat ik weet welke renner wat gedaan heeft? Denk je dat echt? Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet.
1: Ja. Dus jij mag het interview alleen doen.
0: Nou, dat doe ik graag. maar het is mooi, want onze redactie heeft al contact met hem gehad. En zo'n beetje zoiets geappt van Mart, zou je het leuk vinden om in de Koen en Sanne Show plaatsnemen. Nou, leuk, dat zullen we nog wel zien. Bel maar.
1: Ja, en hij wordt wel gemist hoor. Hij laat weinig van zich horen. We zien hem minder natuurlijk. Was natuurlijk alom aanwezig op radio en tv. Ja, hij heeft een stapje terug gedaan, maar ik ben benieuwd hoe het met hem gaat ook.
0: We gaan het vragen over een half uurtje. Hoor je Mart Smeets in de Koen en Sanne Show. Verder een onderzoek dat in het AD stond. Daaruit blijkt dat 51%, de helft van de Nederlanders, spullen meeneemt naar vakantie, waar ze van tevoren al weten dat ze eigenlijk die spullen helemaal niet gaan gebruiken.
1: Ja.
0: En nu, Sander, heb ik weer een nieuwe gadget.
1: Ja.
0: Ja, ik heb natuurlijk een paar weken geleden heb ik hier verslag gedaan van een gadget dat ik had gekocht. Waar mijn vriendin bepaald niet blij mee was. Dat was een LED-schermpje waarop je de vluchten, de vliegtuigen kan zien die over het huis gaan. Natuurlijk heel neurderig, maar stiekem ook wel heel leuk. Krijg overigens tot op de dag van vandaag nog reacties over.
3: Oh, leuk.
0: Maar waar kan ik dat ding bestellen? Dus het valt wel in de smaak. Maar ik heb iets nieuws. Ik heb iets nieuws gekocht. Ik hou van gadgets. Ik kwam dit tegen. Ik dacht, dit moet ik hebben. En niet voor mezelf, want ik gebruik het namelijk niet. Maar mijn vriendin kan ik er wel blij mee maken. En Sander, met name deze week, denk ik dat ik jou er ook blij mee kan maken. Heb jij een idee wat ik heb gekocht?
1: Nee, het zal misschien iets schoonmakerig zijn. Niet?
0: Nee.
1: En het was voor in de camper toch ook?
0: Ja, nou, voor op vakantie. Ja.
1: Maar krijg ik het ook echt?
0: Het is, laat ik zo zeggen, ik moest de poeplap er redelijk voor trekken. Het is geen goedkope gadget. Als jij zegt, maar hier word ik heel blij van, dit neem ik mee op vakantie, dan ga ik hem voor je kopen.
1: Hij komt hier om een gadget te laten zien en neemt hem gewoon weer mee naar huis.
0: Het was eigenlijk vooral voor tijdens de show ook.
1: Want
0: Sander, waar hebben wij het nou de afgelopen dagen heel veel over gehad in dit programma?
1: Peren?
0: Ja. Kom op.
1: De was doen.
0: Ja. Eén ander dingetje.
1: Deze week of de week.
0: Dat je dit niet weet, wat schandalen.
1: Voetbal, WK.
0: Nee.
1: Over. Waar hebben we het over gehad? Het is vandaag deze week.
0: Zal ik jou een muzikale aanwijzing geven?
1: Ja.
0: Nou, zojuist bereikt ons het bericht dat de koffie in dit bedrijf op is.
1: Koffie is de kruipenolie van elke machine. Nee, niemand heeft de handschoen opgepakt. Dus we zitten nog steeds met de automatenkoffie.
0: Ja, deze ochtend is de koffie op bij Joe. Gaan we het niet meer over hebben. Het is een open wond.
1: Dus de koffie is op.
0: De koffie.
1: Ja.
0: Ik heb hem nu in mijn handen. Ik ga hem nu laten zien. Dit meegenomen voor jou.
1: Wat is dat voor iets?
0: Ja. Wat? Het ziet eruit, even voor de mensen die radio luisteren. Je hebt wel eens zo'n huls waar van die tennisballen in zitten. Nou, dat is een beetje de vorm wat ik nu in mijn handen heb.
1: Het lijkt wel zo'n hippe box.
0: Een hippe box?
1: Nou, zo'n JBL-speaker.
0: Oh ja!
1: Ja.
0: Zo'n box, ja. Dat is het niet. Het is iets anders. En Mart is ook geen
1: idee. Nee, maar gaat het over? Als het met koffie te maken heeft, ben je 2 dagen te laat.

0: kwam voorbij op mijn Instagram-pagina. En volgens mij bij jou ook, Sander.
1: Ja, ja, ja.
0: Barry Manilow. Ik schrok me helemaal de blubber toen ik hem zag.
1: Hij is ontzettend strak getrokken. Echt, zijn hoofdhuid is gewoon achter zijn achterhoofd aan elkaar geknoopt. En dan nog een paar spuiten in. Ja, onherkenbaar.
0: Ja.
1: Echt eng.
0: Ja, echt ontzettend eng. Probeert heel jong over te komen. De man is inmiddels op leeftijd natuurlijk. De Copacabana van Barry Manilow. Copacabana, ja, misschien ga je er wel naartoe op vakantie. Het is rijkelijk ver weg. Voor warmte en strand kun je natuurlijk in deze tijd ook wat dichter bij huis zoeken. Maar feit is wel, vakantietijd is begonnen. Regio Noord heeft al vakantie.
1: En dan vanaf maandag, of eigenlijk vanaf vrijdagmiddag, regio Zuid.
0: En dan komt een weekje daarna een regio Midden. Kortom, we zijn een beetje in vakantietijd. Ik ook, de camper staat al voor. Over een goed en wel een week, ruim een week, dan lekker met de camper er vandoor. En ik kwam een gadget tegen, Sander. En ik ben van de gadgets.
1: Ja.
0: Niet alle gadgets, hè. Er zit ook prullen bij dat ik denk, ja, wat heb je daar nou aan? Maar waarvan ik denk, nou, dit zou nog wel eens erg van pas komen. Dus ik heb het gekocht, niet voor mezelf, want ik gebruik het namelijk niet. Maar mijn vriendin wel, en jij ook. Want Sander, we hebben hier een koffieprobleem in dit bedrijf.
1: Ja. De pads, de koffiepads zijn op. Niet de koffiecups, maar de pads. We hebben een koffiecupper die in dit geval pads schenkt. En deze op zijn op.
0: Ja, dus ik heb jou de afgelopen dagen veel horen klagen.
1: Ja.
0: Ik heb jou zelfs al het slootwater horen noemen.
1: Het leven begint bij koffie.
0: Nou ja, dat is toch wel zo. Voor heel veel mensen kan de dag niet beginnen zonder een lekker bakje. Dus ik heb voor jou meegenomen, en ik heb hem hier in mijn handen, de gadget die ik heb gekocht, en die mag jij gaan proberen. En als het bevalt, mag je hem hebben ook. Dat is een mobiel espresso-apparaat.
1: Nou ja!
0: Huh? Dit loopt op batterijen. Dit is dus inderdaad, dit heeft de vorm van, nou, jij zei een JBL-speakertje. Gewoon zo'n draadloos speakertje. Het is niet groot. Maar dit kun je dus meenemen. Kijk, wij gaan naar Noorwegen op vakantie. Mijn vriendin is gek op koffie. Nou, stel dat je dan zo'n hike gaat maken door de bergen. Nou, dan heb je natuurlijk niet overal een koffietentje op de hoek zit. Dan pak je dit gewoon uit je rugzakkie. En dan zet je gewoon een vers bakkie. Pleur! Alsjeblieft.
1: Dankjewel.
0: Ik heb ook de pads meegenomen.
1: Oh, er moet een pad in.
0: Ja, dat kan. Ja, kijk, er zitten van die...
2: gewoon die cupjes die je hebt thuis.
0: Ja, je kan er zelfs gemalen koffie kan je er ook in doen. En doe er een beetje water in. Dan moet die een beetje warm worden. En dan heb je gewoon altijd een vers bakje koffie.
1: Maar moet ik hem nu doen?
0: Nee, want ik moet hem nog even vullen voor je.
1: Oh, oké.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we even installeren. Want hij is wel zwaar, maar leuk.
0: Vind je het wat?
1: Ja.
0: Want ik dacht, als je hem die gewoon naast je hebt staan hier... Jij loopt natuurlijk 26 keer per uitzending loop je weg.
1: Nou, ik ga eerst even proeven natuurlijk.
0: Oké. Ik spreek je... Laten we dit meteen even doen dan.
1: Het grappige is, hij is zo groot als een thermoskan. Waar je gewoon koffie in kan doen.
0: Nee, ja. Nee. Maar je wilt toch verse koffie?
1: Ja, dat is wel verse koffie. Nou, we gaan hem even...
0: Het liedje duurt 3,5 minuut. En dan wil ik een eerlijk oordeel van je. Dan ga ik even een lekker bakje zetten.
1: Nou.
0: In dit mobiele espresso-apparaatje.

0: de kunst en één kopje koffie. Ja, we zitten hier helemaal in to the coffee. Ik heb een gadget gekocht en dat is een mobiel espresso-apparaat. Is heel leuk voor op vakantie, kan het heel handig zijn. En Sander heeft zojuist zijn eerste bakje hier.
1: Hij is net klaar.
0: Oh, nu ben ik heel erg benieuwd, want waar het natuurlijk allemaal om gaat, is die koffie ook een klein beetje te nassen. Hallo?
1: Ja, sorry, ik moet even met beleid het eronderuit trekken.
0: Oh, ja, ja.
1: Hij zit vast, daar is die. Ik heb nu het apparaat verwijderd van het bekertje.
0: Hoe ruikt het? Ruikt het goed?
1: Ja, het ruikt goed. Het ruikt lekker. Ja, het is een espressootje, denk ik, qua formaat.
0: Ja.
1: Ja, ik ga een slokje nemen.
0: Doe even een slokje.
1: Het is wel heet, denk ik.
0: Ja. Even weten of het wat is natuurlijk, denk ik.
1: Ja, dit is gewoon lekker.
0: Gewoon goed, toch?
1: Ja, absoluut, hoor.
0: Kijk.
1: Heet en goed op sterkte.
0: Kijk.
1: Zo hou ik er, daar hou ik van.
0: Ja. Nou,
1: lekker.
0: Als jij dan
1: maar het is ideaal voor in de auto. Want het is als je gaat rijden, dan krijg je. Dan moet je stoppen bij een tankstation.
0: Ja.
1: En dat is vaak ook discutabele koffie. Nu kan je gewoon doorkarren en gewoon je eigen koffietje zetten.
0: Dus je vindt dat je bent positief, zowaar?
1: Ik ben absoluut positief.
0: Over mijn gadget. Nou,
1: ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Leuk.
2: Lekker zeg. Dus krijgt hij hem cadeau nu, Koen?
0: Als Sander zegt, ik ga hem echt gebruiken. Ik heb hem laatst ook al. Ik heb hem vorig jaar ook al een duur cadeau gedaan.
2: Wat is duur? Waar hebben we het over?
0: Nou, dit is wel, geloof ik, €180 heb ik wel zo betaald. Ja, zo.
1: Nee, maar kijk, ik vind het heel handig, maar ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Ik snap, als je een camper en zo hebt, dan is het handig. Maar als ik op vakantie ga, dan stop ik twee keer. Dan heb ik wel weer. Weet je, je gaat toch vanaf half elf 's ochtends aan het bier.
0: Goed. Mart, wat heb jij zometeen in het nieuws van half negen?
2: Goedemorgen. De NAVO-top gaat zo weer verder. En dan zal het ook weer gaan over de nieuwe onrust in het Midden-Oosten. Praat ik je zo over bij. En vakantietips. Niet zomaar alles aantrekken op je bestemming.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot

0: ingrediënten. Lidl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
11: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
12: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
16: Nu nog bewolkt, lokaal wat motregen, maar vanmiddag meer zon. Vooral aan de kust, 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.

0: Ridderkerk in de richting van het Terbrechtseplein. Voor datzelfde Terbrechtseplein 30 minuten extra. Dit is jou. En 8:30 met het nieuws hoor je hier Mart Grol.
1: Goedemorgen.
2: Noodzakelijk, zo noemt NAVO-baas Rutte de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zou volgens Rutte begonnen zijn met het niet houden aan de vechtpauze door schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. En die twee landen vallen elkaar nu over en weer aan. Rutte deed die uitspraken nu dag 2 van de NAVO-top in Turkije is begonnen. Daar probeert hij de Amerikaanse president Trump binnenboord te houden, want hij is kritisch op de NAVO. Trump herhaalde gisteren dat hij teleurgesteld is dat de NAVO hem op voorhand niet hielp rondom Iran.
3: Weren't treated well. We don't need anybody's help. I didn't even want their help. But before I asked, they said they wouldn't be there.
2: Inmiddels is het dus weer flink onrustig in het Midden-Oosten en daardoor stijgen ook de olieprijzen weer. Sommige bedrijven hier in Nederland die kunnen straks verplicht worden om voor defensie te werken. Het kabinet wil aan een nieuwe wet gaan werken voor noodsituaties, zoals een oorlog. Eerst worden bedrijven gevraagd of ze vrijwillig willen helpen, schrijft het AD vanmorgen. En als dat niet genoeg is, dan kan de overheid dus ingrijpen en voorraden gaan opeisen, bijvoorbeeld om genoeg verband te hebben voor gewonde soldaten. Volgens de minister die erover gaat, gaat het om een klein aantal bedrijven dat nu ook al zaken doet met defensie. Dan komt de zomervakantie natuurlijk dichterbij voor steeds meer mensen in ons land. De schoolregio Zuid eind deze week. Het noorden is al vrij. Betekent komend weekend extra drukte met mensen die gaan vertrekken. En daarom waarschuwen nu allerlei organisaties. Sowieso in eigen land zijn er een boel wegwerkzaamheden waar je rekening mee moet houden. En wie naar het buitenland gaat, moet zich ook schrap zetten voor drukte dit weekend. En vergeet je reservesleutel niet van je auto. Tip de ANWB. Want ja, als je dan bij een leuk vijvertje staat of een kanaal ergens in het buitenland of een mooie fontein en mocht die sleutel in het water vallen.
1: Of een put.
2: Of een put, ja. Hoe vaak zijn de putten ook niet in groot als je de deur open doet, hè, van je auto?
4: Ja, precies. Ja, net zo. Ploep.
5: Nou, om maar zomaar te zwijgen van parkeren naast de gracht.
2: Oh ja.
1: Oh ja.
5: Je valt ook heel wat in, hoor, dan.
2: Of jezelf.
5: Ja, dat heb je ook wel eens. Ja.
2: Dus die reservesleutel mee, dan kun je tenminste door met je vakantie. Hou de lokale berichten natuurlijk in de gaten, hè, vanwege bosbranden of het weer dat omslaat. En als je elektrisch rijdt, voorkom laadstress. Maak van tevoren een goede routeplanning. En als je gaat vliegen, stop dan je powerbank in je handbagage. Want anders is daar ook weer gedoe mee als dat in je ruimkoffer gaat zitten. En voor iedereen die naar het Comomeer in Italië vertrekt, nog een extra tip. Want even goed kijken wat je aantrekt. In een dorp daar, Varenna, daar kun je een boete krijgen als je met blote bast of alleen in bikini door de straten loopt. Gemeente daar is het helemaal zat dat mensen halfnaakt paraderen. Op het strand is het prima, zeggen inwoners tegen lokale media. Maar daar in de straten, winkels en restaurants en kerken moeten toeristen zich gewoon aankleden.
5: Ja, dat is natuurlijk ook weer een discussie waard. Hè? Ik snap het wel. Als ik op het strand lig en ik ga even naar een winkeltje, weet ik van wat halen, dan doe je toch even een hemdje of een shirtje aan.
2: Ja, toch? Iets eroverheen.
5: Ja, ik stond laatst bij de snackbar. En toen kwam er een man binnen, die had alleen een ballenknaller aan. Ja, een Speedo. En die stond daar gewoon een patatje oorlog, 2 kikkers mayo te bestellen. Ik vond het zo, ja, het spijt me echt, maar ik vond het een beetje gepast ook.
2: Niet, ja, maar ook in kerken en zo, hè, hoeveel mensen zo nog met hele
1: kerken?
2: Ja, in kerken zonder met onblote schouders, ja. Echt bloot, gewoon niet respectvol.
1: Ja, maar kijk, ik vind wel aan een strand of aan een meer, weet je, als je dan even een klein supermarktje inloopt, oh, Allah. Maar je ziet mensen ook op terrassen zitten soms.
5: Ja, dat kan helemaal
1: niet. Ik denk, gedraag je nou even een beetje. Of is dat nou hopeloos ouderwets?
5: Wat nee hoor. Even een beetje. Dit is maar net wat je wil zien. En ik zal niet zeggen als in de jaren 60 die knieën moeten worden bedekt. Maar als je gewoon van het strand afgaat of van het zwembad weg, trek even. En dan doe je een open blouseje.
1: Ja.
5: Het is toch een stuk charmanter. Alhoewel, vrouwen in bikini vind ik dan minder. Jij ook, hè, Mart?
1: Maar die man in die ballenknaller, nou, dat vond je allemaal niks.
5: Ja, dat vond ik niks, ja. Ja, dat was een soort van patatje oorlog op zich.
1: Goed, wij gaan straks. Ja, dit vind ik wel een momentje, hoor. Ik zat vanmorgen in de auto hier naartoe. Ik dacht, oh leuk, we hebben hier een ochtendshow natuurlijk. En toen dacht ik ook, wij gaan vandaag bellen met Mart Smeets.
5: Ja,
1: de good old Mart Smeets, de man natuurlijk van NOS Studio Sport. Jarenlang natuurlijk naar hem gekeken. Nu is de Tour de France begonnen en dan moet ik toch weer aan Mart denken.
5: Ja, hoe vindt hij het? En Mart is gewoon Mr. Tour de France. En vooral de avondetappen. Ja. Wat doet Dionne de Graaf, doet dat fantastisch. Maar hij wordt toch wel gemist.
1: En hij is inmiddels bijna 80.
5: Ja.
1: Ja, en je hebt het laatst ook al gehad over zijn gezondheid. Van, nou, we zijn heel erg benieuwd hoe het gaat met Mart Smeets. En hopelijk gaat hij straks een antwoord geven op die vragen. We zullen altijd een beetje afwachten hoe hij wakker wordt natuurlijk. Of hij er een beetje zin in heeft. Maar je gaat het meemaken over een paar minuten in de Koen en Sander Show voor de woensdagochtend. Goedemorgen.

0: met een never-ending story hoor je in de Koen en Sander Show voor de woensdagochtend. Goedemorgen, het is 9:15.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: En we kunnen wel stellen, de sportzomer is in volle gang. God, is van alles bezig. Ik vind het heerlijk. Het WK voetbal natuurlijk in Amerika, Mexico, Canada. Er wordt getennist op Wimbledon.
2: Ja.
0: Djokovic van gisteren kwartfinale. 5 uur stond hij op de baan, ongelooflijk. Ja, en natuurlijk de Tour de France is ook weer van start gegaan. Ja, dan krijg je ook meteen weer zin in de vakantie natuurlijk.
2: Ja, en zeg je Tour de France, dan zeg je...
0: Gele trui?
2: Nee, wielrennen.
0: Ja, nee, ik weet waar je op doelt. Ja, we hebben deze man aan de lijn. En ik moet zeggen, ik mis hem dan echt al een paar jaar. Ja. Ik mis hem echt. Ja, dat toch? Dat is toch een lege.
2: Ja, hij wordt ook gemist. Veel mensen missen hem. Het zijn weinig mensen die zoveel kunde en zoveel welbespraakt zijn. En die dat kunnen verenigen. Die journalistiek en vermaak altijd weer gewoon goed aan de oppervlakte weten te krijgen. We missen hem, de Nestor van de sportjournalistiek.
0: En we hebben hem aan de telefoon. Mart Smeets. Mart, meneer Smeets, goedemorgen.
3: Onderdanig zeg ik dank u zeer.
0: Ja.
3: Prettige ochtend.
0: Ja. Nee, Mart, maar ja, zo is het wel. En ik neem aan dat je die reacties ook nog wel wat vaker krijgt van mensen die jou missen op de televisie.
3: Nee, niet zo. Nou ja, ik ben niet zo. Ik kijk dus niet in sociale media. Hmm. Media, zo heet dat tegenwoordig. Dus daarvan hoor ik niks. Ik heb nog een paar vrienden bij de NOS werken. En we praten wel eens over de tour. Maar wat geweest is, is geweest. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik mis het ook niet hoor.
2: Nee, het blijft ook geweest?
3: Nou, de overgang was duidelijk. Ik stopte met werken en ik had een lange loopbaan achter de rug. En dan moet je niet proberen om als zeg maar bewoner van een oude vandaagenhuis nog mee te gaan doen in iets wat voor jongere mensen bestemd is.
0: Ja.
2: Ja, maar toch, ik durf je amper tegen te spreken, Mart. Maar als je kijkt naar zo'n André van Duin, heeft een goede carrière en die pakt nu alleen nog maar de krenten uit de pap. Daar waar hij van waarde is en waar hij kwaliteit kan leveren, daar is hij dan ook. Wat dan als er nou linksom of rechtsom toch iets op je pad komt waarvoor je niet al te veel hoeft te doen, waarvoor wel van je expertise gebruik kan maken, zeg je dan nee of sluit je niks uit?
3: Nou, ik zeg eerder nee, maar ik heb tot en met verleden jaar heb ik een podcast gemaakt voor, ik weet het niet, Hilversum 1 was dat, of zo. 1 Vandaag was dat. En die podcast mocht niet meer doorgaan. Nou ja, dan zeg ik, dan gaat dat niet door. Ik vind het wel jammer dat het zo is gegaan. Maar ik zit niet te hengelen om een middaglang commentaar te gaan geven ergens. Helemaal niet.
0: Nee, maar
3: ik kijk soms niet eens 's middags dus.
0: Maar ik denk toch aan dat je de tour is nu begonnen. Je kijkt de tour toch wel?
3: Ja, maar niet het begin, want dat is extreem saai. Daar is niks aan. Dat is hetzelfde als je naar Zwitserland, Colombia voetbal kijkt. Dat is ongeveer de slechtste wedstrijd die ik gisteravond gezien heb.
0: Ja.
3: Maar die toeretappe van gisteren, die had iets in zich wat we niet vaak meemaken. Namelijk dat de gele truidrager openlijk heeft gezegd, heren, gaat uw gang. Wie wil, mag de gele trui van mij overnemen. Mm-hmm. Pogacar was daarin heel duidelijk. En daardoor krijgen wij nu... we worden dan op maandag wakker en dan lees je de standen. En dan denk je iets van wielrennen te weten. En dan staat daar een Noorse naam, die we ook al niet goed kunnen uitspreken. Train heet die man. En die is 30. Een Noor van 30 die nu in de gele trui rijdt. Heeft die ooit wat gewonnen? Ja, hij rijdt dus nu in de gele trui. En dan komt er natuurlijk altijd een verhaal bij. En dat vind ik wel weer mooi. Daarin zoeken wij sportjournalisten toch.

0: Nou, daar is hij aan verholpen. Hij zat al heel snel weer op de fiets. En rijdt hij dus in de gele trui. Dat lijkt me aanleiding voor een leuk verhaal.
1: Ja, en mis je dat verhaal dan? Is dat dan ergens via wat voor platform of een avondetappe dan tot jou gekomen?
0: Nee, maar ik wist het wel. Ik wist dat hij die kankeranalyse had gekregen. Dat wist ik. En ik zei ook tegen mezelf: God, niets is onmogelijk in de wereld. Ja. Je kunt vreselijk in de boot zitten van dat je kanker hebt. Maar luister eens naar deze man, die is 30 jaar. Ja. Die heeft kanker, heeft hij tussen aanhalingstekens overwonnen. Je weet nooit of het terugkomt. En die heeft een van zijn mooiste momenten in zijn sportleven bereikt. En dat maakte die etappe van gisteren wel heel speciaal. Ja. Voor dat soort verhalen, daar ga ik nog voor.
2: Nou, deze man is 30er. Marten, jij bent, laat ik zeggen, een paar jaartjes ouder. Ik zie 79. Ja, Marten, ja, 79.
0: Ja, de big 80 komt eraan, hoor.
2: Ja, precies, ja. Ik hoop dat we uitgenodigd worden op je verjaardag. Jij zal het ongetwijfeld niet vieren, jou kennende.
0: Nee, dat klopt. Ja,
2: maar hoe gaat het met je, Mart? Hoe je klinkt namelijk nog als van ouds.
0: Ik doe hele leuke dingen. Ik ben op het ogenblik bezig met schrijven. Ik heb een drieluik geschreven. Dat wil zeggen, de Giro d'Italia is al op de markt. Over 3 weken komt de Vuelta a España op de markt. En voor volgend jaar doe ik een groot boek over alles van de Ronde van Frankrijk. En dan sluit ik het wielrennen voor mezelf af. Ja. En heb ik er mooi 3 tot 4 jaar aan gewerkt.
1: Niet nog een boek over de Acht van Taal?
0: Nou nee, dat hebben andere mensen gedaan die daar dichtbij waren. Ik was vrij dicht bij de Ronde van Frankrijk. Ik ben overigens 1 keer van mijn leven bij de Acht van Kaam geweest. En toen heb ik verschrikkelijk gelachen toen Peter Prost zo kwaad was als ploegleider, dat hij riep tegen zijn renners dat ze een tegenstander dan maar van de weg moesten rijden. Nou, dat dacht ik van een leuk gezelschap hier aan.
2: Ik weet niet eens waar het over gaat.
1: Ja, dat is voor de eerste ronde na de Tour de France. Dat is in het zuiden van het land.
0: Nee, dat is niet de eerste ronde. Oh, nee, maar de Acht van Kaam is een hele beroemde wedstrijd.
2: Oh, sorry.
0: Waarin alle toppers van Nederland rijden. Ja. Ja. En er was 1 renner. En die heette Roy Schuiten. En die was weggegaan bij Peter Prost. Ja. En die reed alleen vooruit. En die bleef alleen vooruit rijden. En Peter Prost zette toen al zijn manschappen in en zei: als het mot, dan rij je hem van de straat ook. Godverdomme. En daar komt het af. Vloeken mag niet op de radio.
2: Jawel, maar dat mag allemaal wel. Nog even één dingetje, want wij kijken de avondetappe en dan zien we daar Dionne de Graaf zitten. Jij mag haar volgens mij graag, dat doet ze ook hartstikke
0: goed. Ja, we zijn hele goede vrienden. Ja. Ja.
2: Maar het is natuurlijk toch, er is het nodige veranderd, ook bij de NOS. En dan doe ik vooral op de bezuinigingen, want ja, de avondetappe, het is niet meer in Frankrijk.
1: Nee, maar niet meer bij een château, maar gewoon ergens in huizen bij een postiljonhotel.
2: Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik weet waarom het is. Ik weet dat er een ontzettende hoeveelheid geld ingeleverd moest worden. En dan ga je schrappen. Ja. En dan zie je de post, Ronde van Frankrijk, avondetappe. En dan 24 man naar Frankrijk met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auto's. Dat kan dan niet. En daar moet er een streep door. Ja. En dan is de penningmeester is daar heel rigoureus in geweest. En of ze nou in een hotel in, waar zei jij? Bij Huizen?
1: In Huizen begonnen ze, ja.
0: Oké, ja. Je moet ergens beginnen. Ja. Maar ik weet, het gaat niet zozeer om de, laat ik zeggen, de mooie, lichte kasteeltjes in Frankrijk. Het gaat toch eigenlijk over de inhoud, denk ik dan.
2: Nee, ja.
0: En die mooie kasteeltjes, dat was het toetje van de uitdaging. Ja, maar het zag er anders uit dan een hotel in huis. Dat ben ik met je eens.
1: Maar de inhoud
0: niet kan niet. Nee. Maar gewoon de versobering heeft toegeslagen bij de NOS. En daar hebben ze naar moeten luisteren.
1: Ja.
0: En ik vind het jammer voor de mensen die daar nu werken. Ik vind het ook jammer voor Dion. Want Dion, die past precies in die mooie kasteeltjes. In de beelden daarvan.
2: Ja.
0: Maar ja, wat niet
2: het is
0: kan,
2: niet anders.
0: Kan
2: nee. Nou, we hebben nog een hoop dingen te bespreken, maar dat gaan we niet doen. Want anders dan, het is toch Radio Mart.
0: Dan vullen we tot de 9 uur. Vullen we.
2: Nou, ik heb 1 vraag, maar heel een kort antwoord. Er kwam gewoon alleen maar een land zijn. Wie wordt de wereldkampioen?
0: Ik hoop Frankrijk, want dan wint het echte voetbal.
1: Ja.
2: Oh ja.
1: En nog een kort antwoord. Gaat Trump zich ooit met de Tour de France bemoeien?

0: Ja, nou, dat heeft hij al eens een keer gedaan. Hij heeft gezegd, toen hij nog nauwelijks wist wat de Tour de France was, toen een Amerikaanse journalist tegen hem zei, nadat Trump had gezegd van, de Tour de Trump is the biggest race in the world. Toen zei die Amerikaanse journalist, nee, dat is de Tour de France. Then I buy the Tour de France.
1: Oh. Zo kennen we hem weer, ja, mooi.
2: Nou,
1: Mart, wij vonden het weer leuk je gesproken te hebben. Dank daarvoor.
0: Prettige ochtend, jongens.
1: Dankjewel. Tonight.

0: Rain bij Joe. En straks hoor je het nieuws van 9 uur. Mart Gol.
1: Goedemorgen. Staalbedrijf Tata Steel wordt vervolgd. Dat nieuws komt net binnen. Details krijg je zo meteen om 9 uur. En we maken even de balans op rondom het WK voetbal op deze rustdag.
2: De drie noten.
0: Wij spelen onze spelletje de drie noten. Luister goed, want als je het liedje herkent, kun je een Coen en Sander Show pakket winnen. Doen we ook nog een kussen bij van Betere Bed. Drie noten hebben wij beschikbaar van het nummer. En ik denk dat het een lastige is. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal gaat binnenkomen. Sander, jij gaat over het aantal noten dat we laten horen. Maar we beginnen met één. Titel van het liedje mag je nu gaan appen als je het weet.
3: Een nootje erbij. En nog een. Nou, ik vind hem heel moeilijk.
0: Echt, hè?
3: Ja. Ik zou hem eigenlijk niet weten. Maar misschien onze luisteraars wel, dus kom maar door.
0: Klein hintje erbij. Het is Nederlands.
3: Zo klonk het ook wel.
0: Maar hoe?
1: Oh. Dat mag ik niet zeggen, natuurlijk.
0: Nee, je mag het niet zeggen, maar.
1: Ik wilde bijna Sander gaan helpen met deze voor de mensen.
0: Oh, jij weet het ook gewoon.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, wat knap voor jou.
1: Ja, leuk, hè? Dat ik een keer wat weet. Of
0: ik wil even checken of je het weet. Doe de microfoon even uit.
1: Ah, ja, heel goed, Mart. Ja, knap.
0: Oké. Okay. Knap, hoor. En laat het weten in de app van Joe als je net zo knap bent als Mart.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
20: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
21: hoi,
20: of binnenkort vertrekt,
22: adios.
20: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
21: Fijne vakantie!
19: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
24: vakantie!
23: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
26: Oh, nu al zin in zaterdag.
25: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
29: Dit is jou.
0: Goedemorgen, het is 9 uur. De singalong straks van start na het nieuws. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Tata Steel voor de rechter. Justitie begint namelijk een zaak tegen het staalbedrijf uit IJmuiden. Want het bedrijf zou bewust schadelijke stoffen hebben uitgestoten die gevaarlijk zijn voor mensen in de buurt. En de buurt deed daarom eerder een massa-aangifte, weet onze verslaggever die het dossier volgt.
30: Er is aangifte van gedaan door meer dan 1000 omwonenden in 2021. En het OM heeft nu besloten dat er genoeg bewijs is om ze daar inderdaad voor te vervolgen. En ook voor het schenden van hun zorgplicht. Onder meer omdat ze milieu-incidenten niet hebben gemeld bij de toezichthouder.
1: Ja, en ook zouden fabrieken slecht zijn onderhouden en zouden niet de juiste vergunningen zijn gebruikt, dingen dus ook onder de pet gehouden. Eerder kreeg Tata al voor miljoenen euro's aan boetes. Ook premier Jette snapt dat de Amerikanen Iran hebben aangevallen... zegt hij op dag 2 van de NAVO-top. Volgens hem moet je duidelijk maken dat Iran zich aan de vechtpauze moet houden. NAVO-baas Rutte zei vanmorgen hetzelfde. De VS viel Iran aan nadat Iran schepen zou hebben beschoten. En Iran sloeg vervolgens weer terug. Op de NAVO-top in Turkije gaat het vandaag ook over deze nieuwe onrust in het Midden-Oosten. En Rutte doet er als Trump-fluisteraar alles aan om Amerika binnenboord te houden. In Apeldoorn wordt vandaag bekeken of 11 asielzoekers weer terug kunnen naar de plek waar ze werden opgevangen. Daar moesten ze gisteravond hals over kop weg vanwege een brand. Vuur zou zijn begonnen in een fatbike. Was veel rook, waardoor de mensen daar dus niet konden blijven. Er raakte niemand gewond. En voor het eerst in weken een rustdag bij het WK voetbal. Alle kwartfinalisten zijn nu bekend. Nu ook Zwitserland en Argentinië zich hebben geplaatst. Na 96 wedstrijden, even geen wedstrijden vandaag dus. Fans en spelers kunnen even op adem komen. Morgen spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar. Vrijdag krijgen we dan Spanje-België. Maar vandaag rolt de bal dus even niet. Het weer van Weerplaza. Nu nog wat gemiezer en bewolking. Vanmiddag op steeds meer plekken zon. Vooral in het westen en in het zuiden. 21 graden in het noorden tot 26 daar in het zuiden.
0: En 24 vertragingen op de weg op dit moment. Op de A2 bijvoorbeeld. Den Bosch richting Utrecht voor de Martinus-Nijhoofdbrug. Een half uurtje vertraging daar. En er zijn wegwerkzaamheden op de A20. Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en het Terbrechtseplein. Daar wordt het verkeer omgeleid. Op dit moment 25 minuten extra. We gaan beginnen aan de singalong. 1 liedje uit de singalong mag je gaan raden. We zoeken de titel van dit nummer.
3: Ja, wat echt veel binnenkomt is alles geprobeerd van het goede doel.
0: Oh.
3: Clouseau komt ook binnen. En Christ die zegt, is het Friemelen Single? Friemelen Single. Dat is niet goed. Ik weet wel dat zijn telefoon wat hij vaak intypt.
0: Ja, ja. Ja, Friemelen Single. Dit komt in de buurt.
3: Ik snap de bedoeling.
0: We zoeken een Nederlands liedje, maar de vraag is de titel van dit nummer. Als je het weet, mag je gaan appen.
31: Joseph.
2: Zingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: En je weet het Koen en Sander showpakket is te winnen. Gaan we zo meteen weggeven naar de Banger Boys. En nu Ilo.

0: Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: We Like to Party, grote hits, natuurlijk uit in de jaren 90 gehad. Sensationeel waren ze toen, hè, de Banger Boys?
2: Ja, ja, ja. Nee, dat was echt... Het klonk allemaal een beetje kinderlijk, maar wel echt wereldwijd succes ermee.
1: Ja, en eigenlijk nog steeds, want ze treden nog steeds in de originele bezetting op. Gaan daar nog altijd de wereld voor over.
2: Ja.
1: Doen ze goed. Maria, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Koen en Sander.
1: Hallo Maria, lekker wakker klink jij al.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Wat zijn de plannen vandaag?
3: Ik ben aan het werk.
2: En wat voor werk
3: doe
2: je?
3: Op dit moment, ik ben werkzaam als verpleegkundige bij de marine.
2: Oh, oké.
3: Okay. Ja. Okay. En vanmiddag heerlijke terras op.
2: Dus het is in ieder geval veel papa nat houden.
3: Ja, precies.
1: Hey, en ook jouw vakantie komt in de buurt, hè Maria?
3: Ja, zeker. Ja, nog 1 weekje werken en dan heb ik heerlijk 4 weekjes vrij.
1: Ga je nog ergens heen?
3: Ik heb nog geen idee. Het enige wat ik wel weet is dat ik veel naar het terras ga. En naar bar 70 in Katwijk, echt the place to be.
2: Oh, en wat drink jij dan? Wat is je weapon of choice?
3: Ja, toch wel cocktails.
2: Lekker.
3: Heerlijk.
1: Ja. Zo, ik hoor al dat je nu al zin hebt om vanavond weer het terras op te gaan, volgens mij.
3: Zeker.
1: Ja. Ah, Maria, en je kan ook nog een Koen en Sander Show pakket winnen. Het enige wat je moet doen is ons even vertellen hoe dit liedje heet.
3: Nou, dat heet... Alles heeft een ritme van de Frizzelsizzel.
1: Oh ja, ik wilde maar gaan zingen ook. Heerlijk. Ja.
2: Vandaar ook het Friemelen single van Kast. Mm-hmm. Die verkeerd ingetuurd. Het is Frizzelsizzel.
1: Ja, maar ik ben respect voor iedereen die heeft geappt. We hebben echt honderden appjes binnengekregen. Maar Frizzelsizzel uit je telefoon krijgen, dat is nog een hele opgave.
2: Ja, dat is heel lastig.
1: Ja, dat is heel goed. Maar het is jouw geluk, Maria. Gefeliciteerd met het Koen en Sander Showpakket.
3: Nou, hartstikke leuk. Super bedankt.
1: Kussen van Beter Bed doen we.

0: elke ochtend tussen 9 en 10 lekker genieten van die meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Dan Harkman, mooi voorbeeld, Relight My Fire. En straks het nieuws van 9:30, Mart.
1: Goedemorgen, massa-aangifte uit de buurt zorgt voor een rechtszaak tegen een staalreus. En goed nieuws als je helemaal klaar bent met het in de rij staan met je statiegeld, flessen en blikjes.
0: En drie nummers op rij straks na het nieuws van 9:30. En die drie die hebben iets met elkaar te maken. Maar de grote vraag is, wat is het? Twee van de drie heb je hier alvast.
2: Oh, heerlijk.
0: Is wel te doen, hè?
3: Is wel te doen. Maar goed, je moet er maar net op komen. Zometeen hoor je ook nog eens de derde.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
22: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed.
21: Altijd snelle levering bij Zalando.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
24: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Nu nog bewolkt, lokaal wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de kust. 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En de restantje van de woensdagochtendspits zijn nog twee.

0: En de singalong gaat verder hier bij Joe na het nieuws van 9:30. Mart Grol, goedemorgen.
1: Komt een rechtszaak rond staalbedrijf Tata Steel uit IJmuiden. Volgens justitie heeft het bedrijf bewust schadelijke stoffen uitgestoten die gevaarlijk zijn voor mensen in de buurt. Na een massa-aangifte door buurtbewoners komt er nu dus een zaak. Ook zou Tata niet de juiste vergunningen hebben gehad en dingen die misgingen hebben verzwegen. Tata zegt later vandaag te reageren op de beschuldigingen. De coronaverhoren gaan zo meteen weer verder, zo vlak voor de politieke zomervakantie. Over een half uurtje begint het en dan wordt opiniepeiler Maurice de Hond ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie kritisch over de aanpak van het virus door het toenmalige kabinet. En later vandaag is oud-staatssecretaris Mona Keizer aan de beurt. En zij werd tijdens de COVID-tijd ontslagen omdat ze kritiek had op het coronatoegangsbewijs. De kust lijkt weer veilig bij de woontoren in New York. Dat gebouw met 37 verdiepingen dreigde deels in te storten. Boel is nu stabiel, zeggen experts. Die konden namelijk stutten en blijven alles goed in de gaten houden de komende tijd. Mensen die uit gebouwen in de buurt waren gehaald, kunnen nu ongeveer allemaal weer terug.
0: Ja, dat is dus een heel groot project in New York, waar allemaal appartementen moeten komen.
1: Ja.
0: Maar als ik daar een appartement gekocht zou hebben,
1: nee, zou ik even weer.
0: Zou ik me toch niet lekker voelen?
1: Als dat nog kan met de kleine lettertjes, zou ik er van
0: even terugtrekken. Ja,
2: zeker. Ja, en wat doe je eraan? Ik denk, je gaat even, die pakt geen Alpestine om het op te vullen.
0: Nee, maar ik bedoel, tot aan een paar uur geleden was het nog levensgevaarlijk, kon het hele gebouw in elkaar donderen en nu is het allemaal veilig.
2: Ja, nou, dat geloof ik niet.
0: Nee, dat vind ik dan ook een beetje spannend.
2: Er zit gewoon een scheur in.
1: En dan gaan we nog eventjes naar statiegeld. Want dit herken je wel in de rij in de supermarkt. En nog drie mensen voor je met statiegeld. Tassen vol, hè, met flessen en blikjes. Eén voor één in de automaat gooien. Nou, op steeds meer plekken staan grote machines waar je meteen tientallen flesjes en blikjes tegelijk in kunt gooien. Volgens het AD zijn er 80 van die bulkmachines bijgekomen. Die staan vooral bij tuincentra en groothandels. Waar je dus makkelijker met de auto naartoe kan.
0: Oh, wat goed.
1: Handig, ja. Hè?
0: Want het is een werk, joh. Dit is een uitkomst voor jou, Sander.
2: Ja, alleen ik gebruik niet zo vaak de auto. Dus dan moet ik op met de fiets. Maar het is gewoon, je gooit alles in één keer erin.
0: En klaar ben je.
2: Zoals vroeger zo'n muntautomaat bij de bank. Waar je al je muntjes in gooide, ging die automaat tellen. En dan had je in één keer 8,80 euro of even wat.
1: Ja, gaat heel snel.
0: Doe jij dat met je zwart geld?
2: Ja. Oh. 8,80 euro. Ja. In draaiklus gehad.
0: Mart, dankjewel.
1: Yes.
3: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Wij hervatten de Singalong. Drie liedjes op een rij die iets met elkaar te maken hebben. Als jij weet wat het is, mag je gaan appen. We geven het Koen en Sander showpakket weg.

0: dit is wel echt een lekker meezingliedje is dit.
1: Dit is een heel lekker meezingliedje. Het is toch een beetje rock en rollen.
0: Oh, ja, op die manier, ja. Dat wel, ja. Ja, drie liedjes op een rij. We hebben er nu twee gehad. Rockwell. En Koos Albers. En dit is liedje nummer drie. En deze drie hebben iets met elkaar te maken. En als je weet wat het overkoepelende thema is, mag je dat thema nu even in een appje zetten.
1: Ja. Het wijst zich vanzelf wel.
0: Wijst zich vanzelf. Het is ook en niet al te moeilijk. Ik zie veel goede antwoorden voorbij komen. Wij verloten het Koen en Sander showpakket, als je het weet.

0: nog steeds appen, hè? Je kan nog steeds appen.
1: Er is iets heel raars gebeurd in mijn systeem. Zie jij wat er gebeurt?
0: Oh, hij is helemaal weg.
1: Hij is weg.
0: Oh.
1: Ja. Het liedje is weg. Ja, we wilden een grapje uithalen, maar Roxette en The Look stopt er gewoon mee. Ja. Is niet anders.
0: Nee, dat kan niet. Dit is gewoon dat je alsof je 1 minuut voor het einde van een film wegloopt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar ja, even die laatste 14 seconden.
1: 14 seconden?
0: 14 seconden nog.
1: Nee.
0: Jawel, toch?
1: Was het 14? Nee.
2: Dit is het einde.
0: Oh ja, nee, dat is verder terug.
1: Ja.
0: Nou, zo is goed.
1: Maar zo hebben we er genoeg van gehoord. Lekker liedje en maakt onderdeel uit van 3 lekkere liedjes die iets met elkaar te maken hebben. Jesse, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je komt net een sportschool uitgerold in Soest.
3: Ja, dat klopt.
1: Welke sportschool zit je? Ik ben laatst in Soest ook naar een sportschool geweest.
3: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, ik sport in Leusden, omdat ik oorspronkelijk uit Leusden kom.
1: Ah.
3: Maar toen ben ik verhuisd naar Soest, maar de sportschool in Leusden, ja, toch een warm hart, dus dat blijf ik dadelijk.
0: Als je dan gewoon even naar Leusden rent vanuit Soest, dan ben je er al.
3: 20 minuutjes onderweg.
0: Hoef je niet meer in de sportschool in te gaan. Gewoon heen en weer en je bent klaar.
1: Hey, Jesse.
3: Ja, zou ik kunnen proberen.
1: Fijn dat je erbij bent. Wij zijn op zoek naar een overkoepelend thema. Want we hadden 3 liedjes in totaal om je geheugen even op te frissen.

0: en Roxette met The Look.
1: Nou, Jesse, wat is het verbindende thema?
2: Ja, ik denk ogen, kijken, zien.
1: Ja, nou, dat is al meer dan voldoende, inderdaad. Kijken doe je met je ogen. Allebei de antwoorden waren goed.
0: Ja hoor, Jesse. Gefeliciteerd. Koen en Sander Showpakket is voor jou.
2: Hartstikke leuk. Super bedankt.
0: En geniet van deze woensdag.
2: Komt goed. Jullie ook. Fijne
0: dankjewel.
2: Uitzending.
0: Dag Jesse. Doei doei.
2: Yo, hoi hoi.
0: Ja, en dan komt er net nieuws binnen. Waar mijn oren een beetje van flapperen eigenlijk. Want...
1: niet klapperen, maar flapperen.
0: Flapperen.
1: Ja. Kijk... Klapper is tijdig, flapper is zwemmer.
0: Ja. Nee, maar deze man heeft eigenlijk al afscheid genomen van het grote podium. Heeft ook een farewell tour gedaan.
1: Ja.
0: Jij bent erheen geweest, ik ben er ook naartoe geweest.
1: En nadrukkelijk gezegd, dit is echt de allerlaatste.
0: Ja. En wat schetst onze verbazing, deze man heeft zojuist bekendgemaakt dat hij toch weer het podium opgaat.
1: Ja.
0: We hebben het over Elton John.
1: Hij gaat het tweemaal het Azteken Stadion doen in Mexico. Mexico is natuurlijk ook het thuisland van het WK. Azteken Stadion. Ik denk dat gewoon Infantino hierachter zit.
0: Ja, zal de FIFA wel weer zijn.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, voor de fans natuurlijk wel weer heel goed nieuws. Hè. Dat hij weer terugkomt. Ja, die andere van het liedje die is helaas niet meer onder ons. George Michael. Maar samen zingen zij Don't Let The Sun Go Down On Me. Hoor je nu in een sing-along van Joe.

0: Kennen hoor, de holiday.
1: Of is hij al begonnen?
0: Of is hij al begonnen, ja.
1: Ja, en dan voor die mensen die nu lekker in Spanje zitten en niet luisteren. Dit was Boney M. met Holiday.
0: De ADL speelde straks na 10 met de hits van Joe. Onder andere R.E.M.

0: Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Er stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
5: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
6: Het voordeel is enorm. Prijzenstorm.
5: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hey Remo!
9: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
13: I want chicken.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH roomboter of rabarberappeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
3: Hoi.
2: ...of binnenkort vertrekt...
1: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
15: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
16: Dit is jou.
17: Goedemorgen, het is 10:00 en het nieuws van nu.nl krijg je van Mart Gol.
18: Goedemorgen. Tata reageert. Tata Steel uit IJmuiden is het niet eens met wat justitie over het staalbedrijf zegt. Het OM begint, na een massa-aangifte door buurtbewoners, een rechtszaak... omdat Tata bewust schadelijke stoffen zou hebben uitgestoten... die gevaarlijk zijn voor de buurt. Ook zou de papierwinkel niet op orde zijn geweest... en zouden fabrieken slecht worden onderhouden. Volgens Tata wordt al langer gewerkt aan oplossingen... en is deze rechtszaak onterecht en onnodig. In Valburg in Gelderland is een trein op een auto gebotst. Er zijn meerdere gewonden. Volgens Omroep Gelderland gebeurde het op een onbewaakte spoorwegovergang. Het zou gaan om een taxi met passagiers die is geraakt. Hoe het met de gewonden is en wat er precies is fout gegaan is nog niet duidelijk. Laat de boel niet verder uit de hand lopen. Dat vraagt bemiddelaar Qatar aan Iran en Amerika. Nu de twee landen elkaar ondanks de tijdelijke vechtpauze volop aanvallen. De twee landen verwijten elkaar dat ze zich niet aan de gemaakte afspraken houden. Praat met elkaar, zegt Qatar. En zorg ervoor dat het niet van kwaad tot erger gaat. En de teamsprint bij het schaatsen wordt olympisch. Daarbij rijden twee teams tegen elkaar. Ieder team heeft 3 schaatsers, waarbij er iedere ronde eentje afvalt. En wie het eerst over de finish komt, die wint. Een estafette-achtig onderdeel dus. Schaatstempel Tialf krijgt over een paar jaar de primeur. Want het schaatsgedeelte van het Franse Olympische wintertoernooi... over 4 jaar wordt in ons land gehouden. De Nederlandse vrouwen zijn op dit moment wereldkampioen op het onderdeel. Het weer van Weerplaza. Wat motregen, vrij veel bewolking. Vanmiddag meer zon, vooral in het westen en zuiden. 21 tot 26 graden.
17: Dankjewel, Mart. Dan de verkeersinformatie. Flitsmeister komt met de volgende vertragingen van een kwartier of langer. Het is de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en de Martinus-Nijhoofdbrug. 40 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 20 minuten. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan daar. Ruim een half uur extra reistijd.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
17: Goedemorgen en het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Met Candy Staten, Young Hearts Run.

Dit is zo'n klassieker die je soms nodig hebt als herinnering dat de liefde soms niet te sturen is. Met Candy Staten, A Young Hearts Run Free bij Joe op je woensdagochtend. Goedemorgen, Daniel hier. En de muziek is Chef's Kiss vandaag. Ik heb over een paar minuten mama de stem. Zo rauw als een steektartaar van Frans Terras. Wie het is hoor je na R.E.

Lekker hoor, klassieketje. Chain Freak, Want You to Want Me bij Joe. De lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Met niet alleen de koning van de 90s rap, maar ook de ghetto gourmet. Wist je dat? Coolio, ook een kookboek.

0: Zo, alsof je een flinke scheut sriracha door je Hollandse stamppot roert.
1: Ha, hey, wat denk je hiervan?
0: Ja, jammer dat hij het zelf niet meer mee kan maken, want hij is er niet meer. Coolio, Gangsta's Paradise. Bij Joe.

0: Een van de lekkerste classics uit de 90s. Coolio, Elfie, Gangsta's Paradise. Yo. Even leuk dat je luistert. Er komt een klassieker aan die perfect is voor vandaag als je in de auto zit. Raampje open, radio hard en gewoon gaan. Echt zo'n car classic. Zo direct.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: Lidl. Lidl.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Hey, Remo!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
19: Oh yeah.
18: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
21: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
22: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep,

0: Goedemorgen, je luistert Joe. Dit is de verkeersinformatie. Witsmeister meldt de volgende vertragingen van 10 minuten of langer. A7 Westerbroek-Bremen tussen Ouderschans en de grens. 15 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Ook een kwartier. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Dus Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan, half uur vertraging. En de A27 Breda-Gorkum. Tussen Werkendam en de Merwedebrug. Daar is de oprit dicht. Vertraging 10 minuten.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Goedemorgen, zit je lekker op de weg? Daar gaat hij dan. Lekker, raampjes open, radio hard met Sif en de Tears.

Je luistert Joe en met het mooiste, het lekkerste, beste uit de jaren 70, 80 en 90. Wat leuk dat je luistert. Ik heb Celine Dion voor je, de vrouw die Parijs onveilig gaat maken. Maar eerst goed nieuws voor U2-fans. Er is gisteren een gloednieuwe single gedropt, hè? Dus The Streets of Dreams, zo heet hij. Laatst onder de heren nog in Mexico-stad op het dak van een reddende schoolbus een videoclip op te nemen. Flikken ze gewoon weer. Larry Mullen Jr. weer achter de drums en zijn blessures. Komt een nieuw album aan. Het vuur is nog lang niet gedoofd. Wat een klassieker dit, hè? Unforgettable Fire, U2, bij Joe.

beste liedjeschrijver, maar gewoon degene met de meeste nummer 1 hits. Geschreven door Max Martin, die Britney Spears en de Backstreet Boys toen al nummer 1 hits bezorgde. Maar is het met deze niet gelukt? Nee, hij schreef het wel, maar Celine Dion haalde maximaal nummer 7 in de Nederlandse top 40. Ze moest het onder andere afleggen tegen Def Rhymes met Dooku. Die was iets groter. Oké, nog 67 nachtjes slapen. En dan staat ze in Parijs, Celine Dion.

0: Frankie Goes to Hollywood Relax met Joe, waar je altijd de 70s, 80s en 90s hoort. Die je mee kunt zingen, want ik heb een lekker gitaarliedje van Boston. En ook eigenlijk het liedje waar we al 40 jaar over discussiëren. What's love got to do with it? Tina Turner komt er zo aan.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 Plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelen.

0: lopende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
9: Geeft ruimte.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: Eyewear. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
19: Kampioenen!
18: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH roomboter of rabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
24: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
25: hoi,
24: of binnenkort vertrekt,
25: adios.
24: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
26: Fijne vakantie!
0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Dit is jouw 11 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Mart Grol. Goedemorgen.
3: Aan een zijden draadje. De voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran wankelt, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij is boos omdat Iran zich niet aan de tijdelijke vechtpauze zou hebben gehouden door schepen in de zeestraat van Hormuz te beschieten. Volgens Trump heeft hij met de voorlopige vredesdeal zijn tijd met Iran verspild.
20: I don't like them and frankly I think we waste a lot of time with them. I think we should just do our business. Can you imagine? They start shooting bombs. I don't think they know what the hell they're doing.
3: Na het beschieten van schepen viel de VS Iran aan en Iran sloeg vervolgens terug. Het is onterecht en onnodig dat justitie Tata Steel vervolgt. Dat zijn de woorden van het staalbedrijf zelf uit IJmuiden. Vanmorgen werd bekend dat het OM Tata Steel voor de rechter sleept. Justitie vindt onder meer dat het bedrijf gevaarlijke stoffen uitstoot. Volgens Tata wordt al langer gewerkt aan oplossingen. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het OV, maar dan moet er wel begeleiding bij zijn. Jonge kinderen kunnen nu al gratis met de trein als er iemand meegaat. En vanaf volgend jaar hoef je in het hele land geen kaartje meer voor deze kids te kopen en dus ook niet in de bus, tram of de metro. Staat wel wat tegenover. De korting voor 65-plussers in het OV verdwijnt. En het is nu helemaal definitief. Daley Blind gaat weer voetballen bij Ajax. Dat bevestigt Ajax nu ook zelf, nadat die verhalen al rondgingen de afgelopen dagen. Blind is 36, komt over van het Spaanse Girona en is geen onbekende in Amsterdam, weet onze sportverslaggever Riepke Bakker.
25: Blind speelde al 2 keer eerder voor Ajax, waarmee hij in 2019 de halve finales van de Champions League haalde. Hij werd 7 keer kampioen met de Amsterdammers. Hij is een kind van de club en nu gaat hij zijn carrière dus afsluiten in de arena. En daarmee gaat zijn wens in vervulling.
3: Een Blind tekent een contract voor een jaar bij Ajax. Het weer van Weerplaza. Nu nog veel bewolking en een spatje regen. Vanmiddag in het westen en zuiden de meeste zon. 21 graden in het noorden tot 26 in Limburg.
2: Dankjewel, Mart. Dan de verkeersinformatie. De volgende vertragingen van Flitsmeister. Het gaat om de vertragingen van 20 minuten of langer. Het is de A2 Utrecht aan Bos tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 25 minuten. En ook 25 minuten op de A7. Als je rijdt van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Gens.
26: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Ik heb weer zo'n lekker autoliedje. Boston, More Than a Feeling. Na die klassieke van Tina Turner. What's Love Got to Do.

0: ga vanaf een barbecue, hoor.
1: Mooi is dat, hè?
0: Ja, het is een perfecte avond voor wat skampies op de plantje. De Scott op braai op 100. Het wordt echt een goede temperatuur met een loom zonnetje. Perfect buiten eetweer. Morgen wat warmer. Dit weekend gaan we weer naar de 30 plus. Beetje loom zomerweer is het nu wel. Dus vraag het ook om een loom zomerliedje. Black Velvet, Elena Miles, hoor je naar Bronski Beat bij Joe.

0: Boy Joe. We hebben het beste uit de 70s, 80s, 90s. En even alle lof naar collega Edwin Noorlander. Edwin, ik heb het nog niet gezegd tegen hem, maar ik vermaak me echt met de berichten die je op Instagram zet. Gisteren zei hij dit.
1: Wist jij dat Girls Just Wanna Have Fun eigenlijk door een man werd gezongen?
0: Nou, wist je dat? Echt leuk. Ik heb het even doorgeplaatst. Mijn Insta is Daniel van de Radio. En dan hoor je ook het origineel. Edwin, echt leuk gedaan. Moet je even ook even volgen. Maar we kennen het eigenlijk alleen maar als deze. Leuk liedje is dat, hè? Cyndi Lauper hoor je bij Joe.

0: teksten dat soms helemaal weten te vertalen en een mooi beeld kunnen creëren. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. Don't tip the boat over! News Corporation was dat. Bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. En een van de grote zomerhits uit de jaren 90. Komt er zo aan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
17: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl, dat doe je goed! Vibra.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3.
0: Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
8: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
25: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
27: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
29: Oh yeah.
28: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Goedemorgen, wat leuk dat je luistert met Joe. We hebben Alphaville met Forever Young. Dr. Alban komt eraan en hier is het de verkeersinformatie van Flitsmeister met de volgende vertragingen. A2 Utrecht en Bos tussen Geldermals en Waardenburg 20 minuten. A2 Den Bosch Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel 10 minuten. A7 Westerbroek Bremen tussen Ouderschans en de grens. Grenscontrole daar, weg is dicht, 25 minuten extra. A12 Utrecht Oberhausen tussen Arnhem Noord en Duiven 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. En de A15 Nijmegen Gorkum tussen Deil en Leerdam. De vertraging daar een kwartier.
33: Dit is Joe met Daniel Smulders.
32: Bij de woensdag met de beste hits uit de 70s, 80s en 90s.

maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. En weet je dat de laatste voorstellingen van de Doema musical in Leusden bij het AFAS Theater bijna voorbij is? Zaterdag valt het doek. Wel de moeite waard om te gaan, hoor. Verhaal dat zich afspeelt in de 80s. Met alle goede liedjes van Doema er doorheen.

Alleen maar lekkere nummers uit de 70s, 80s en 90s krijg je als je luistert naar Joe. Met zo de man die aanstaande zondag een van de grote namen is in Weert bij Bospop. Zijn naam is Lenny Kravitz. Je hoort zijn groot hit in Eindhoven, Till It's Over zometeen. Hey, dit is leuk. Vakantietijd. Ook in de middagshow bij Kai kun je volgende week vakantie voor Brett krijgen. Elke dag tussen 5 en 6 een uur lang muziek in de taal van je vakantiebestemming. Maandag is Spanje. Dinsdag 14 juli Frankrijk. Woensdag 15 juli Italië. Donderdag 16 juli Nederlands voor vakantie in eigen land. Hier heb ik alvast een voorproefje. Voor Italië natuurlijk, de Dolce Vita, Ryan Perry.

0: Danny Kravitz, it ain't over till it's over. Hey, en blijf maar lekker zitten, jongen. Nee, geen probleem. Gewoon lekker blijven zitten. Ik bouw het terras even om voor de lunch meteen om 12 uur. Dus volle lunch met alleen maar lekkere liedjes uit de jaren 80. Misschien zit er iets bij voor je. Anders adviseer ik de Ideeënbus. Dat is de app van Joe. Ethisch lunch komt eraan meteen naar de laatste woorden van Alain. Na nieuws van 12 uur. Wat zit erin, Alain?
1: Nou, de Amerikaanse president Trump gaat flink tekeer op de NAVO-top. Zometeen de details.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro.

0: voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.

0: Lidl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Nieuws van nu.nl krijg je van Alain Altena.
2: Goedemiddag. Het lijkt van de baan. De voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij. Dat denkt de Amerikaanse president Trump.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
2: Ja, Trump is boos. Iran zou de afspraken namelijk hebben geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Amerika reageerde daarop met aanvallen in Iran. Er is toch niemand gewond geraakt bij het treinongeluk in Valburg in Gelderland, meldt de politie. Een regionale trein botste daar vanmorgen op een taxi. Volgens de Gelderlander gebeurde dat op een onbewaakte spoorwegovergang. Er is wel veel schade, van de taxi is bijna niks meer over. In Frankrijk is een brandweerman omgekomen tijdens het blussen van de grote natuurbranden daar. Dat meldt de Franse regering. Het gaat om een man van 22. Hij was bezig met een bosbrand aan de grens met Italië. Al de hele week zijn er natuurbranden in Frankrijk. En ga je met je kind of kleinkind met de bus, tram of metro, dan hoef je daar binnenkort geen kaartje meer voor te kopen. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Nu is dat alleen de trein. Er staat wel wat tegenover. De korting voor 65-plussers in de bus, tram en metro verdwijnt. Het weer van Weerplaza, bewolkt en motregen. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van Flitsmeister. De volgende vertragingen van een kwartier of langer. A7 Westerbroek-Bremen tussen Ouderschans en de grens. 25 minuten zorgt die grenscontrole voor vertraging. En dan de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Dan zit je op 25 minuten door een ongeluk.
4: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
1: Ja. Smakelijk eten. Alleen maar hits uit de jaren 80 op je bordje met Terrence Trent.

Glaasjes in het in een cocktail. Schreeuw het uit. Beetje flauw, maar is wel waar. We zetten er namelijk op in zuipen zometeen in de Joe Eaties Lunch. Kan ons het schelen. Club Tropicana gaat open. De drinks are free. We nemen de frisse duik in het zwembad. Bam komt eraan. Maar eerst hoor je Eric Clapton. En een beetje van Toto. Die spelen namelijk mee op Forever Man. Nu in de Eaties Lunch met Joe.

morgen ga je ineens nadenken over dat je helemaal nog niet in shape bent voor de zomer, hè, met dit soort liedjes. Heb je dat ook niet? Klap Tropicana Wham bij Joe met het lekkerste uit de jaren 80. De Joe 80's Lunch. Geef me door even via de app wat je graag wil horen. Deze is voor Ingrid. Het is Olivia Newton-John.

0: liedjes die vanuit het diepste van je hart komen, die zijn het mooist. John Hyatt.
1: Have a little faith in me.
0: Maar soms is het ook heerlijk om even de radio in de vakantiestand te zetten. Ja, zon op je gezicht, slippers aan, nergens haast voor. Laid back sunshine reggae zometeen in de Joe Eaties Lunch.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl. Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop, gewoon om de hoek.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Er stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
9: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
10: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
9: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
15: Smakelijk eten. Met 1 file volgens Flitsmeister. A7 vanaf Westerbroek naar Bremen. 20 minuten voor de grens daar.

Prima, vanuit je hangmatje. Layback, Sunshine Reggae. We krijgen heel veel berichten altijd via de Joe-app. Dat veel geluisterd wordt over de hele wereld, ook op vakantieadressen. Dus waar je ook bent. Dat had ik er straks gezien. Curaçao, Frankrijk, Spanje, Italië. Maakt niet uit waar je bent. Leuk dat je luistert, waar ter wereld ook. Naar Joe, met het beste uit de jaren 80 tot 1 uur. De Joe 80's Lunch. De muziek die je raakt. Je krijgt Phil Collins zometeen, die liedjes schreef nadat zijn eerste vrouw hem had verlaten. Hij zat zo diep in zijn emotie dat hij de piano en de zangpartij in de studio slechts 2 takes opnam. Geen computer, gewoon puur rauwe pijn recht uit het hart. En dat hoor je zo. Phil Collins naar Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Niemand heeft het over deze drumsolo van Phil, hè? Die is net zo goed, hoor. Net zo bijzonder als In the Air Tonight. Je hoort Against All Odds bij Joe, waar je het allerlekkerste hoort. Tot 1 uur uit de jaren 80. Dit is de Joe 80's Lunch. Via de app kan je doorgeven wat je graag wil horen. Peter, wat wil jij?
1: That's your boys, Daniel.
0: Maakt het nog uit welke?
1: Nee, hoor.
0: Die heb ik het liefste. Dan ga ik een leuk liedje van de Pet Shop Boys uitzoeken. Ja. Eerst hoor je Glenn Frey, de hier.

0: bij Joe in de 80's Lunch. Morgen weer tussen 12 en 1. Mocht je leuke tips hebben voor de menukaart. Zet gewoon je favoriete 80's op de app, hè. Je krijgt er zo ook een paar, onder andere van Elton John. Eerst nog het nieuws met Helene Altena.
1: Ja, volop reacties nu Daley Blind terugkeert bij Ajax.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je

0: opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Hey, huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Oh,
8: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
21: e-boekhouden.nl. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
23: Zonnebrandcreme?
24: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving.
26: Domino's.
28: Goedemorgen.
29: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
28: Mm.
29: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
30: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
31: Ja, laatste kans.
30: Nog één keer brullende motoren.
31: Ja,
30: dit mag je niet missen.
31: Oh.
30: Daar moet je bij zijn.
31: Naar binnen.
30: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
31: Ja.
30: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
32: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen.
0: Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is jouw... Klokslag 1 uur, goedemiddag. Nu.nl Nieuws aangeschoven, Hélène Altena.
3: Goedemiddag. NAVO-baas Rutte doet er alles aan om de Amerikaanse president Trump een beetje rustig te krijgen. Trump is boos. Op de NAVO-top zei hij net onder meer dat, na nieuwe aanvallen, de vredesdeal met Iran voorbij lijkt. En ook Spanje kreeg de volle laag omdat dat land afspraken niet zou nakomen. En NAVO-baas Rutte probeert de boel te sussen. Hij had een paar complimenten voor Trump.
4: The last two years, Canada and European NATO nations spending $215 billion more. This is staggering. You have been able to really get them to step up, to do this.
3: Ja, Trump begon ook weer over Groenland. Dat zou Amerikaans moeten worden. Dan politieonderzoek in Leiden. Daar is vanmorgen in de gracht een boot vol met bloedspetters gevonden, schrijft Omroep West. Het zou komen doordat iemand op die boot tijdens het varen vannacht zijn hoofd heeft gestoten tegen een brug. En de schipper van de boot is opgepakt. Hij zou die hebben bestuurd terwijl hij een slok op had. De grote flatbrand in Antwerpen vorige week is inderdaad ontstaan door kortsluiting. Dat zegt het Belgisch OM. Tijdens werkzaamheden aan de elektriciteit is per ongeluk een waterleiding geraakt. Daarna ging het helemaal mis. Door de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. En voetbal, veel reacties nu Daley Blind weer bij Ajax gaat spelen. Vanmorgen bevestigde de club dat nieuws zelf. En online heette Ajaxide een welkom. Ook worden er veel hartjes onder het bericht geplaatst. Ja, Blind is inmiddels 36, tot zijn derde periode bij Ajax. Weer van Weerplaza, bewolkt en motregen. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
2: Dankjewel. Even kijken op de weg van vanochtend. Verkeer door Flitsmeister. 17 vertragingen. De meeste files zijn onder de 10 minuten. Eentje is er langer. Dat is de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. Daar een kwartier.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Welkom. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Queen, zometeen ook Human League ga je horen. En hier is Elton John. Ja!

De beste uit de jaren 70, 80 en 90. Ook op je woensdagmiddag. Welkom bij Joe. De mannen van Queen hoorde je. Killer Queen. En onze eigen Queen Maxima, die opent aanstaande vrijdag het North Sea Jazz Festival. Ze is een enorme muziekliefhebber. Afgelopen maand danste ze nog met het Curaçaose elftal op het WK voetbal. En ze zet zich ook in voor muziekonderwijs op scholen. Haar favoriete muziek is salsa, maar ze houdt eigenlijk van alle soorten muziek, want muziek verbindt. Kijk, dat is een mooie boodschap, hè? Nou, gelukkig is ze ook dol op de 80's. Zometeen de Lambada, verder Crowded House. En dit is de Human League.

veel mensen denken dat dit Spaans is. Maar nee, het is Portugees, hè, de Lambada. Kaoma hoorde je bij Joe. Volgende week gaan we elke dag eventjes naar een populaire vakantiebestemming van Nederlanders in de middagshow bij Kai. Elke dag tussen 5 en 6 staat een ander land in de schijnwerpers. Onder andere Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland. Want ja, er gaan natuurlijk ook heel veel mensen in eigen land op vakantie. Dat volgende week bij Kai in de middagshow. Zometeen Sydney Youngblood en hier zijn de Bellamy Brothers.

0: Sydney Youngblood.
1: If only I could.
0: Deze week zitten we echt in een mega goede flow met de Joe Hit Quiz. Tot nu toe heeft iedereen de prijs in de wacht gesleept. Het gaat super lekker en het spreekwoord is drie keer in scheepsrecht. Dus dan moet deze woensdag de derde keer dat we het spelen ook wel gaan lukken. En wil je meedoen? Pak de Joe app er eventjes bij. En doe zo meteen mee met de Hit Quiz, waarbij je drie liedjes op een rij te horen krijgt. En de vraag is steeds, komt wat je hebt gehoord uit de 70s, de 80s of de 90s? Wil je meespelen? Pak dan nu even de Joe app erbij en vertel me uit welk decennium deze komt. Dat is wel te doen, toch? What is Love, Hathaway? Is dit 70s, 80s of 90s? Laat maar weten in de Joe-app. Misschien nu je zo mee. En deze van Hathaway hoor je ook helemaal net als Foreigner.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 negen maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
7: Hey, Raymond!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: leuk retour.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
13: Het is 2 minuten over 1:30. Het Joe-verkeer door Flitsmeister. De opvallendste vertraging voor nu komt door een botsing op de A27... bij de Merwedebrug in stad, als je rijdt van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug, plus 23 minuten vertraging. 23 andere files nog, sta je daarin, dan verlies je max 20 minuten.
12: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
13: Met een nieuwe Joe-hitquiz over een paar minuutjes. Verder komt Hathaway eraan met What Is Love. En dit is Forder.

0: Drake en What Is Love.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Vandaag met Janine van 35 uit Liemte. Hey Janine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En van harte welkom in de Joe Hit Quiz. Jij bent fulltime mama en binnenkort ga je een opleiding doen voor beveiliger, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oké, wat wil je gaan beveiligen met je leven, Janine?
2: Ja, het liefst evenementenbeveiliger. Dat is heel leuk om in te stromen. Maar als ik het dan eventjes doe, dan zou ik ook heel graag persoonlijke beveiliging willen gaan doen.
0: Oh, jij wil dan met een celebrity mee bijvoorbeeld, of een politicus of iets?
2: Ja, gewoon lekker aan het werk, goed staan.
0: Ja, dat is ook zo. Maar bij die evenementen ben je vaak natuurlijk, hè, bij een concert bijvoorbeeld, dan sta jij zeg maar naar het publiek heel boos te kijken met je armen over elkaar. En dan mis je het hele concert.
2: Oh nee, maar je kan gewoon van het geluid meegenieten natuurlijk.
0: Dat is waar, dat is waar.
2: Het evenement telt twee delen. De muziek en het podium is heel mooi om te zien, maar de mensen ook prachtig. Iedereen die geniet, heerlijk.
0: Ben je ook een beetje een grote beveiliger? Ben je lang?
2: Ik ben 1,80, maar ik ben niet zo heel erg breed. Dus.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan lekker de hitquiz spelen. Wat is jouw specialiteit? De 70s, de 80s of de 90s?
2: Ja, ik kom zelf uit de 90s, maar ik geloof dat mijn moeder me goed opgevoed heeft. Die houdt zelf van de 60s tot aan de 90s. Dus.
0: Jij denkt, dit moet wel lukken, de Joe Hitquiz. Nou goed, je krijgt 3 hits te horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje dat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Foutmaker kan niet. En als je allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster. Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt.
2: Ah,
0: ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Opgave 1 voor jou, Janine, is deze. Zeg het maar.
2: 70s,
0: zeg jij. Worden Madonna met La Isla Bonita. Ben je zeker van je zaak, Janine?
2: Nee.
0: Ja, en we hadden zo'n lekkere week tot nu toe met de Joe Hit Quiz. Maar je bent gelijk bij de eerste af, helaas.
2: Oh, ja, ik denk Madonna. Oh nee,
0: ja, Madonna, La Isla Bonita, 1987 was het.
2: Ja, inderdaad, dat was een 80s.
0: Verdikkie. Nou ja, dankjewel voor het meedoen wel.
2: Helaas. Ja, was leuk.
0: Volgende keer beter, een mooie woensdag verder.
2: Ja, dankjewel, eens gelijk.
0: Klinkt het next zo meteen. En dit is Modern Talking bij Joe.

0: Heartbreaker, Dionne Warwick. Het nieuws van 2 uur heeft Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. We gaan het hebben over het WK voetbal, want er lijkt goed nieuws voor Marokko.
0: En de hits komen onder andere van Peter Allen en Tina Turner.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij Arag. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. Arag, juridisch probleemoplossers.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57.

0: Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
6: iWish. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
15: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: Het is 2 uur. Goedemiddag. Nu.nl Nieuws met Elena Altena.
18: Goedemiddag. Ze zijn niet blij. Oudere organisaties balen ervan dat de speciale korting in het OV verdwijnt. 65-plussers kunnen vanaf het nieuwe jaar niet meer voordelig met de bus, tram en metro. En in ruil daarvoor mogen kinderen tot en met 11 jaar straks gratis reizen. Maar seniorenclubs zijn het er niet mee eens. Ouderen zouden daardoor minder vaak de bus of trein pakken. Justitie start een onderzoek naar een plastic fabriek in Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou vervuilende stoffen in de Westerschelde lozen. Het gaat onder andere om de stof PFBS. In de natuur wordt dit nauwelijks afgebroken. Er wordt nu onderzocht of de fabriek echt in de fout is gegaan. De voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij. Dat denkt de Amerikaanse president Trump.
19: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
18: Ja, Trump is boos. Iran zou de afspraken namelijk hebben geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Amerika reageerde met aanvallen in Iran. Dan het WK voetbal. Opluchting bij Marokkaanse voetbalfans. Ismaël Saibari kan misschien toch meedoen in de kwartfinale tegen Frankrijk. Saibari, die dit WK 3 goals scoorde, raakte in de vorige wedstrijd geblesseerd. Maar het lijkt allemaal mee te vallen. Het zou gaan om een lichte spierblessure. En Marokko speelt morgenavond al tegen Frankrijk. De wedstrijd is om 10:00 s'avonds. Weer van Weerplaza, bewolkt en motregen. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door. Het is 21 tot 26 graden. En morgen is er meer zon.
17: Joe, verkeer dan door Flitsmeister. De A27, Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. Door een ongeluk 16 minuten, maar de vertraging die neemt daar langzaam af. Er zijn nog 24 andere vertragingen. Daar verlies je max een kwartiertje in. Goeie reis.
20: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
17: En we trekken even de wijde wereld in met Mr. Big Wild World. Ook I Go To Rio van Peter Allen na Tina Turner. Ja.

Peter Allen, beste uit de jaren 70, 80 en 90. En elke middag tussen 4 en 7, de leukste middagshow van Nederland. De middagshow met Kai, 4:15 elke dag. Het moment waarop je 1000 euro kunt winnen. We spelen dan de Alpha Battle, dat is het letterspelletje. Je krijgt de letter van de dag en vervolgens moet je allerlei associaties geven bij de begrippen die Kai noemt. Heb je op donderdag, morgen dus, de beste score van de week. Dan krijg je 1000 euro. En op dit moment staat de highscore op 8. Ja, Maartje heeft die afgelopen maandag gelijk neergezet. Dus kun jij er meer dan 8 raden, dan zou ik zeker even meedoen zometeen. 4:15, nieuwe Alpha Battle. En money for bijna nothing. Ja, alleen even meedoen met dat spelletje dus. En zometeen hoor je Dire Straits naar Mr. Big.

beste uit de 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe. Mannen van Dire Straits hoorde je. En Money for Nothing. Seal, die is op dit moment aan het toeren door Europa. Alhoewel, voornamelijk in Finland, Frankrijk en Duitsland treedt hij op. Maar als je hem live wilt zien, kun je dat aanvragen via zijn website. Ja, kun je gewoon een verzoek indienen dat hij bij jou in de buurt komt spelen. Het zou lachen zijn als we nu massaal een klein dorpje gaan aanmelden daarin dat hij daarheen moet komen. Gebeurde jaren geleden ook bij rapper Pitbull. Die had een soortgelijke actie en moest uiteindelijk naar het dorpje Kodiak in Alaska. Daar wonen maar 5000 mensen en er was 70.000 keer gestemd op het feit dat hij daar naartoe moest. Heeft hij daar in de supermarkt staan optreden. Dus mijn voorstel is, laten we allemaal via de website van Seal voorstellen dat hij naar Pieter Buren komt. Ja, dat lijkt me wel toepasselijk. Is

0: Seal en Kiss from a Rose. Bijzondere taferelen gisteravond bij het concert van Alanis Morissette in Den Haag. Wat daar allemaal gaande was, hoor je zo. Het is toch een beetje bewolkt, terwijl ze die zon wel beloven in het weerbericht. Misschien helpt een lekker zomerliedje. La Bamba, Los Lobos, zometeen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met

0: 70. Lidl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
16: Hoi.
15: Of binnenkort vertrekt...
16: Adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie.
17: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
18: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Het Joe verkeer door Flitsmeister. Het valt mee op de weg. De meeste files zijn onder het kwartiertje. Eentje springt eruit. Of eigenlijk twee. Dat is de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Deil. 22 minuten. En de A27 bij Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. Daar 18 minuten vertraging.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Goeie reis natuurlijk. Zometeen Billy Joe, My Life, Taylor Dane, Tell It To My Heart. En eerst even de zomer weer roepen. Met Los Lobos en La Bamba.

Billy Joel en My Life. Woensdagmiddag, de hits van Joe uit de jaren 70, 80 en 90. Goeie budgettip voor deze zomer las ik vanmorgen bij Omroep West. Ja, Alanis Morissette die trad gisteravond op in het Zuiderpark in Den Haag. En daar zijn bezoekers die gewoon een concertkaartje hadden gekocht. Er waren ook mensen die net buiten het park stonden te luisteren. Maakten ze het concert toch een beetje mee, zonder ook maar een cent te hoeven uitgeven. Binnenkort staat Clouseau daar ook 2 avonden. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen hun tuinstoeltjes meenemen en op die manier naar dat concert gaan kijken. No Doubt en Don't Speak So. Verder Gloria Estefan. En hier is Taylor Dane. Tell It To My Heart bij Joe.

Doubt en Don't Speak bij Joe. Het is weer tijd voor de 3 na 3. Betekent dat je een kritische zin krijgt. En daarin zitten de 3 hits verstopt die je zometeen na het nieuws van 3 krijgt. Vind een leuke zin vandaag. Luister goed, spits je oren. Welke liedjes uit de 70s, 80s en 90s zitten verstopt in deze zin? Ik heb goede tijden op dat mooie eiland met Jannie. Dus ik heb goede tijden op dat mooie eiland met Jannie. Welke 3 hits zitten in deze korte maar krachtige zin? Als je het weet, stuur een berichtje in de app. De baby's zometeen naar Gloria Estefan.

0: The Babies and Every Time I Think of You hoorde je bij Joe. Het nieuws van 3 uur zometeen. Alain, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik heb zometeen slecht nieuws voor carnavalsvierders in Den Bosch.
0: Den Bosch, dat is Oeteldonk, toch?
1: Dat is Oeteldonk.
0: Oké, nou, Oeteldonk, let op. De 3 na 3 ook. Ik heb een kritische zin voor je. De hits die zometeen op de radio komen hier bij Joe zitten daarin verstopt. Het is een korte maar krachtige zin. Maar welke liedjes zijn het uit de 70s, 80s en 90s? Als je het weet, stuur een berichtje in de Joe-app. De zin voor deze woensdag is... Ik heb goede tijden op dat mooie eiland met Jannie. Ik heb goede tijden op dat mooie eiland met Jannie.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat... kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Ze hebben

0: sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
0: Echt serieus?
2: Oh,
0: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: eBoekhouder.nl. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer... Dat is de ja van Jumbo.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
21: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
22: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
26: Oh yeah.
25: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Goedemiddag, het nu.nl nieuws. Alain Altena.
1: Goedemiddag. Een enorme vangst. De douane heeft in de buurt van Rotterdam bijna 300.000 illegale vapes gevonden, meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om vapes met een smaakje, die mogen hier niet verkocht worden. Het zou gaan om de grootste vangst van vapes in ons land ooit. Oudere organisaties zijn niet blij dat de speciale korting in het OV verdwijnt. 65-plussers kunnen vanaf het nieuwe jaar niet meer voordelig met de bus, tram en metro. In ruil daarvoor mogen kinderen tot en met 11 jaar straks gratis reizen. Maar seniorenclubs zijn bang dat ouderen hierdoor minder vaak de bus of trein pakken. Dan naar Indonesië. In hoofdstad Jakarta staat een enorme afvalberg in brand. Al 8 dagen lang. Honderden mensen zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig nog niet terug. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. En het is over en uit voor carnavalsdonderdag in Oeteldonk, oftewel Den Bosch. Dat meldt Omroep Brabant. De burgemeester wilde al eerder dat de donderdag voor carnaval rustiger zou verlopen. Er was de laatste tijd te veel overlast. En de gemeenteraad van Den Bosch is nu akkoord. De horeca mag donderdagavond wel open, maar de grote feesten zijn voorbij. Het weer van Weerplaza, bewolkt en motregen. Later breekt vanuit het westen de zon door. Het is 21 tot 26 graden. En morgen is er meer zon.
0: Dankjewel. Dan nog meer slecht nieuws voor Oeteldonk. Want de langste file voor dit moment staat daar ook. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Daar plus 45 minuten zijn nog 35 andere files in het land. Als je daarin staat, verlies je maximaal 20 minuutjes. Goeie reis.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: De
2: 3
0: na 3. En de 3 na 3 is een kritische zin die je elke dag van me krijgt. En daarin zitten dan de 3 hits uit de 70s, 80s en 90s verstopt die we na het nieuws van 3 gaan draaien. Simone, jij hebt lekker meegepuzzeld.
3: Jazeker. Ja, absoluut.
0: Zullen we de zin nog eventjes doornemen, één keertje? Ik heb goede tijden op dat mooie eiland met Jannie. Nou, welke liedjes heb jij gevonden?
3: Ik had Good Times van Chic, Isla Bonita van Madonna en Genie van Falco.
0: Lekker, Simone. Dat is hartstikke goed. Welke van de 3 vind je zelf het leukst?
3: Isla Bonita van Madonna.
0: Gaan we daar lekker mee beginnen. Ik wens je een mooie dag verder.
3: Dankjewel, hetzelfde.

Coco en Genie bij Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s. En heb je de Joe-app al op je telefoon staan? Sony, download hem even. Kan je leuk berichtje sturen naar de studio. Dat heeft Kjeld al ontdekt. Die stuurt papa en ik. Zijn onderweg naar Groningen vanuit het zuiden. Lange rit, groetjes. Nou, fijn dat je luistert. Goeie reis daar. En Hedy die stuurt een foto met dit uitzicht in Noorwegen. Luisteren naar Joe. En ik zie daar een prachtige bergketen eigenlijk. Nou, pas op voor de elanden daar, hè. Blondie en Call Me. Hoor je naar Cher. Dit is Believe bij Joe.

Blondie en Call Me. Kleine waarschuwing als je deze zomer naar het Como-meer op vakantie gaat in Italië. De inwoners daar zijn klaar met alle toeristen die overal maar doen alsof ze thuis zijn. In het plaatsje Varenna zijn nieuwe regels opgesteld. Dat is een heel mooi Italiaans dorpje met kleurrijke huizen, smalle steegjes en heel veel toeristen in hun zwembroek. En dat laatste, dat mag niet meer. Nee, als je zonder shirt de straat op gaat, kun je daar een boete krijgen van 200 euro. Dat is eigenlijk de ideale plek dus als je body niet summerproof is. Gratis tipje van mij, zwart shirt. Kleed ook lekker af, hè? Het is wel warm alleen in die hitte.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: 2 minuten over 3:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. Het is druk op de Nederlandse wegen. 59 vertragingen. De twee langste zijn deze. De A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Vianen. De parallelbaan 24 minuten. En de A12 Lunette Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. Ook op de parallelbaan 21 minuten.
12: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: Backstreet's back. Ja, dan zeg jij alright natuurlijk. Everybody komt eraan. Ook de Bengals. En hier is Eternal Flame.

van de Backstreet Boys, boyband uit de 90's... is het een kleine stap naar de Spice Girls, een girlgroup uit de 90's. Die zijn namelijk van plan om de film Spice World opnieuw uit te brengen. Ja, fans die vragen daarom, is op geen enkele streamingdienst te zien. Het was een comedy uit de jaren 90 dus... waarbij de Spice Girls zich klaarmaken voor een groot concert... in de Royal Albert Hall in Londen. Er zitten heel veel bekende mensen in, bijvoorbeeld James Bond, Roger Moore... Elton John, Meatloaf zit er ook in. En ik heb die film ook nog nooit gezien, maar de recensies die maken me eigenlijk vrij nieuwsgierig. Want op filmkenners site IMDb krijgt hij een zware onvoldoende, een 3,8. En de Spice Girls die worden ook de prijs voor slechtste actrices van 1998 met die film. Nou, dat maakt me allemaal nieuwsgieriger dan goede recensies eigenlijk. Dus ik hoop dat ik hem binnenkort ergens kan streamen. Chris Norman en Susie Quattro zo. En dit is Cutting Crew.

Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Goedemiddag, Edwin hier. Joe met Chris Norman en Suzy Quattro. Jorde Stamblin in. Enrique Iglesias, zomer gegarandeerd. Rhythm Divine komt eraan. En heb je vanavond al plannen? De mannen van Marillion die staan op het podium in het Duitse Hamburg. En het is nog niet uitverkocht, zie ik net. Dus je kan ze vandaag nog live zien. Moet je wel nu in de auto stappen. Maar echt nu, hè. Alles uit je handen laten vallen. Dan haal je het nog. Ze starten om 8 uur. Hoor je onder andere deze live. Dit is Kelly. Do you remember?

0: Marieke Iglesias, Rhythm Divine, het nieuws van 4 uur. Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zijn wij weer terug bij af. President Trump heeft zojuist zware aanvallen op Iran aangekondigd.
0: En ook gezellige dingen zijn onderweg. We gaan de Macarena dansen zometeen bij Kai. Veel plezier. Hey, Macarena.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Droom jij van

0: Een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
1: e-boekhouden.nl.
2: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu, heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja! Echt serieus? Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: De 4 uur middagboost na het nieuws van 4 uur met Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag. De spanning loopt weer op. Amerika gaat vanavond zware aanvallen uitvoeren op Iran. Dat zei de Amerikaanse president Trump zojuist op de NAVO-top in Turkije.
8: I'll give him a little warning, we're gonna hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with him.
7: Trump is boos. Iran zou namelijk de afspraak hebben geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. De douane heeft in de buurt van Rotterdam bijna 300.000 illegale vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje en die mogen hier niet verkocht worden. Het zou gaan om de grootste vangst van illegale vapes ooit in ons land. In het zuiden van Duitsland, vlakbij Oostenrijk, is een incident geweest op een middelbare school. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar zeker 2 meisjes zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft een 16-jarige verdachte opgepakt. En het is definitief, Daley Blind gaat opnieuw voetballen bij Ajax. Blind, inmiddels 36 jaar, komt over van het Spaanse Girona. Daley Blind, terug bij Ajax, dat is heel goed nieuws voor Ajax, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Let op, dit is een bizarre statistiek, want sinds 2011 wordt Ajax altijd kampioen als Daley Blind bij de club speelt. En in de jaren van Blind bij United, Bayern München en Girona lukte het geen enkele keer. Statistisch gezien heeft Ajax dus een meesterzet gedaan met het terughalen van Blind. Nu wordt de club weer kampioen.
7: Het weer van Weerplaza, het is bewolkt. Later vanavond komt er wat zon in het westen. Het is 21 tot 26 graden. Morgen meer zon en iets warmer, 22 tot 28 graden.
6: En meer energie krijg je van de 4 uur middagboost.
10: Dit is Joe met Kai Merks.
6: Daar zijn we van de kool! Jeroen, je zei het net in het weer, en dat was ook mijn gedachte, het is bewolkt. Is dat het in het hele land zo vandaag?
7: Ja, het zou eigenlijk in de loop van de middag, nou het is nog middag, maar het is wel de verdere loop van de middag wat zon komen. En dan vooral in het westen, nou wij zitten midden westen van het land een beetje.
6: Ja.
7: We kijken naar buiten en we zien nog geen zon.
6: Nee, het is echt...
7: Het was wel de bedoeling.
6: Echt een bewolkte dag, temperatuur is wel goed. Hopelijk komt dat dus morgen weer wat beter, zeg jij. Morgen is er meer zon, 22 tot 28 graden. Als je nou wat energie kunt gebruiken deze middag, misschien net omdat het een beetje bewolkt is, dat je denkt van, nou, ik wil toch lekker mijn favoriete zoonnummer horen. Laat het dan zeker even weten via de app van Joe. Laat ik weten waarom je er energie van krijgt. Natasha zit al behoorlijk in die zomerse sferen vandaag.
11: Leukste zomernummer is Macarena. Daar word je gewoon vrolijk van. Dan moet ik altijd denken aan mijn eerste vakantie, Lorette Mar.

0: tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Los Darío.
0: Macarena.
1: En Macarena in de vierde middag news bij Joe. Belinda zegt via de app van Joe dat ze lekker gaan varen met het team. Kijk, dat zijn fijne uitjes. Dus hopelijk komt dat zonnetje echt nog even door. Maar het is gelukkig droog en dat is ook belangrijk, uiteraard. Bij de vierde middag boost mag je natuurlijk altijd een verzoekje sturen waar je echt een boost van krijgt. Dan moet ik zeggen dat Mario een verzoekje heeft. Ja, daar zit denk ik volgens mij niemand op te wachten als je dit heel letterlijk neemt.
2: Ja, I Wish It Would Rain Down. Ja, eigenlijk liever niet, maar het is wel gewoon een geweldig nummer. Een geweldige zanger. Dus eigenlijk de ultieme boostplaat.

0: flinke boost plaats, zegt John via de app van Joe. Volume gaat op standje 10 voor Mr. Phil Collins. I wish it would rain down. We naderen de zomervakantie uiteraard. Grote kans dat jouw kinderen deze zomer weer ontiegelijk lang vrij zijn ook. Misschien wel een goed moment om even alles van je kinderen op te ruimen of even orde op zaken te stellen. En dat is leuk, want we hebben een onderzoek van vandaag wat precies in die hoek zit. Geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 15% van alle ouders dit 15 jaar of langer bewaart van hun kinderen.
0: Wat zou dat kunnen zijn? Om 6:10 hoor je het antwoord alleen hier in de middagshow bij Joe. Door met de vierde middagboost. Laat even weten in de app van Joe wat je wil horen, welk nummer en waarom je er een boost van kunt gebruiken. Belinda heeft dat even ingesproken.
2: Ik zou toch heel graag een keer het nummer willen horen van Musical Youth met Pastadacci. Het is echt een nummer vanuit mijn jeugd, wat ik een heerlijk nummer vond. Dus ik hoop dat jullie me gaan draaien.
3: Rules the nation with Russian.

0: Avicii in de 4 uur een middagboost. Gertie, wat wil je horen?
1: Van de Spider-Murphy King. Skandaal aan Sterretjerk.
0: Ja. Uit welke kast heb je die gehaald, Gertie?
1: Nou, uit de kast van 1982.
0: Kijk eens aan. Warme herinneringen aan dan, denk ik.
1: Zeker weten, Kai, zeker weten. Dat nummer, ik was een meisje van 15. Die ging zondagsmiddags met een stel vriendinnen... gingen wij altijd naar het jeugdcentrum. Wij gingen dansen en een beetje rondspringen. Toen dachten we, weet je, we gaan daar even een dansje op maken. Dus wij door de week thuis, hup, en oefenen. Zondag gingen wij naar de disco. En dat dansje deden wij voor. En de munt van tijd kwamen er meer mensen bij. En op het laatst stonden we op de dansvloer. We wilden 15 tot 20 mensen die allemaal met ons hetzelfde dansje deden daarop.
0: Zo, jullie hebben gewoon de choreografie verzorgd voor dit nummer.
1: Ja, dat was echt heel leuk.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik ga met veel plezier voor je draaien, Gertie. En doe het dansje nog. Ik weet niet of je het nog kent.
1: Ik ken het wel, maar mijn botje zei even wat anders dan toen ik 15 was. Maar we gaan het proberen.
0: Ja, goed. Zet zeker doen. Gertie, veel plezier ermee.
1: Hey, dankjewel.

0: titel.
1: Skandaal in Sperrbezirk.
0: Ja, want jij bent echt een, ik zou bijna zeggen, Duitsofiele, hè?
1: Zieger.
0: Jij hebt er wel mee. Je gaat ook regelmatig naar Berlijn, toch?
1: Ja, Duitsland vind ik sowieso een fantastisch land. Leuke steden, mooie steden, lekker eten. En goed bier, niet belangrijk, maar ze hebben het wel. Ik zeg maar
0: het is wel een plus.
1: En Berlijn is mijn stad, absoluut.
0: Ja, absoluut. Nou, dus vandaar deze ook speciaal eventjes voor jou, denk ik, hoor. Denk ik wel. Tineke, die heeft me toch ook even wat gevraagd. Die heeft een verzoek ingediend. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Denk jij ook, want het is dan wel toch een bewolkte dag. Anders dan verwacht. Maar met Tineke, wordt dat helemaal goed gemaakt.
2: Ik wil Let's Get Loud van Jennifer Lopez horen. Hoe nostalgisch wil je het hebben? Lekker de heupen los.

0: Battle morgen, want morgen gooi ik gewoon weer 1000 euro de deur uit. Misschien wel jouw kant op, want weet je binnen 30 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet. Ja, dan zijn die 1000 euro misschien wel voor jou. Als je de hoogste score van de week hebt. De hoogste score op dit moment is 8 goede antwoorden. Dus ik wil meer dan 8 goede antwoorden van je. En om 4:15 een nieuwe ronde. Dus zorg dat je de app van Joe bij de hand hebt. Vertel ik je na het nieuws van 4:30 hoe je je aanmeldt. En daarin Jeroen.
1: Ja, er is geen WK vanavond. Dus wat gaan wij doen? Sportverslaggever Riepke Bakker heeft de tip.
0: En Michael Jackson hoor je ook zo.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
14: alleen de prijs is anders.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elk

0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Het is nog steeds bewolkt, maar de zon gaat nog doorkomen later, is ons beloofd. Dus we houden nog steeds die hoop. Morgen weer meer ruimte voor de zon. Kan het zelfs 28 graden worden. Dit is en Michael Jackson hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
5: Goedemiddag. Ik begin met nieuwe dreigementen van de Amerikaanse president Trump. Die heeft een uur geleden zware aanvallen aangekondigd op Iran. Voor vanavond, na de nieuwe beschietingen van Iran in de straat van Hormuz. Eerder vanmiddag zei Trump al dat de voorlopige vredesdeal tussen Iran en de VS door die beschietingen van tafel is.
6: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
5: Ja, dat zei hij op de NAVO-top in Turkije. Trump had op die top trouwens opnieuw kritiek op meerdere Europese NAVO-landen, omdat zij de VS niet hebben geholpen en nog steeds niet voldoende helpen in Iran. En dan nog het WK voetbal. Het is even wennen, maar er zijn vandaag geen WK-wedstrijden. Het WK heeft vandaag een rustdag. Maar dat is niet verkeerd, zegt sportverslaggever Riepke Bakker. Dan kunnen we even wat WK-hoogtepunten laten bezinken, zoals deze.
7: Kijk eens naar de topscorerslijst van dit WK. Messi staat op 1 met 8, gevolgd door Mbappé en Haaland met 7... en dan Harry Kane met 6. Bijna alle grote namen geven thuis dit WK. Alleen Cristiano Ronaldo zijn we helaas al kwijt. En van het Spaanse wonderkind Lamine Yamal mogen we ook nog wel wat meer verwachten.
5: Ja, de meeste topspelers zijn dus in wereldvorm. Dat geldt nog niet voor alle toplanden.
7: Van alle toplanden maakt Frankrijk dit WK tot dusver de meeste indruk, met schitterende aanvallers zoals Mbappé, Dembélé en Olise. Argentinië, dat valt nog een beetje tegen. Ze ontsnapte aan uitschakeling tegen Egypte. Die ogen nog niet echt als een wereldkampioen.
5: Maar goed, daar komen ze kunnen ze de komende dagen nog aan werken. Argentinië speelt pas over een paar dagen weer. Maar vandaag dus een voetballoze dag. Wat te doen dan vanavond? Ook daar heeft Riepke antwoord op.
7: Mijn tip is, ga vanavond vroeg slapen. Want de komende dagen kan het weer laat worden met wedstrijden om 10 uur 's avonds en zelfs 3 uur 's nachts. En dat zijn heerlijke affiches zoals Engeland tegen Noorwegen en Spanje tegen België. Die mag je niet missen, dus pak nu je rust.
8: Ja, rust. Juist, ja, rust. Ja, ook gewoon een rustdag voor de hele wereld eigenlijk. Hè? Voor ja. Om daarna weer verder te gaan. Vergeet ook niet, het is toch ook belangrijk om te zeggen, om even je pool in te vullen voor de kwartfinale. Want daar ga je. Ja.
5: Maar dat kan toch tot
8: De
5: morgen.
8: Deadline is morgenavond 10 uur.
5: Meestal stuur ik in onze groepsapp berichten.
8: Ja, precies. Ja, maar okay. Dat zijn zo van die dingen die vergeet je dan. En dan worden die punten geteld en dan kun je het niet meer. En nou, dan heb je 0 punten hoor.
5: Dank.
8: Dan sta je er heel slecht voor als je dit vergeet.
5: Dat sta ik
8: dus,
5: al.
8: Dus daar kun je ook de avond eventjes goed voor gebruiken. Ga er eens even rustig voor zitten. Ander spel, wat we ook zo gaan doen is de Alpha Battle. Een nieuwe ronde. 8 goede antwoorden moet je zien te verslaan om bovenaan het klassement te komen.
9: Dit is Joe met Kai Merks.
8: Als je mee wil spelen, pak dan nu alvast even de app van Joe. Je kunt je aanmelden over 6 minuten naar Boney M. En

0: en Daddy Cool. En hou het hoofd maar cool, want het wordt weer heel warm met temperaturen boven de 30 graden de komende dagen. Weet je wat ik wel heb? Ik zag dat staatje zeg maar voor de komende week hier doen. Met 30 graden en zo, 28, 30, 32 graden. Ik werd er niet warm of koud van. Ik dacht, ja, prima. Lekker 28, 30 graden. Het was niet dat ik meteen dacht van, oh, wat wordt het warm. Terwijl, pak een beetje een jaar geleden, als je dan zag dat het 30 graden werd, dan dacht je van, oh, mijn hemel, waar moet ik kruipen? Waar moet ik kruipen de komende dagen?
1: Dat is waar.
0: Terwijl, ja, 30 graden.
1: En wat ik zojuist las, is dat de hittekracht, waar we het over hadden, het aangename gevoel, juist ja of nee, zeg maar, vanaf vrijdag is dat, en begin volgende week ook, zeer aangenaam. Dus het is lekker. Dan en warm. Ja. Maar ook nog eens een soort van aangenaam warm.
0: Maar je kunt nog wel gewoon ademhalen.
1: Ja.
0: Dat is lekker.
1: Ja.
0: Dus dan hebben we het over hittekracht 3 of 4 of zo.
1: Ja, ik denk dat het een beetje 5 is ook wel oké hoor. Dat het wel warm is, maar dat het wel normaal aan.
0: Nou, lekker.
1: Ja.
0: Ja, er zijn er toch ook heel veel mensen die denken van, och, dan wordt mijn huis weer zo warm. We spraken afgelopen week nog iemand, volgens mij gisteren nog, die zei, ja, mijn huis is nog niet eens afgekoeld. Het is dan nog gewoon 30 graden. Maar dan denk ik ook, nee, niet als je deze week de winnaar bent van de Alpha Battle. Want dan krijg je namelijk 1000 euro. En laat ik eens even de prijslijst erbij pakken. Die heb ik hier. Voor 504 euro heb je een hele leuke mobiele airco te pakken. Voor 900 euro heb je er eentje met wifi. Dan hoef je ineens in je nest uit. Je hoeft je nest niet eens uit te drijven. En als je liever een ventilator hebt dan een airco, bij de hele blauwe elektronica winkel kun je er dan 2 van het duurste model kopen. Dus ja, welke elektronica winkel is dat dan? Wat is dat gewoon Bol?
2: Nee, die andere.
0: Wat dan?
2: Met oranje, ja,
0: Coolblue. Oh, Coolblue, blauw-oranje. Oh, oké, ja. Altijd zo geheimzinnig over dat soort de blauwe elektronica winkel. Oké, wel Coolblue is een van de duurste modellen.
2: En je kunt nog BCC.
0: Nee, precies. Maar je kunt nog wel vergelijken bijvoorbeeld bij BCC of Bol.com of Coolblue. Dat kan natuurlijk allemaal.
2: Ja, volgens mij
0: of
2: zijn ze wel iets goedkoper inderdaad.
0: Oké, dat weet ik. Ik zou het even voor de zekerheid vergelijken. Dat zijn dagkoersen. Maar dan moet je eerst de hoogste score van de week halen. Die staat momenteel op 8 goede antwoorden. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, als je mee wil spelen met de alfabet, dan moet je even je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Dat was eigenlijk lang verhaal kort. Nou goed, had tijd kunnen schelen. We spelen over 5 minuten.

0: Somebody to Love. Prince over een paar minuten.
1: De Alpha Battle.
0: Eerst spelen we de Alpha Battle met Rick. Hallo Rick.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Rick die net van je ouders komt, want je hebt even koffie gedronken.
2: Ja, zeker, want die gaan op vakantie.
0: Heerlijk zeg, waar gaan ze heen met vakantie?
2: Ja, 50 kilometer verderop met een caravan, maar dat is voor hun helemaal prima.
0: En is het daar ook bewolkt, Rick, of niet?
2: Ja, zeker. Maar het weer wordt zeker beter.
0: Ja, en het is toch ook altijd even een andere omgeving dat goed doet, hè?
2: Zeker weten. Ja, en die gaan toch voor de caravan zitten en dat is genoeg voor ze. Dus,
0: ja, ze hadden net zo goed voor de voordeur kunnen gaan zitten, zeg je eigenlijk.
2: Ja.
0: En wanneer heb jij nog vakantie?
2: Ik over 2 weken.
0: En hoe lang heb je vakantie? Of?
2: Ja, wij hebben volgende week al vakantie, want wij zijn docent, maar wij vertrekken een week later.
0: Oh, en dan kom je voor de kerst kom je terug.
2: Ja, ongeveer.
0: Ja, ik zag de vakantiekalender. Ik zag de vakantiekalender van mijn zoon. Die zit nu voor het eerste jaar op de basisschool. Ik weet niet wat we de komende 6 weken moeten gaan doen, hoor. We hebben dan zelf 3 weken vakantie. Maar ja, daarna er zijn nog 3 weken, zeg maar. Ja.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja, lekker, Rick.
2: We hebben vacatures.
0: Ja, dat is wel fantastisch, ja. Ja, ik geef je zo Jeroen zijn nummers. Beste Rick, omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Gefeliciteerd daarmee, dat is al heel goed.
2: Dankjewel.
0: Kijk eens even. En dan krijg je ook nog 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Heb je op donderdagmiddag de hoogste score, win je 1000 euro.
2: En nou, mooi.
0: Je mag gaan spelen met de letter S van superlange vakantie.
2: Precies.
0: Klaar voor?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben er klaar voor.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes. Daar gaat ie. Een groente.
2: Selderij.
0: Een film.
2: Sloep.
0: Een sport.
2: Schaatsen.
0: Een toetje.
2: Chocola.
0: Een jongensnaam.
2: Sander.
0: Een hobby.
2: Schaatsen.
0: Een ingrediënt op je pizza.
2: Salami.
0: Snoepgoed.
2: Salmiak.
0: Een taal.
2: Chinees. Spaans.
0: Iets dat je kan vieren.

0: fantastisch. Als toetje, die keur ik als onderwijs ook wel echt af. Want chocolades met een C. Slagroom vla had je daar wel kunnen zeggen bijvoorbeeld. Ja, voor de rest ging het eigenlijk goed. En ik zie hier 9 goede antwoorden. Gefeliciteerd, Rick.
1: Dankjewel.
0: En geniet van je vakantie.
1: Dankjewel, dat gaat zeker lukken.
0: En ja, schrijf het af en toe op dat je leraar bent. Dat je dat over een aantal weken nog weet. Dat je nog weet waar je heen is. Ja, die super lange vakantie.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Morgen de grote finale van de Alpha Battle. Meer dan 9 goede antwoorden voor 1000 euro. Wil je meespelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Finale dus morgen 4:15 voor 1000 euro. En dit is Prince.

0: Bad Joe en 1999. Ik geef zo een gratis rondje op het terras weg na 5 uur. Ik heb eerder deze middag namelijk gebeld naar een willekeurig terras. Ik laat je zo dat gesprek horen van iemand die daar op het terras zit. Als jij weet te raden wat diegene gaat bestellen aan het einde van het gesprek, dan win je een rondje op mijn kosten. Om al even een kleine indicatie te geven, ik laat je even een heel klein stukje uit het gesprek horen. Luister mee.
1: Ja, nou, en het kan van alles zijn.
0: Het kan van alles zijn wat diegene gaat bestellen. Ik laat je het volledige gesprek horen na het nieuws. En Billy Joel hoor je ook zo.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Alm of Kwark, Hoekje en Choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je...

0: niks aan.
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Hey!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart. 50% korting. En tickets voor

0: korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
11: chicken. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
12: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
11: Tot

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: 70. Lidl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dit is Joe. Billy Joel, hoor je na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. NAVO-baas Rutte is tevreden over de NAVO-top van gisteren en vandaag in Turkije. Want er gaat meer geld naar defensie en de steun aan Oekraïne is blijvend. Dat staat in de slotverklaring van de top. Rutte is blij.
4: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity.
3: Het ging op de top ook over de spanning die we oploopt in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanavond nieuwe aanvallen komen op Iran. De grote flatbrand in Antwerpen vorige week is inderdaad ontstaan door kortsluiting, zegt het Belgische OM. Tijdens elektriciteitswerkzaamheden is per ongeluk een waterleiding geraakt. Daarna ging het helemaal mis en door de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. En het Nederlands elftal ligt al 1,5 week uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven, die hebben het wel geflikt. Zij zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Belt Omroep Brabant. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers. 14-2. Zo kan het ook. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Het weer van Weerplaats.
5: En schieten ook? Ze schieten? Het is toch een voetbalwedstrijd? Oh, ja, ze schieten.
3: De beentjes.
5: Sorry. Ja. Nee. Nee. Ik dacht dat ze met pistolen rondliepen. Ja.
3: Ze schieten op hun doel.
5: Ze rijden en schieten mee gaan. Ik denk, ho. Ja, zo hadden wij ook kunnen winnen van Marokko natuurlijk. Als we ze allemaal omver hadden geschoten. Nee, oké. Okay. Schieten mechanisch als in met de voetjes. Ja, oké. Okay. Sorry. Ja, het is bijna vakantie. Ja,
3: alleen wil jij
5: het weer even lezen.
6: Ik de rechterhand, even overnemen.
5: Rechterhand van Jeroen, want Jeroen zijn we kwijt nu. Ja,
6: we gaan door naar het weer van Weerplaza, Jeroen. Het is bewolkt. Later vanavond, Jeroen, stil nou. Later vanavond komt er wat zon in het westen, als het goed is. Het is nu 21 tot 26 graden. En morgen is er meer zon. Het wordt morgen 22 tot 28 graden.
5: Ja, ik geef zo een rondje weg op het terras. Het enige wat je daarvoor moet doen is inschatten wat iemand anders wil drinken. Want dit schiet niet op.
7: Dit is Joe met Kai Merckx.
5: Nou, we moeten even door. Ik laat je zo een gesprek horen. En aan de hand daarvan kun je misschien wel inschatten wat iemand wil drinken. Raad je het, dan win je.

0: Billy Joel, Bad Joe en Uptown Girl. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. Het is, ik wil zeggen op en top zomer, maar het is vandaag een iets bewolktere dag. Ja. Natuurlijk, maar die zomer die komt er wel weer aan, is ons beloofd. De komende dagen wordt het stralend weer. En daarom dacht ik, ik trakteer op een rondje drankjes op het terras. En daar heb ik iets bij bedacht, namelijk rondje raden. Dus ik zou je alvast willen uitnodigen, pak de app van Joe erbij. Die heb je namelijk nodig om een gratis rondje op het terras te winnen. Eerder deze middag heb ik namelijk naar Café Thuis in Amsterdam gebeld. En ik vroeg aan de bediening, Anna, of ze de telefoon even wilde doorgeven aan een willekeurige terrasbezoeker, zodat ik diegene een drankje kon aanbieden. Maar je hoort niet meteen wat diegene heeft besteld. Luister even goed. Misschien zit er iets in de stem van diegene. Misschien zit er iets in wat diegene vertelt, waarvan je misschien wel kunt aanvoelen van, oh, die gaat dit of dat drankje bestellen. Heb je bij het juiste end, dan win je dus een rondje op het terras. Luister goed mee. Dit is het gesprek wat ik eerder deze middag had. Hey Anna.
1: Hi.
0: Hoe is het in de zaak?
1: Nou, het begint net een beetje binnen te lopen. Het liep net niet echt storm vanochtend, maar...
0: Nee, toch, het is ook een bewolkte dag vandaag.
1: Het is geen lekkere dag, nee.
0: Nee, het is geen lekkere dag. Daar heb je dan op als horeca zijn er natuurlijk ook wel een beetje op gerekend, toch, met die temperaturen?
1: Ja, dus dat is wel balen, maar het loopt nu wel binnen.
0: Ja, en komende dagen natuurlijk echt 30 graden strak blauw. Het is een beetje stilte voor de storm eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, ook okay. Wel lekker.
0: Even, ja. Wat is er tot nu toe een beetje uitgeserveerd? Dan zie je een populair drankje.
1: Ja, we hebben een drankje van ons café, de Thuisfluiter.
0: De Thuisfluiter?
1: Dat is in samenwerking met de Eeuwige Jeugd.
0: En in samenwerking met de FIFA waarschijnlijk ook, de Thuisfluiter, of niet?
1: Onder andere.
0: Ja, als jij de telefoon wil doorgeven aan iemand die bij jou in het, op het terras zit, dan zou ik graag een drankje aanbieden.
1: Ja, ik ga even leuke mensen zoeken, hoor.
0: Doe dat even.
1: Ik moet even een blik op het terras werpen.
0: Ja, natuurlijk.
1: De mensen zitten toch vooral buiten, ondanks de wolken.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel wat leuke mensen zitten. Mm-hmm. Ik ga je ze even geven.
0: Dat is goed.
1: Hier komen ze, hoor.
2: Hallo.
0: Hallo, met Kai van radiozender Joe.
2: Oh, gezellig. Hi.
0: Hey, hallo, met wie spreek ik?
2: Met Sebastiaan.
0: Jij dacht toch op deze bewolkte dag, ik ga lekker op het terras zitten.
2: Ja, zeker weten. Ik bedoel, het leven is altijd een feestje. Dus dan vind ik het prima om lekker biertje op het terras te doen.
0: Ja, leuk. Leuk, we zijn echt in Amsterdam terechtgekomen. Dat is gezellig.
2: Ja, en ja zeker.
0: En met wie zit je er? Of ben je lekker alleen gaan zitten?
2: Ja, ik zit met Ike. Maar volgens mij is hij een beetje... Heb je zin om ook mee te meten gesprek of niet?
0: Nee, ik was gewoon even benieuwd met wie je daar zat of dat je daar alleen zat. Maar gewoon gezellig met z'n tweeën even op het terras, even leuk.
2: Zeker.
0: Ja, oké. Okay. Ik zou eigenlijk heel graag, Sebastiaan, en ook voor Ike hoor in dit geval, ik zou jullie een gratis drankje op mijn kosten willen aanbieden.
2: Oké, okay, nou dat is altijd welkom.
0: Dan wil ik alleen één ding van je weten en dat is de hamvraag. Wat zou je willen drinken?
2: Wat zou ik willen drinken? Ja, nou, en het kan van alles zijn.
0: Je mag kiezen wat je wil.
2: Nou, mijn favoriete drankje blijft toch...
0: Wat is zijn favoriete drankje?
3: Ik wil het weten.
0: Ja, kun je het inschatten? Want het levert je een rondje op het terras op. Weet je drankje goed te raden, dan win je een rondje van mij. Laat het maar weten in een bericht met de app van Joe. Het antwoord hoor je hier over 6 minuten.

0: weer een heerlijke week in. Met misschien wel een hittegolf in aantocht. Het wordt weer heerlijk richting de 30 graden. Daarom dacht ik, ik trakteer op een rondje drankjes op het terras. En daar heb ik iets bij bedacht, namelijk rondje raden. Ik belde eerder vanmiddag met Anna van Café Thuis. Zij werkt daar. En zij mocht dus ook de telefoon geven aan iemand die daar nu op het terras zit. Dat was Sebastiaan. Hij mocht een drankje bestellen bij mij naar keuze. En aan jou de vraag, ja, misschien wel naar aanleiding van het gesprek. Wat hoor je daarin als je verder luistert? Wat gaat Sebastiaan bestellen? Even een greep uit het antwoord dat by far echt het meest is binnengekomen.
1: Ik denk gewoon een koud pilsje.
0: Ja, ik denk gewoon een koud pilsje. En ik denk dat dat inderdaad, ja, daar zijn misschien mensen ook wel een beetje door misleid. Want Sebastiaan zei in het gesprek dit.
2: Dus dan vind ik het prima om een lekker biertje op het terras te doen.
0: Vind ik het prima om een lekker biertje op het terras te doen. Er is heel vaak binnengekomen biertje. Maar iemand die verder heeft gedacht dan haar neuslangs, maar dat klopt niet. Is Connie. Hallo Connie, welkom in de show.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hey Connie, ja, jij dacht nee, ik denk dat Sebastiaan helemaal geen biertje gaat bestellen op het terras.
3: Nee, inderdaad, dat klopt.
0: Ja, wat drink je zelf graag op het terras?
3: Nou, ik drink eigenlijk alles.
0: Ja, dat maakt jou niet uit. Jij
3: lust, maakt mij niet uit.
0: Ja, jij lust alles van het varken. Maakt jou
3: ik
0: niet uit.
3: Alles.
0: Ja, zo dat is fantastisch. Oké, dus als jij zometeen een rondje op het terras wint, dan kan het wel eens een hele gekke middag of avond worden.
3: Ja, misschien wel. Ligt een beetje aan de temperatuur.
0: Ja, van de drank of van het weer?
3: Nee, van het weer. Wat voor drankje het dan wordt.
0: Ja, precies. Dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik. Ja. Oké, nou, Connie, zeg maar. Wat denk jij dat Sebastiaan wil drinken?
3: Nou, Sebastiaan die wil heel graag een gin tonic drinken.
0: Laten we luisteren of dat inderdaad zo is.
2: Hallo, met Sebastiaan.
0: Jij dacht toch, maar op deze bewolkte dag, ik ga lekker op het terras zitten.
2: Ja, zeker weten. Ik bedoel, het leven is altijd een feestje. Dus dan vind ik het prima om lekker biertje op het terras te doen.
0: En met wie zit je er? Of ben je lekker alleen gaan zitten?
2: Ja, ik zit met Ike.
0: Ik zou eigenlijk heel graag, Sebastiaan, en ook voor Ike hoor in dit geval. Ik zou jullie een gratis drankje op mijn kosten willen aanbieden.
2: Oké, nou dat is altijd welkom.
0: Wat zou je willen drinken?
2: Ja, nou, en het kan van alles zijn.
0: Je mag kiezen wat je wil.
2: Nou, mijn favoriete drankje blijft toch een gin tonic Hendrix.
0: Connie, gefeliciteerd! Hey. Hey. Waar haalde je dat nou vandaan, Connie?
3: Ja, nou, ik hoorde Sebastiaan en ik dacht, gin tonic.
0: Gin tonic, nou, fantastisch. Ja. En van harte gefeliciteerd. Ik trakteer het komend rondje op het terras voor jou.
3: Hartstikke leuk.
0: Morgen

0: Good Heart. De nieuws van 5:30 komt eraan, Jeroen.
1: Ja, zo meteen een antwoord op de vraag die nu leeft op het WK voetbal. Afgelopen zondag won Engeland van Mexico. En aanvoerder van Engeland is Harry Kane. Die klonk na die wedstrijd zo.
2: It was one of those days the ref gave it all against us. And in the end it didn't matter. So yeah, I'm happy.
1: Gijlse stem, een klein beetje kwijt. Een cracking voice. Hoe gaat het nu met hem? Je hoort het zo meteen.
3: Ik ben heel erg benieuwd. En je weet, ik sta altijd achter je. Het is echt...
2: Unbelievable support!
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand.

0: 20 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Van showvel tot hoogwerker. Van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
5: varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: 2,70. Lidl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.
2: Vibra, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk?
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Er stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
10: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
11: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
10: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Ja, dit is toch inmiddels echt een totaal ongeloofwaardig weerbericht. Laten we dit aanpassen, want dit kan echt niet meer. Je kunt niet om 5:30 nog zeggen, de zon gaat nog doorkomen later. Echt, ja, later als in morgen.
1: Nee, dan waarschijnlijk. Ja, nee, ik moet daar toch eventjes... Het klopt wel wat je zegt, want hij is dus al nu zichtbaar in Noord- en Zuid-Holland.
0: Ach!
1: Dus het komt langzaam deze kant op. Ja, ja, ik denk, nou, oosten van het land pas het, als het donker wordt. Ja, dat komt.
0: Het zal niet lang meer duren voordat hij dan weer... vertrekt. Nou goed, als hij nog tevoorschijn is gekomen bij je, fantastisch, gefeliciteerd. En zo niet, reken er niet al te veel meer op. Morgen is er meer ruimte voor de zon en dan kan het zelfs 28 graden worden. Dit is Chicago, hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. NS en ProRail die komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een speciale plek waar demonstranten kunnen demonstreren. Zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. De Duitse bondskanselier Merz is vol lof over NAVO-baas Mark Rutte. Hij prijst Rutte voor de manier waarop hij de top in Turkije heeft geleid afgelopen dagen. Volgens Merz heeft Rutte dat buitengewoon succesvol gedaan. Daar hield het niet bij op. Merz noemde Rutte de beste secretaris-generaal van zijn tijd. En tot slot de vraag van de dag, de vraag van dit moment op het WK voetbal. Hoe is het met de stem van Harry Kane, de superspits en aanvoerder van Engeland? 2 dagen geleden, na de winst op Mexico, bleek zijn stem direct na de wedstrijd zo goed als verdwenen.
2: Jordan, my voice is gone. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been singing there. I can't really talk.
1: Ja, Kane kon niet praten, maar bleef het wel proberen.
0: Ja, hij gaf niet op.
2: It was one of those days that the ref gave it all against us. And in the end it didn't matter. So I'm happy.
1: En als dank aan de supporters perste hij er nog een laatste dankwoord uit.
0: Dat was niet te stoppen.
2: Unbelievable support. Speechless.
1: Ja, het is nu weer 2 dagen later. Kane's stem heeft dus 2 dagen rust gehad. En vandaag kon hij de Britse pers heel kort te woord staan.
3: Harry, have you got your voice back yet?
4: I've got my voice back, thankfully. After an all-timer of an interview.
0: Ach, gelukkig klinkt hij zo.
1: Ja, ja, hij heeft zelf wel door dat het een legendarisch interview was. Want ook zijn collega voetballers, ex-voetballers, analisten van Engeland... ik heb het naar hen gestuurd via de groep.
0: Ja, ik zag het.
1: Knalhard uitgevoerd.
0: Ja, ze lachen hem keihard uit. Maar ja, het is natuurlijk ook fantastisch.
1: Fantastisch.
0: Het is super. Goed dat er dan af en toe zo'n rustdag is bij het WK natuurlijk. Absoluut. Ja. Vanaf maandag neem ik je iedere middag mee naar een heerlijk vakantieland... om in vakantiesfeer te komen. En ik draai over 6 minuten even een nummer... om vast in de stemming te komen voor een bepaalde vakantie. Bestemming waar je niet ver voor hoeft te reizen.
5: Dit is Joe met Kai Merks.

0: Refugees bij Joe en Tragedy. Ja, zeg het eens. Wat zeggen jullie hier nou over het weekend?
1: Ja, dat ging over het weer, zeg. We hadden het eerder in deze uitzending over dat het zo normaal... van RTL, de weerman van RTL. Dat het zo normaal is als je ziet 30 graden, 32 graden, zeg maar. Dat vind jij...
0: Ja, doet je weinig meer. Er zit een beetje eelt op.
1: Jordi heeft zojuist op de site van Buienradar een nieuw weerbericht geplaatst. Heeft geluisterd naar jou. Oh. Hij zegt op die site, voor het weekend zorgt een hoge drukgebied voor stabiel zomerweer met veel zon. Maar echt heet is het nog niet. 24 graden op de Wadden, 27 graden het noorden, 30 graden het midden en 33 graden in het zuiden. Echt heet is het dus niet.
0: Nee, echt heet. Oh ja, echt heet is het dus niet. Ja, precies.
1: Nee, ik vind
0: het
1: wel heet.
0: Ja, er was eventjes een intermezzo. Jeroen zei nog 10 seconden voor het einde van de beach. Zei die, weet je wat Jonny Huurne zei over het weer?
1: Ja, nee.
0: We hebben nu dan eventjes meteen besproken. Is iedereen meteen op de hoogte over van het weer natuurlijk. Oké, dat is lekker.
1: Ja.
0: Nog steeds op zoek naar de uitkomst van een onderzoekje. Wat jij misschien wel nu as we speak kan checken of je het goed hebt. Het geweten van de show. Yes.
2: Ja, het onderzoek blijkt namelijk dat 15% van de ouders dit 15 jaar of langer bewaart van hun kinderen.
0: Ja, wat zou dat kunnen zijn? Er komt één antwoord, komt heel veel binnen. En dat is het eerste tandje.
2: Zo'n bakje met tandjes.
0: Nou, eentje. Gewoon het eerste. Gewoon het eerste.
2: Bij mij werden ze allemaal bewaard, hoor.
0: Ja, dat is ook, je hebt ook hele enge ouders. Maar gewoon het eerste.
2: Gewoon daar kreeg je een ketting van.
0: Ja, jouw eerste kapsel zit er ook bij, hoor. Nee,
2: gewoon in mijn nagels.
0: Het eerste tandje van een kindje.
2: Nee, het is niet goed.
0: Nee, nou, kunnen we die al afstrepen. Later deze middag in ieder geval het antwoord. Sterker nog om 17:50, dus je hoeft niet heel lang meer te wachten. Volgende week wordt het één groot vakantiefeest hier bij de middagshow. Want elke middag tussen 17:00 en 18:00 neem ik je mee naar een populair vakantieland. Zodat je alvast helemaal lekker in de stemming komt voor de zomervakantie. Nou, waar gaan we allemaal heen? Maandag beginnen we in Spanje. Dinsdag Frankrijk. Woensdag Italië. En donderdag Nederland. Want vakantie in ons eigen land is natuurlijk ook gewoon vakantie. En vandaag komen we in de stemming met ons eigen kikkerlandje Nederland. Een Nederlandstalig nummer draaien. Als je trouwens nog suggesties hebt, leuke zomerse vakantienummers uit Frankrijk of Italië of Spanje of eigen land, laat het dan zeker even weten via de app van Joe. En dan komt dat volgende week hier helemaal goed tussen 17:00 en 18:00 in de middagshow. Zullen we dan ook allemaal leuk even een dingetje meenemen? Gewoon voor hier gewoon leuk een hapje, een snapje.
2: Uit het land.
0: Uit het land, zeg maar. Dus dan hebben we Spanje. Nou, wat nemen we dan mee?
1: Sangria.
0: Okay, nou, sangria
2: super.
0: Bijvoorbeeld.
2: Gecoverd, die doe jij.
0: Gecoverd. Je doet zo voor de sangria. En Frankrijk?
1: Wijn.
0: De worst. Of kaas? Kaas.
2: Kaas.
0: Oh, nee. Ik ken een hele leuke Franse bakker. Hele goede Franse bakker. Ga ik wel even stokbrood halen.
2: Leuk.
0: Dat is leuk.
2: Moet ik dan kaas doen of is doe alleen stokbrood?
0: Is goed. Italië? Italië? Iemand Italië, jongens? Jeroen, Italië?
1: Ja, Italiaans bieren.
0: Ja, oh ja, ja, dat is goed. En dan Nederland? Nou, we bestellen wel lekker bitterballen.
2: En bier.
0: En bier.
1: Bij Italië.
0: Ja, denk nog maar even na. Nou, zorg eerst maar even voor die sangria. Laten we dat...

0: Jonas bij Joe en She's the One. Het huis- en keukenonderzoek van vandaag, het geweten van de show, Jesse.
1: Uit onderzoek blijkt dat 15% van de ouders dit 15 jaar of langer bewaart van hun kinderen.
0: Er is al gezegd tandjes, maar dat is niet het goede antwoord. Ik denk schoentjes. Ik heb bijvoorbeeld bij mij thuis nu staan mijn allereerste schoentjes. Dat zijn, dat zijn van die kruipschoentjes voor babytjes. Gewoon om iets om de voetjes te hebben of zo. Maar die heb ik nog steeds. Dus die zijn al langer dan 15 jaar bewaard, maar zijn wel bewaard.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Dat is jammer. Wil jij na het nieuws van 6 uur even een gokje doen, Jeroen?
2: Ja, nog ik heb wel een ideetje.
0: Leuk. Nou, dan denk daar nog even over na. Het antwoord krijg je dus na het nieuws van 6 uur. En muziek van Bruce Springsteen hoor je ook over een paar minuten.
3: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
16: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom lang.

0: en maak kans op toffe prijzen.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: BTW deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een beter

0: retour.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het is big sale bij Iwis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bruce Springsteen na het nieuws van 6 uur met Jeroen Latijnhouders.
7: Goedenavond. De spanning loopt weer op. Amerika gaat vanavond zware aanvallen uitvoeren op Iran. Dat zei de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije.
8: I'll give him a little warning, we're gonna hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
7: Trump is zelfs boos. Iran zou namelijk de afspraken hebben geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Dan nieuws wat zojuist binnenkomt. Het eerste Nederlands succes in de Tour de France. Olaf Kooi heeft daar zijn eerste ritzege te pakken. En dat klonk zo bij de NOS.
9: Bij zijn tourdebuut heeft hij al die chaos overleefd. En kan hij dat meteen ook bekronen met een ritzege. Olaf Kooi is de Nederlandse winnaar. Olaf Kooi. Eerste kans, meteen raak.
7: En dat is echt heel bijzonder, want Olaf Kooi maakt zijn debuut. Hij doet voor het eerst mee aan de Tour voor het team Decathlon. Hij won de 5e etappe na een massasprint. Ga ik door met een waarschuwing van de autoriteit persoonsgegevens. Door de snelle ontwikkeling van AI zijn er grotere risico's op phishing en cyberaanvallen. De privacywaakhond vindt dat er nu actie nodig is. Organisaties moeten hun digitale veiligheid op orde krijgen om beter beschermd te zijn tegen cyberdieven. En ik heb tot slot minder goed nieuws over Peter-Jan Rens. De oud-TV-presentator ligt in het ziekenhuis met hartproblemen. Hij moet gedotterd worden en dat zou vandaag moeten gebeuren in Breda. 2 weken geleden werd Peter-Jan Rens al getroffen door een beroerte. Toen lag hij ook al in het ziekenhuis. Het weer van Weerplaza. Vanavond zonnig aan de kust. Het koelt af naar 15 graden vannacht. Morgen meer zon en het wordt morgen ook warmer. 22 tot 28 graden.
6: Het onderzoek van vandaag gaat als volgt. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de ouders dit 15 jaar of langer bewaart van hun kinderen.
10: Dit is Joe met Kai Merks.
6: We zijn op zoek naar het antwoord. Tandjes en de eerste schoentjes zijn niet goed. Wat het wel is, hoor je over 5 minuten. Ja.

0: allerbeste uit de 70s, 80s en 90s hoor, dan weet je, ik luister naar Joe. Dat is ook nu weer het geval. George McRae en Rock Your Baby. Ik ben Kai, dit is de middagshow bij Joe. En net in het nieuws hoorde je onder andere over AI, Jeroen. Ja. Een waarschuwing van de autoriteit persoonsgegevens. Grotere risico's zijn er nu.
1: Ja, klopt.
0: Op phishing en cyberaanvallen.
1: En dat komt door de snelle ontwikkeling van AI. Daardoor zijn daar inderdaad grote risico's op. En de privacywaakhond, dus de autoriteit persoonsgegevens, zegt: we moeten echt nu actie ondernemen. Het moet nu gebeuren. De digitale veiligheid moet op orde zijn.
0: Ja, precies. Ik hoorde onlangs ook over AI dat je bijvoorbeeld daar niet gebruik van moet maken als je je WK-pool in wilt vullen.
1: Absoluut niet doen.
0: Absoluut niet, want dat schijnt niet te werken.
1: Absoluut niet.
0: Toch hebben we de proef op de som genomen. En heeft het geweten van de show, Jesse, jij hebt jouw hele WK-pool ingevuld met ChatGPT.
2: Absoluut wel.
0: Ja, je hebt er alles in gegooid. Je hebt alle wedstrijden erin gegooid en klakkeloos overgenomen wat er gezegd werd.
2: Ja, ik heb het simpel.
0: Ja, echt simpel. Ja, echt simpel was het. Ik heb het met mijn onderbuikgevoel gedaan. En we zijn een beetje aan het bijhouden van: helpt het nou echt niet om het met AI in te vullen? Of pluk je daar toch wel de vruchten van uiteindelijk? De stand op dit moment is.
2: Het is gelijkspel. 4-4. Ja, het is 4-4.
0: Ja, het is 4 tegen 4.
2: Ja, sorry, ik ben helemaal lui geworden omdat ik AI niet meer gebruik.
0: Ik wil net zeggen, als ik iets mag verwachten van het geweten van de show, is het standen en scores bijhouden.
2: Ja, nou, het geweten is helemaal robots over.
0: Ja, het is allemaal AI. Het geweten van de show met AI, ja. 4 tegen 4. We gaan zo even de afgelopen wedstrijden checken om te kijken wat daar gebeurd is en of er nog een score te behalen valt. Eerst even antwoord op het onderzoek. En dat is als volgt vandaag.
2: Ja, die komt niet uit ChatGPT, maar uit onderzoek blijkt dat 15% van de ouders dit 15 jaar of langer bewaart van hun kinderen.
0: Ja, tandjes en de eerste schoentjes is niet goed. Jeroen, jouw antwoord?
1: Wiegje. Het is de wiegje.
0: Oh, pardon. Is
2: nee,
0: het goed?
2: Nee,
0: het is niet goed. Ja.
1: Heb jij voorkennis?
0: Nee, ik werk op AI tegenwoordig, dus ik druk gewoon op in. Marco die zegt: de uitslag van het onderzoek, denken wij hier, het dopje van de navelstreng.
2: Nee, is ook niet goed.
0: Ja, het blijft er natuurlijk nog even aan zitten en dan valt het eraf en dan wordt het heel vaak bewaard of soms ook geplant in de grond. Weet ik uit ervaring. Ja, ik stond ook even te kijken. Aaron zegt het volgende.
3: Ik krijg grijze haren van mijn kinderen. En ik denk dat die over 15 jaar nog niet weg zijn.
0: Haar!
2: Nee, grijze haren zijn niet goed.
0: Nee, Elzert die zegt geboortefelicitatiekaartjes.
2: Ook niet goed.
0: Ook een goeie, want ja, wanneer überhaupt kaartjes die je krijgt, wanneer gooi je het weg? Hè? Daar zit toch altijd een bepaald gevoel bij. Wieke zegt de allereerste kleertjes.
2: Nee, ook niet goed.
0: Chantal.
4: Ik denk dat het gaat om tekeningen van de kinderen. Aangezien ik twee jonge kinderen heb van 7 en 4 jaar. En ze nogal heel erg creatief bezig zijn met tekeningen maken en kleurplaten kleuren. Denk ik dat het om tekeningen gaat.
0: Duidelijk, tekeningen.
2: Nee, ook geen tekeningen. Nee.
0: Ook niet goed. Erna heb ik je ook nog.
5: Ik denk het schoolrapport.
0: Ook een leuke. Schoolrapport.
2: En dat is hem inderdaad. Ja, het schoolrapport.
0: Dat is het goede antwoord.
2: Ja, schoolrapporten die worden door 15% van de ouders, wat dus best veel is, echt 15 jaar of langer worden die bewaard. Dat heeft te maken met sentimentele waarden natuurlijk. Maar ook waarom dan per se de rapporten en inderdaad niet kleding of dat soort dingen. Omdat mensen een soort van interesse hebben achteraf in de ontwikkeling. Je kan het echt van een langere periode naast elkaar liggen en zien wat er dan gebeurt. Verder kan je het ook, wordt het vaak bewaard eigenlijk om later aan het kind mee te geven. Dus, laten we zeggen 15, 18 jaar zoiets. Als het kind uiteindelijk uit huis gaat, dan wordt het in een doos gestopt met eigen herinneringen. Nu is het van jou zolder leeg.
0: Ja, ik krijg nog wel eens berichtjes. Kom nou die rotzooi allemaal eens halen. Ja, je kind moet er ook maar op zitten wachten natuurlijk.

0: alleen, alleen hierom vind ik het al leuk om te doen. Guy Verse, ja, muziekje aan het begin.
1: Ja.
0: Vind ik erg leuk.
1: Ja.
0: Toch? Leuk.
1: Is dat,
0: zo leuk doen we gewoon nog een keer. Ze staan weer aan de start. Wat is dat?
1: Nee, of het echt gezongen was of AI.
0: Ja, dit is 100% AI. Want het is Kai versus AI. Ik heb mijn voetbalpool ingevuld met onderbuikgevoel. Het geweten van de show, Jesse, jij met ChatGPT.
2: Volledig.
0: Met AI. Dus we kijken ja, hoe ver je daarmee kunt komen. Dus we vergelijken elke dag even de wedstrijden. Wie er eigenlijk heeft gewonnen, Kai of AI. De stand, heel spannend, 4-4. Eventjes de afgelopen wedstrijden. Argentinië-Egypte werd 3-2. Wat zegt AI?
2: Ik zat heel dicht in de buurt. 3-1.
0: Oh, 3-1. Ik had haar ingevuld. 2-0.
2: Allebei winst.
0: Allebei winst, inderdaad. Zwitserland-Colombia eindigde in 0-0.
2: Ja, daar had ik 1-2 voor Colombia.
0: En daar heb ik 1-1.
2: Niet.
0: Ja.
2: Had je gelijk spel voorspeld?
0: Ja. Ik heb daar 1-1. En dat betekent dat ik dus ook in mijn pool punten heb gekregen. En dat betekent dat de stand Kai versus AI op dit moment is 5-4. Het is Kai versus AI. En vandaag rustdag, hè, natuurlijk.
2: Ja.
0: Rustdag.
2: Dus. ChatGPT even opladen.
0: Ja. Hij heeft ook al zoveel werk verricht. Al die scores al. Even rustig op WK. Bob Marley en de Wailers, hoor je nu.

0: half zeven, Jeroen.
1: Ja, ik wil je zo meteen waarschuwen voor een broek, waardoor je wel eens in het ziekenhuis terecht kan komen.
0: Zo, even pen en papier erbij. En Bonitana hoor je ook over een paar minuten.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: voor maar 2,79. Lidl.
1: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
18: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Het is nog steeds bewolkt, maar... maar... de zon gaat nog doorkomen later. Echt. Hij komt eraan.
22: Ja.
21: Ja.
1: Ja, behalve in het oosten en noordoosten. Ik heb even gecheckt. Oké. Het is gewoon donker. Het is nog steeds bewolkt, maar de zon gaat nog doorkomen later. Echt, behalve in het oosten en noordoosten. Morgen is er weer meer ruimte voor de zon. En er kan zelfs lekker 28 graden worden. Strak blauwe, heldere hemel. Dit is jou. En Total Eclipse of the Heart hoor je ook na het nieuws, Jeroen.
13: Goedenavond, ik begin met een waarschuwing, niet voor het weer, maar een waarschuwing van de vereniging Eigen Huis. Die zegt namelijk dat veel mensen hebben hun huis niet zo goed beveiligd als ze zelf denken. 2/3 vertrouwt op de videodeurbel, de camera's en automatische lampen. Maar dat is puur een veilig gevoel. Dat maakt je huis niet per se veiliger. Want een lamp die elke avond op hetzelfde tijdstip aangaat, daar trappen inbrekers niet in. Wat werkt wel? Goede sloten, goede buitenverlichting en doen alsof er iemand thuis is, zegt Eigen Huis.
22: Stel dat je een auto hebt en je moet met de auto weg, dat je zorgt dat de buren daar die auto parkeren. Je kan zorgen natuurlijk dat de brievenbus op tijd geleegd wordt. Zet een bloemetje neer, zet een kopje op de tafel.
13: En deel vakantiefoto's liever pas nadat je weer thuis bent gekomen.
1: Wat een gedoe is het inmiddels om weg te gaan, hè? Ik hoorde vandaag ook allemaal tips voor bijvoorbeeld opladen. En als je het hierheen gaat. En denk hier aan. En je auto. En vergeet dit niet mee te nemen. Nou ja, en dat is dan nog maar onderweg zijn. Dan heb je inderdaad nog thuis. Zet een bloemetje op tafel. Zet een kopje neer. Goed gesloten. Noem maar op. Ja, je zou bijna beter thuis blijven. Eigenlijk, toch?
13: Ja. En de reservesleutel voor de auto, dat vond ik ook zo'n ding.
1: De reservesleutel voor de auto, ja. Ja, dat klopt. De reservesleutel voor de auto, ja, die moet je dan ook meenemen op vakantie. Was een van de tips. Ja, want dat zou je maar gebeuren. Ja.
13: Ga door naar Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. Want Kopenhagen is the place to be. Of in goed Deens gezegd...
23: De beste stil der weer.
13: Uit onderzoek blijkt namelijk dat Kopenhagen de meest leefbare stad ter wereld is. Op zo'n beetje alle gebieden behaalt Kopenhagen de perfecte score van 100. Bij geluk, welvaart, cultuur of in goed Deens gezegd...
23: Leuke, welstand, cultuur.
13: Nummer 2 is Wenen, nummer 3 is Melbourne. Okay. En het regende klachten over een nieuwe broek. Een nieuwe broek van modeketen Zara. Die broek is namelijk zo wijd en zo lang dat klanten over hun broek struikelen of blijven haken achter iedere deurklink of ieder spijkertje in de muur. En ook gewond raken. Op social media zeggen meerdere vrouwen dat ze in het ziekenhuis zijn beland of bij een dokter en niet met een paar schrammen. Soms moest een teennagel verwijderd worden of was er een gebroken knie.
1: Ja.
13: Kijk even naar.
1: Ja, Britt begint te lachen. Ja, maar Britt, jij hebt van dat soort broek. Britt werkt voor de middagshow achter de schermen. Maar nu hoor je dat voor
24: het schermen. Wel, maar die teennagel, dat zou ik
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
24: Ja, het gebeurt echt veel. Ik heb zelf nu ook een wijde broek aan. Niet die van de Zara, maar ik zat vanochtend ook in mijn kettingkast vast.
1: Ja, nou ja, zie je. Maar dat is toch totaal onhandig. Maar ik zie hier ook een foto van die broek. Het lijkt of ik wel door in een Aladdin zit te kijken. Het is echt niet normaal. Wat kan hier allemaal in, zeg? Dat is echt niet normaal. En dan is het inderdaad ook nog van die hele dunne stof die wappert. Dus inderdaad, ja, rond je ketting. Ja, je kunt gemakkelijk vast blijven zitten. Maar je trapt er ook op. Maar ik denk altijd bij zo'n broek. Mijn vriendin heeft ook wel zo'n broek. Maar van die met veel te lange pijpen. Maar echt veel te lange pijpen. Dan zie je de achterkant van die broek. Ja, daar loop je mee door regen. Door modder.
13: Oh ja.
1: Daar trap je op de hele tijd. Dat ziet er... Ik vind het er echt niet uitzien aan de andere kant. Aan de onderkant. En dat is hier ook. Ja, hier kun je gewoon helemaal in met je voeten. Met deze broek. Dit is echt... Het is ongelooflijk.
13: Wie toch nog deze broek wil kopen... Die kost €26. De ziekenhuisrekening van de andere dames die gevallen zijn... teennagels en kwetsen, die was iets hoger.
1: Ja. Of, zoals in goed Deens gezegd...
23: De beste stille weer.
25: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Zo een nummer met blazen in het zonnetje. Na Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Of zoals in goed Deens gezegd...
23: Leuke,

Stewart, bij Joe, we don't have to take our clothes off. Tijd voor muziek met blazers, want als er iets is waar ik blij van word, is het wel muziek waar blaasinstrumenten in zitten. En daarom creëer ik hier elke dag iets na 6:30 even een hoekje om blaasinstrumenten in het zonnetje te zetten. En ik vond dit wel een leuk moment om even de recensies in te duiken van het nummer dat ik voor je ga draaien. Dit is hoe het nummer wordt omschreven door muziekcritici. Het nummer is bruisend en dynamisch, met een onweerstaanbaar ritme, krachtige melodische zang en een aanstekelijke mix van opzwepende blazers en meeslepende strijkers. Ja, een cijfer stond er niet bij, dus dan doe ik dat maar even. Ja, als je zo de recensie leest, dan zou je zeggen, dit is een dikke 10, want zoals er staat, er zitten opzwepende blazers in. En dan heb je mijn Swing Out Sister, hoor je nu bij Joe, dit is Break.

0: Hallo.
1: Dan is natuurlijk nog de vraag, met wie wil jij spelen?
0: Kunnen jullie jezelf pitchen of niet? Hoe moet ik kiezen?
1: Oh, moeten wij onszelf verkopen?
0: Ja?
1: Bedoel je?
2: Ja, dat kan.
1: Ja? Oké. Het is voor jou, hè? Ik bedoel, het is jouw prijspakket natuurlijk. Maar ik heb een fantastisch track record. Moet ik eerlijk zeggen.
2: Dit was het.
1: De cijfers spreken voor zich.
2: Alexander, luister. Guido hier, je vriend van de avond. Kijk, ik kijk Kai even in de ogen. Die heeft net een uitzending gehad van 3 uur. Die ziet er gewoon moe uit. Die wil gewoon eigenlijk meteen naar zijn bed nu. Maar
0: ja,
2: Hij zit in de flow. En nee, hij is gebroken. Jij ziet hem niet. Ik zie hem echt voor mijn ogen instorten.
1: Hey, Alexander heeft geluisterd. Die denkt, die zit in de flow.
2: Hij zegt, verkoop jezelf, verkoop ik mezelf. Zegt hij, je verkoopt jezelf te veel.
1: Nee, en dan begint het met, hé, je vriend Guido hier. Nee, dat is allemaal veel te veel. Alexander, we gaan het gewoon voor elkaar krijgen zometeen. Dat is mijn pitch. Toch?
2: Laat maar komen.
1: We gaan spelen om 7:10 en muziek van Fleetwood Mac Everywhere hoor je ook over een paar minuten.
3: De prijsfavorieten van Albert.

0: je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
1: Hak je dag!
2: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1+1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, plus.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: je als bedrijf iets te verkopen?
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor 50.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
3: I want chicken.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: jaren.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Dit is jouw. Met muziek van Fleetwood Mac, Everywhere, na het nieuws van 7 uur. Gelezen door Fieke Hamers.
4: Goedenavond. Inwoners van de IJmond hebben inderdaad vaker bepaalde gezondheidsproblemen. Het gaat om mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel en andere zware industriebedrijven wonen. Dat blijkt nu uit gegevens van huisartsen. Omwonenden lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Eerder vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Tata Steel vervolgt voor de schadelijke uitstoot. Er was enorm veel liefde in de ruimte van het NAVO-overleg. Zuid-Amerikaanse president Donald Trump na afloop van de NAVO-top in Ankara. Hij noemt het een groot succes, ondanks de kritiek die hij van tevoren had. Hij had ook nog complimenten voor NAVO-chef Mark Rutte. Trump noemt hem een buitengewoon persoon, slim en een geweldige leider. Het is niet makkelijk om zoveel leiding te geven aan zoveel leiders. En het regent klachten over een nieuwe broek van modeketen Zara. Die broek is namelijk zo wijd dat mensen struikelen over de wijde pijpen of blijven steken achter een deurklink of ieder spijkertje in de muur en ook echt gewond raken. Op sociale media posten meerdere vrouwen dat ze in het ziekenhuis of bij een dokter belanden. Zara heeft nog geen reactie gegeven. De broek kost trouwens €26. En opluchting bij de Marokkaanse voetbalfans. Ismaël Sabari kan misschien toch meedoen in de kwartfinale tegen Frankrijk. Sabari raakte in de vorige wedstrijd geblesseerd, maar het lijkt allemaal mee te vallen. Het zou gaan om een lichte spierblessure. Marokko speelt morgenavond tegen Frankrijk om 22:00. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs, maar op andere plekken weer zonnig. Het kan dan 28 graden worden.
3: Zonnig het showverkeer op Flitsmeister. Er staan nog 9 files in het land. 2 daarvan zijn 10 minuten of langer. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Ippenburg staat een kapotte auto. 2 rijstroken zijn daar dicht. Je vertraging 35 minuten. En ook nog file op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen de Van Brienoordbrug en Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan 10 minuten vertraging.
5: Dit is Joe met Guido Kuyn.
3: Wens ik jou een hele fijne reis. Spelen we zometeen hier een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Rod Stewart, REO Speedwagon en

0: REO Speedwagon. Keep on loving you bij Joe. Met zometeen nog Wilson Phillips en ook nog Rod Stewart. Do you think I'm sexy?
1: Minute to win it.
0: Eerst uiteraard een nieuwe ronde Minute to win it, Kai.
2: Guido.
0: Ja. Heb je wel eens nagedacht over een carrière switch? Of zit je hier goed?
2: Nou, niet per se, volgens mij niet.
0: Nee, gelukkig. Nee, ja, daar ben ik ook blij mee. Nou, ja? Want Alexander die heeft dat wel recent gedaan. Alexander.
3: Ja?
0: Jij bent wat anders gaan doen.
3: Ik ben heel wat anders gaan doen.
0: Ja, vertel eens.
3: Nou, ik had een horecazaak.
0: Ja.
3: En ik ben nu docent Nederlands.
0: Oh, maar vanwaar de switch?
3: Ja, had ik zin in.
0: Oh, gewoon even wat anders. Maar ja, hoe ben je dan bij docent Nederlands uitgekomen?
3: Ja, dat is een heel lang verhaal en we hebben maar een minute to win it. Dus dat is... het kwam toevallig op mijn pad.
0: Oh ja, nou, prachtig verhaal.
2: En wel leuk. Ik vind dat ook altijd leuk als iemand dat doet. Ja. Ja, ik zou dat zelf dan misschien niet zo snel aandurven. Maar dat je gewoon echt iets totaal anders gaat doen.
0: Laat alles vallen.
2: Ja.
0: Huppakee.
2: Ja. Leuk.
0: Ja, nou, ik vind het heel knap, Alexander. Voor ons nog geen spijt van de keuze?
3: Nee hoor, het is heel leuk.
0: Ah, gelukkig. Goed te horen, goed te horen. Ja. We gaan Minute to Win It met je spelen. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Je wilde met Kai spelen vanavond. En als het jullie lukt om die 5 begrippen te raden, dan win je het Joe prijzenpakket.
3: Nou.
0: Ik ga op de jurybank zitten. Wens jullie veel succes. En dan gaan jullie in 3, 2, 1, go!
2: Oké. Okay. Dit eerste is een dier. Het is groen met een hele grote bek. Of ja, groen. Ja, in tekenfilms is het best wel groen. Of grijs. Ja. Je hebt ook de alligator, maar dat
3: oh,
2: is niet...
3: een krokodil.
2: Ja, precies. Hiermee open je je woning.
3: Een sleutel.
2: Ja, en wat voor sleutel?
3: Voordeursleutel, huissleutel.
2: Ja, inderdaad. Dit zet de koning op het hoofd.
3: Een kroon.
2: Ja. Dit zet je ook op je hoofd, maar dan voor de veiligheid.
3: Een helm.
2: Ja, en hiermee... ja, sla je diertjes dood. Maar dat zijn hele kleine vervelende...
3: Vingermapper.
0: Ja! Ja! Echt een docent Nederlands, hè?
2: Ja,
0: ja die kent genoeg. Ja, ja, heerlijk gedaan, Alexander. Nou, je vloog er doorheen.
3: Ja.
0: Ja. Gefeliciteerd.
2: Ja, het ging goed, hè?
0: Ja, het ging super. Ja,
2: absoluut. Ja, ja. We zitten nog een beetje stom verbaasd te kijken, maar het ging sneller dan verwacht.
0: Het gaat super snel. Fantastisch. Alexander, je wint het Joe Prijzenpakket. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En de groeten in je klas morgen.
3: Ja, ga ik doen.
0: Heel goed, veel plezier.
3: Fijne avond.
0: Dankjewel. Morgen een nieuwe ronde Minute to Win It. Als je een keer mee wilt spelen, kun je zelf op.

0: The Sisters. And I'm So Excited bij Joe. Al die goede liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Prince met Raspberry Beret. Ook ABBA en Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: I am Vaiana of Motunui.
12: Deze zomer.
13: Here we go.
12: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
12: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
23: Kampioenen!
21: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
21: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
27: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
28: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Het is bijna 19:30. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. Nog twee korte files in het land. Op de A10 Amstelkoenplein tussen Watergraafsmeer en Zeeburg. 5 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuutjes.
13: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: In de rest van het land is het lekker doorrijden. Dus geniet daarvan. En van de hits van Joe met Prince, ABBA en ook Guns N' Roses naar Commodore. Don't leave me this way.

Joe. En er staat hier ook iemand op de deur te kloppen. Het is de zomervakantie. Staat er voor de deur, hè? En Griekenland blijft ieder jaar een populaire bestemming. Misschien ga je er zelf ook wel heen. En zeg je Griekenland, dan zeg je de film Mamma Mia. Er zijn een hoop mensen die ieder jaar afreizen naar de locaties waar de film opgenomen is. En dat is ook te zien aan de zoekterm op Google. Filmlocaties Mamma Mia. Want het hele jaar, niemand die erop zoekt. Maar in juli en augustus schiet die zoekterm in één keer de lucht in. En mocht je er zelf ook gaan kijken deze zomer, weet je nu alvast dat je in ieder geval niet alleen gaat zijn. Ja, en ik heb het natuurlijk nu over de film Mamma Mia. Hoor natuurlijk maar één liedje bij, van ABBA. Dit is Dancing Queen.

Prince, Raspberry Beret bij Joe. Met zometeen nog Real Thing en ook Duran Duran. En zit je ook wel eens op het internet te scrollen en dat je op een gegeven moment denkt, wat ben ik eigenlijk aan het lezen? Had ik vandaag nog. Ik kwam uit op een pagina waar 150 dingen stonden waarvan je zou denken dat ze niet echt waar zijn. Bijvoorbeeld, iedere eeuw wordt een dag 1,8 seconden langer omdat de aarde langzamer begint te draaien. Voetbalteams die rode kleding dragen spelen echt beter. En de planeet Mars is niet rond, maar heeft de vorm van een rugbybal. Ja, allemaal dingen waarvan je denkt, waarom zit ik het te lezen? Maar ja, het is toch interessant. Nog eentje dan. De maan gaat steeds verder van de aarde afstaan. Ieder jaar een centimeter of 3. En het grappige is, alles wat ik je net heb verteld is helemaal waar. Weer wat geleerd vanavond. Real Thing hoor je na Duran Duran.

0: Joe. And you to me are everything. Zometeen Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ook John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. En je hebt nog de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van vandaag in 1979. Je kunt stemmen op jouw favoriet in de app van Joe. Hoor het liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Er worden steeds meer meldingen gedaan van de opslag van illegaal vuurwerk.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen? Iets dat je meeneemt op vakantie?
10: Sportas.
9: Een koekje?
10: Sportas.
9: Een elektronisch apparaat?
10: Sportas.
9: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op €1000. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: De Alphabettle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18 plus.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend,

0: slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk?
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle alm of kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Dit is jouw... Met Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Na het nieuws van 7, of 8 uur, door Fieke Hamers. Ja, sorry.
13: Goedenavond. Inwoners van de Eimond hebben inderdaad vaker bepaalde gezondheidsproblemen. Het gaat om mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel en andere zware industriebedrijven wonen. Dat blijkt nu uit gegevens van huisartsen. Omwonenden lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Eerder vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Tata Steel vervolgt voor de schadelijke uitstoot. Er was enorm veel liefde in de ruimte van het NAVO-overleg. Zuid-Amerikaanse president Donald Trump na afloop van de NAVO-top in Ankara. Hij noemt het een groot succes, ondanks de kritiek die hij van tevoren had. Hij had ook nog complimenten voor NAVO-chef Mark Rutte. Trump noemt hem een buitengewoon persoon, slim en een geweldige leider. Het is niet makkelijk om zoveel leiding te geven aan zoveel leiders. En het regent klachten over een nieuwe broek van modeketen Zara. Die broek is namelijk zo wijd dat mensen struikelen over de wijde pijpen of blijven steken achter een deurklink of ieder spijkertje in de muur en ook echt gewond raken. Op sociale media posten meerdere vrouwen dat ze in het ziekenhuis bij een dokter belanden. Zara heeft nog geen reactie gegeven. De broek kost trouwens 26 euro. En opluchting bij de Marokkaanse voetbalfans. Ismaël Sabari kan misschien toch meedoen in de kwartfinale tegen Frankrijk. Sabari raakte in de vorige wedstrijd geblesseerd, maar het lijkt allemaal mee te vallen. Het zou gaan om een lichte spierblessure. Marokko speelt morgenavond tegen Frankrijk om 22:00 PM. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs, maar op andere plekken weer zonnig. Het kan dan 28 graden worden.
14: Dit is Joe met Guido Kuyn.
12: En stem op jouw favoriete liedje uit 1979. Doe je nu in de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen straks. Eerst Katrina and the Waves.

0: ook Irene Cara.
1: Het is vandaag 8 juli 2026, de dag dat bekend werd dat al het openbaar vervoer vanaf komend jaar helemaal gratis wordt voor kinderen tot en met 11 jaar. Tenminste, als ze samen met een volwassene rijden. Is wel slecht voor 65-plussers, want hun korting gaat verdwijnen. Verder was het de dag dat er in Italië een hoop mensen op de bon geslingerd kunnen gaan worden. Want in het drukbezorgd Varenna aan het Comomeer gaan ze namelijk boetes uitdelen aan mensen die met een ontbloot bovenlijf of in badkleding rondlopen. Hou je er niet aan, riskeer je een boete van 200 euro. Dus dat wordt shirtje aan deze zomer.
2: Oh ja, die had je ook nog.
1: Met of zonder shirts, je mag gewoon stemmen op jouw favoriete liedje van de top 40 van vandaag. 8 juli, maar dan in 1979. Ik heb twee liedjes voor je uitgezocht die toen in de top 40 stonden. Namelijk Roxy Music en Dance Away. Dance Away. En ook Anita Ward, Ring My Bell. Vraag is, welke van de twee vind je stiekem leuker? Kan je gewoon op stemmen? Je opent de app van Joe, daar zie je eerst mijn foto, geen klein beetje naar beneden en daar tik je op jouw favoriet. Ga je dan voor Roxy Music, Dance Away of Anita Ward's Ring My Bell? Het liedje met de meeste stemmen hoor je over 6 minuten naar Irene Cara. En dit is Bon Jovi met Always bij Joe.
3: Is Romeo

0: Irene Cara bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Muzikaal gezien waren we ons nu even in het jaar 1979. Het jaar van de oprichting van de kindertelefoon. Een telefoonlijn voor kinderen waarbij ze over alles kunnen praten. Gratis en anoniem. De kindertelefoon bestaat er nog steeds. En ze zijn elke dag open tussen 11 en 9. Dus als je ze nog wil bereiken heb je nog iets meer dan 40 minuten de tijd. In het jaar van hun oprichting... 1979 stonden op 8 juli deze twee liedjes in de top 40. Roxy Music en Dance Away.

0: En de vraag aan jou was, welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen hier op Joe? Roxy Music, Dance Away of Anita Ward, Ring My Bell. Stemmen, dat kon in de app van Joe. En met 61% van de stemmen is vanavond de winnaar Roxy Music.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: Roxette bij Joe. En Joyride. Je hoort hier het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Ga ik zometeen bewijzen weer. Met de dijk, ik kan het niet alleen. Ook Barry Manilow en Madonna zometeen.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
3: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet...

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: En een band die hun muziek speelde op de... Zometeen het hele verhaal. En Barry Manilow hoor je zo.

Mandy bij Joe. Met de zomervakantie die is begonnen in het noorden. Het zuiden en het midden gaat nog beginnen de komende weken. En daarom, volgende week in de middagshow met Kai, elke dag muziek uit een vakantiebestemming. Dus een uurtje muziek uit Spanje, een uurtje muziek uit Frankrijk, Italië. En vergeet Nederland niet. Een van de populairste vakantielanden onder Nederlanders. In de middagshow met Kai, volgende week, iedere dag tussen 5 en 6, een uurtje muziek uit een vakantieland. Nou, en nu uit Nederland dan, De Dijk. Ik

zometeen nog In Excess. Ja, en er zijn veel plekken waar je kunt oefenen. Hè. Als je beginnende zanger bent of als je een muziekgroepje wil beginnen. Je kunt samen in de auto gaan zingen en oefenen op je meerstemmigheid. Bij iemand in de garage of in de schuur of op een zolderkamer ergens. Deden de Bee Gees allemaal niet. Nee, dit was hun favoriete plek. Ja, de openbare wc's in een winkelcentrum in Manchester. Want ja, in die wc's galmt het altijd lekker. De akoestiek is altijd goed. En nog steeds, moet je maar horen, de Bee Gees hebben goed geoefend. Dit is More Than a Woman bij

0: In Excess. Never Tear Us Apart bij Joe. Het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Met straks Lionel Richie, Peter Schilling en ook de Eagles Hotel California. En het nieuws krijg je van Fieke.
1: Ja, er is iemand opgepakt voor cocaïne tussen de bananen in de supermarkt.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2.

0: €9,99. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen. Morgen in huis. Even laten sissen. Of in de oven. En je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen. Morgen in huis.
4: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hakje dag! Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
14: Met muziek van Lionel Richie en de Eagles na het nieuws van 9 uur. Gelezen door Fieke Hamers.
15: Goedenavond. De politie heeft iemand opgepakt voor de cocaïne die recent werd gevonden bij supermarkten. Cocaïne zat tussen de bananen in supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. Het gaat om een man van 39. Bij een huiszoeking zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is een spoeddebat bezig in de gemeenteraad van Den Haag over het geweld na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko vorige week. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat er op sommige plekken sprake was van ernstige wanordelijkheden en geweld tegen de politie. Volgens burgerrechtenorganisatie gebruikte juist de politie te veel geweld, ook tegen mensen die orders van de politie opvolgden en weg probeerden te komen. De NAVO-top in Ankara was een groot succes, volgens NAVO-chef Rutte en volgens de Amerikaanse president Trump. Trump had voorafgaand aan de top nog veel kritiek. Hij vindt nog altijd dat hij te weinig steun kreeg van NAVO-bondgenoten in de oorlog met Iran. Mark Rutte deelt graag met Trump als een soort familie en dan niet eentje waar alles onder het tapijt wordt geveegd.
16: Je hebt families en ik denk dat Trump meer van dat model is, ik zelf ook, waar als er irritaties zijn, je ze uitspreekt. En dan kun je er ook mee dealen en dan kun je vervolgens er ook weer eens worden. En dat is precies wat vandaag gebeurde.
15: Trump had ook nog complimenten voor NAVO-chef Rutte. Hij noemde hem een buitengewoon persoon, slim en een geweldige leider. Een vrouw die in Naarden een boete kreeg van €75... omdat ze aan het bellen was op de fiets, krijgt haar geld terug. Ze belde met haar moeder omdat ze zich onveilig voelde. Er fietste een man voor haar die steeds omkeek. Het is een tip van de Fietsersbond om iemand te bellen als je je onveilig voelt op de fiets. In deze situatie vond de rechter het terecht dat de vrouw aan het bellen was en wordt de boete verscheurd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs, op andere plekken weer zonnig. En het wordt 21 tot 28 graden.
17: Dit is Joe met Guido Kuyn.
14: En een lekkere woensdagavond met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Met Peter Schilling zometeen ook de Eagles Hotel California. Eerst Lionel Richie. Ja!

Eagles en Hotel California bij Joe. Straks nog Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Naar Dr. Alban. Hij staat niet meer zo vaak op het podium, maar afgelopen weekend stond hij op een podium waar ik hem niet helemaal had verwacht. Namelijk bij DJ Salvatore Ganacci. En Salvatore Ganacci maakt dit soort muziek. Ja, is toch iets anders dan we hier op Joe draaien? Deze DJ Salvatore Ganacci die trad op.

0: medley, Jennifer Lawrence. I've had the time of my life. Dit is Joe. Met zometeen een Supertramp, The Logical Song en ook Golden Earring, When the Lady Smiles. En nog kans op 100 euro. Zei die daarna 100 euro? Ja, zometeen nog kans op 100 euro. Een nieuwe ronde van de 10 voor 10 ga ik zo spelen. En wil je meespelen en kans maken op die 100 euro? Pak snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Mag gewoon in een berichtje. Hoe heet die plastic ring die je ronddraaiend om je middel laat bewegen? Dus hoe heet die plastic grote ring die je om je middel ronddraaiend laat bewegen? Stuur het in via bericht in de app van Joe, wil je zometeen misschien wel die 100 euro.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: En hoe heet de plastic ring die je ronddraaiend om je middel laat bewegen? Hoe heet dat ding ook alweer? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. En Supertramp en W hoor je naar Golden Earring.

0: Logical Song bij Joe. Met Son of Spargo en ook nog Mr. Big.
1: De 10 voor 10.
0: Ook spelen we zo meteen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Manon, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Net verhuisd.
2: Ja, klopt.
0: Ja, nou, goed nieuws toch?
2: Halfjaartje. Ja, voor mij wel, ja.
0: Oké, voor wie niet?
2: Voor mijn ex.
0: Oh, wat erg.
2: Ja, nogal, ja.
0: Oh, jeetje. Ja. Oh, jullie zijn uit elkaar.
2: Ja. Ja, nee, prima hoor, heerlijk.
0: Oké, heerlijk zelf.
2: Bij die man moest je niet wezen. Nee.
0: Er gaat even een beerput open hier.
2: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Jeetje, wil je er verder nog iets over delen? Of?
2: Nou, hij had zijn handjes los zitten. Laat het daar maar even bouwen. Nee.
0: Oh, Manon. Oh, wat heftig. Ja. Wil ik toch even aan je vragen. Stel, er luisteren nu andere mensen die in een situatie hebben gezeten waarin jij dan hebt gezeten met iemand met losse handjes. Heb je een advies?
2: Eén keer en dat is ook gelijk de laatste keer.
0: Ja.
2: Niet nog denken, het gaat over of zo. Of ach, het zal wel door de drank komen. Nee. Weg.
0: Wat een goed advies. En moedig dat je deze keuze hebt gemaakt.
2: Ja.
0: Ja,
2: ik had het eerder moeten doen. Maar ja, dat is achteraf gepraat natuurlijk. Maar het is gelukt. Ik ben weg.
0: Ja. Jeetje, Manon.
2: Ja.
0: Ik schrik er ook een beetje van. Hoor je het aan?
2: Nee, dat hoeft helemaal niet. Okay. Ik vermaak me nu uitstekend, jongen. Okay. Ik kan meer dan ik ooit gedacht had. Dus Leo, dat gaat heerlijk.
0: Wat goed. Och, ik hoor echt een krachtige vrouw.
2: Ja, dat ben ik, dankjewel.
0: Echt fantastisch. En een vrouw die hopelijk zometeen 100 euro gaat winnen in de 10 voor 10.
2: Dat zou niet gek zijn.
0: Ja, wat ga je ermee doen als je wat geld wint?
2: Ik ben verhuisd, dus er wil het er nog hard uitgaan.
0: Oh, ja.
2: Zeker als ik niet zo erg meebetaalt meer, dan kan je dat aan alle kanten wel gebruiken.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Dus gewoon...
2: Dus komt goed.
0: Ja, het geld komt sowieso wel op. Waar dan ook aan, dat gaat lukken.
2: Ja, okay. Precies.
0: Nou, hoop ik dat je zo meteen een mooi bedrag met in de 10 voor 10. Ik spreek je zo, Manon.
2: Dank je.
0: En eerst Spargo, dit is You and Me.

0: Variety Hits, de 70s, 80s en 90s. Met zometeen nog Mr. Big.
1: De 10 voor 10.
0: Direct na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Manon. Zij is recent verhuisd na een scheiding. Alles is duur, dus 100 euro is altijd welkom, toch Manon?
2: Dat heb je goed samengevat, ja.
0: Dankjewel, fijn. We gaan eens even kijken hoeveel geld je extra op je bankrekening hebt binnenkort. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een plaatsnaam. Noem ik echt een plaatsnaam. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, het moet.
0: Oké,
2: okay.
0: Het moet inderdaad. Ja, daar gaan we dan. En we beginnen met vraag 1. Voordeel is wel, die ken je al, want die heb je beantwoord in de app van Joe om jezelf op te geven. Vraag 1. Hoe heet de plastic ring die je ronddraaiend om je middel laat bewegen?
2: Hola hoek.
0: 10 euro. Vraag 2. Welke rivier stroomt door Parijs?
2: De Seine.
0: Ja, gaat lekker. 20 euro. Vraag 3. Maak de titel van de Joe-hit van Mr. Big af. To be?
2: Great.
0: Sorry?
2: Not to be.
0: To be?
2: Great.
0: To be great. Nee, dat niet. To be with you. En die ga je zo meteen horen. Maar goed, je zei binnen de tijd nog iets, dus je blijft staan op 20 euro.
2: Oh.
0: Vraag 4. Hoe heet de bekende Nederlandse kaas met het rode korstje?
2: Edammer.
0: Dat is weer goed. 30 euro. Vraag 5. De kwartfinales van het WK voetbal beginnen morgen. Welk land speelt dan tegen topfavoriet Frankrijk?
2: Marokko.
0: Heel goed, 40 euro. Vraag 6. Hoe noem je een blunder die gemaakt wordt tijdens een tv-opname?
2: Een blooper.
0: Nou, Manon, lekker bezig. 50 euro. Vraag 7. Van welke boom komen eikels?
2: Eikenboom.
0: Ja, zo makkelijk kan het soms zijn. 60 euro. Vraag 8. Iets lastigere vraag. Welke planeet in ons zonnestelsel heeft de meeste manen?
2: Saturnus.
0: Dat is Saturnus. Nou, Manon, wat goed. 70 euro. Vraag 9. Wat is de wat is de wetenschappelijke naam voor de menselijke soort?
2: Homo sapiens.
0: Ook goed, Manon, you're on a roll. Je staat op 80 euro. Laatste vraag. Vraag 10. Wat is de hoofdstad van Portugal?
2: Lisboa.
0: Lisboa.
2: Lisboa. Ja.
0: Rekening goed. Ja, Lisboa of Lissabon.
2: Het
0: is moeite. Krijg ik nou een hele cursus Portugees erachteraan? Wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, nee, laat maar zitten. Doe de pijn.
0: Zo, je spreekt gewoon echt Portugees, hè?
2: Nou, is het een aprender met mij ainda nou falo muito bom.
0: Dat zeg ik dus ook altijd. En daar kom je eigenlijk overal mee weg. Ja. Geen idee, Manon.
2: Jij hebt, is het toch al leuk.
0: Ja, zo is het. Je hebt in ieder geval 90 euro gewonnen in de ronde van de 10 voor 10. Heb je echt goed gedaan. Gefeliciteerd.
2: Heerlijk. Dank u.
0: Ga er lekker van genieten. En nog een hele mooie avond.
2: Zelfde, dankjewel.
0: Jij ook. Oh ja, dankjewel. Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Hoop ik weer een lekker bedrag weg te geven. Geef jezelf morgen op iets voor half 10. Doe je via de app van Joe.

0: Pamela ga je horen en het nieuws krijg je zo van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Tientallen crossmotoren zijn gestolen tijdens een proefrit en de politie is op zoek naar de dader.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Mam, waar is mijn zwembad?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Dit is jouw.
20: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond. De gemeenten Overbetuwe, Bergen en Voerendaal zeggen zich niet te herkennen in het beeld van het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeenten moeten zich met 7 anderen op het ministerie melden omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Ze snappen dat de minister in actie komt, maar het is niet zo dat deze gemeenten de afgelopen jaren niets hebben gedaan op het gebied van asielopvang, zeggen ze. Provincie Zuid-Holland betaalt €31 miljoen mee aan de komst van een medicijnfabriek van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly. Het geld gaat naar verkeersmaatregelen in de gemeente Katwijk. Provinciale staten stellen wel een eis. De fabriek mag niet met zulke grote hoeveelheden zware stoffen werken dat het onder bijzondere richtlijnen moet vallen. En de politie zoekt een oplichter die proefritten maakte op crossmotoren en er dan mee vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze zo hun motor zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. En de Pride maand is begonnen. Die werd vanavond afgetrapt met de Walk of Pride, een wandelroute van de Dam naar het Honingmonument in Amsterdam. Is aangegeven door bronzen tegels die ook zijn gewijd aan iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de LHBTI+ emancipatie. World Pride is dit jaar in Amsterdam, mede ter ere van het 25-jarig jubileum van het homohuwelijk in ons land. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het noorden grijs. Op andere plekken is het zonnig. Het wordt 20 tot 28 graden.
20: Dit is de avond van Joe.

0: tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarde.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
12: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
13: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
12: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
16: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks, bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant.

0: Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1+1 gratis. Alle

0: Zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond.

0: vanavond. Het Amerikaanse leger zegt nieuwe aanvallen te hebben uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de straat van Hormuz tegen te gaan. De aanval komt kort nadat president Trump had gezegd dat de wapenstilstandovereenkomst wat hem betreft niet meer bestaat. En hij had er nog voor gewaarschuwd.
1: As far as I'm concerned, it's over. I'll give him a little warning, we're gonna hit him hard tonight.
0: Iraanse media melden explosies in onder meer havensteden en kustplaatsen aan de Indische Oceaan. In Almere zijn 10 bussen en 2 dienstauto's van busmaatschappij Keolis vernield. Er zijn onder meer meerdere ruiten ingeslagen, deuren zijn beschadigd en bushokjes zijn kapot gemaakt. Dat Omroep Flevoland. Het gebeurde op een afgesloten terrein. De busmaatschappij heeft aangifte gedaan. Reizigers hebben geen last van de vernielingen, omdat er in de zomer minder bussen nodig zijn. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt in verband met de natuurbranden. Het is niet duidelijk of ze hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. De grootste brand is nu bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. En de nominaties voor de Emmys zijn bekend. De belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Van oorsprong Nederlandse format The Verraders en The Voice zijn genomineerd. Verraders wonnen al 2 keer eerder in de categorie beste reality-competitieprogramma. Nog een paar opvallende. Taylor Swift maakt kans voor de film over haar The Eras Tour. En de Britse bioloog David Attenborough is met zijn 100 jaar de oudste genomineerde ooit. En dan nog het weer van Weerplaza. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen begint in het noorden grijs. In de middag wordt het overal zonnig. Het wordt 21 tot 29 graden.
2: Dit is de avond van Joe.

0: zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Dit is Joe.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of witte

0: Vibra. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
4: Goeienacht. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran.

0: op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Dat was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij op Coney Island bij New York. Daar werd afgelopen weekend geschoten op mensen bij een familiebarbecue. 8 mensen raakten gewond en daar zaten 4 kinderen bij. De opgepakte verdachte wordt beschuldigd van meerdere pogingen tot moord. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En geen enkel tv-programma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.